omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Gouderak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, Die Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music. Temper City. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.

Goedemorgen. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk, naast het vuurwapen, ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust, in het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Een hele goede morgen. Vanuit de auto naar Amsterdam. Ik heb 0 uur geslapen.
1: Och.
0: Ja, daar had ik al een beetje op gerekend. Oh. Dus het hindert ook niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Jongens, ik heb er ongelooflijk veel zin in.
1: De gelukkig.
0: Hey, Mattie.
1: Ja.
0: Als je nu wakker wordt, dan zijn we waarschijnlijk op de radio. Dus ja. Ik zou het leuk vinden als je erbij bent. Luister mee naar de allereerste. Die is er logischerwijs maar 1 keer. Luister mee naar mij met 0 uur slaap. Ik hoop dat je erbij bent. Tot straks.
1: Nou, hij weet het wel te verkopen natuurlijk, hè. Hij weet het wel te verkopen.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
3: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Music. Inderdaad, Luc van de redactie hier. En je hoorde Mattie onderweg richting de studio. Is natuurlijk niet een appie wat hij naar mij heeft ingestuurd. Het staat gewoon op zijn Instagram. Hij heeft blijkbaar 0 uur geslapen deze dag. Ja, nou ja, goed. Ik begrijp het ergens wel. Het is dag 1 van de allereerste. Hey, Mattie. En dat kan ik jou vertellen, maar dat kan Johan ons eigenlijk veel beter vertellen. Goedemorgen, Johan.
4: Een goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes, luisteraars. Ja. Leuk dat jullie er weer zijn bij deze allereerste aflevering, seizoen 1 van Hey, Mattie. En met het eerstkomende uur weer gastheer, Luc van de redactie.
3: Ja.
4: En geniet er maar even van, hè.
3: Nou.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Johan. Wilma, leuk dat je erbij bent.
5: Hey, Lucky.
3: Hey.
5: Ik zeg goedemorgen, jongeman. Hey, heb je een beetje een goed weekend gehad?
3: Ja.
5: En, nou, succes deze week.
3: Nou, dankjewel.
5: Met, hey, Mattie.
3: Dankjewel.
5: Maak er weer wat moois van, topper. Succes.
3: Oh, ja, ik heb een super weekend gehad. Ik was lekker in Antwerpen bij een ongelooflijk gave technofeest van Amelie Lens. Het enige smetje op mijn weekend is dat Ajax verloren heeft met 1-3 van PSV. Maar verder was het een super weekend. Het is vandaag dag 1 van Hey Mattie. 4 op een rij gaan we gewoon spelen deze ochtend. En de kans is groot dus dat je met Mattie speelt. Straks hoor je een eerdere editie van hem, een winnaarseditie. Kun je een beetje peilen of je op één lijn ligt. En dit is Shakira op

Luc nog gelukt om de wedstrijd van Ajax later terug te kijken. Kijk, was dit weekend was ik bij een technofestival, festivalfeest eigenlijk in Antwerpen. Ongelooflijk vet, maar dat was tijdens de topper Ajax tegen PSV. Ik heb op vrijdag hier nog geroepen, ja, dan ga ik proberen om de uitslag niet door te krijgen. En dan ga ik de hele wedstrijd integraal terugkijken. Nou, dat is helemaal mislukt. Eigenlijk op dat feest zelf kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Heb ik gezien hoeveel het stond en uiteindelijk ook de uitslag gezien. Ik heb ook al video's meteen gezien van die schandalige overtreding van Bommel op de speler van Ajax op Bouwman, waardoor die jongen een maand lang niet kan spelen. Nou, kortom, ik heb het niet voor mezelf geheim weten te houden. Dus ik heb ook de wedstrijd niet teruggekeken. En ik was ook niet heel erg blij met de einduitslag. 1-3 voor PSV Samantha. Dus ik hoop dat dat een beetje antwoord geeft op jouw vraag. Als je nu niet wil weten hoe Mattie Valk 4 op een rij speelt, omdat je het misschien ook geheim wil houden voor God weet wanneer, dan moet je ook even je oren de andere kant op sturen. Want ik ga eens even wat bij je testen. Elke ochtend spelen we rond 8:30 4 op een rij. Dat is heel simpel. Jouw kans op 2.500 euro. Als jij de 4 zelfde associaties hebt als bijvoorbeeld Mattie in ieder geval. Je krijgt 4 willekeurige woorden en we willen graag jouw eerste associatie. Dus wat is bijvoorbeeld jouw eerste associatie bij plus? Mattie zou daar zeggen min. Wat zeg je bij winst? Mattie zei eerder daarover verlies. Wat zou je zeggen bij het woord kaal? Mattie zou daar zeggen haar. En wat zou je zeggen bij het laatste woord? Bitterbal. Nou, of je 4 op een rij had, hoor je zo meteen.

0: Een hele goede morgen.
1: Je luistert naar Q-Music, Bastille en Pompeii, hoorde je. Zometeen Lucas en Steve, All I Know en Beyoncé met Halo komt eraan. Eerst leg ik je graag uit hoe jij deze ochtend ook weer kans maakt op 2.500 euro. Dat doe je heel simpel door het spelletje 4 op een rij te winnen. Je krijgt van ons 4 woorden. We willen graag jouw 4 eerste associaties. Heb jij de 4zelfde associaties? Als bijvoorbeeld Mattie, dan win je 2.500 euro. Ik neem Mattie even als voorbeeld, want we gaan terug naar een paar edities geleden. Toen speelde Remco 4 op een rij met Mattie. Zijn 4 woorden waren plus. Daar zeiden ze allebei min. Winst, daar associëren ze allebei verlies. Bij kaal zei Remco haar en dat zei Mattie ook. En toen kwam het laatste woord. Het laatste woord was bitterbal.
2: De laatste voor 4 op een rij.
3: We vragen hier altijd even Remco, wat zou je doen met 2.500 euro?
4: Nou, mijn zoontje is vandaag jarig, dus als je weet dat tegenwoordig alles kost, komt het wel heel goed uit.
2: Ja, Mattie, oftewel, als je het nu verneukt, dan maak je iemand heel verdrietig. De laatste, Mattie, daar ga je. Bitterbal. Snack.
3: Gefeliciteerd, jongen!
4: Ja, thanks! Super, Mattie! Super!
1: Deze ochtend om 8:30 een nieuwe kans op 2.500 euro bij 4 op een rij. En dit zijn Lucas en Steve.

Beyoncé. Een hele hoop Q-music, een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Mattie, die heeft een hele goede date-tip voor heel mannelijk Nederland. Terwijl ik alleen maar denk, ja sorry hoor, maar dit is geldverspilling. Als je het überhaupt al kan betalen. Jij mag zo zelf oordelen, na Ella Langley.

0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 6 uur krijg je van... Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. De brandweer in het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak is de hele nacht druk geweest met een brand in een open schuur vol hooibalen. De vele rook die vrijkomt zorgt door tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De brand is inmiddels wel geblust, maar de veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren nog even dicht te houden. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. Die extreemrechtse partij kreeg bijna 44% van de stemmen. Wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zal hebben. De opkomst daar was de hoogste sinds 1990. En op het vliegveld van Miami zijn zeker 5 doden gevallen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon. Je hoort de politie.
2: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
1: Ja, 5 gewonden dus ook. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan, kwam op een autoweg terecht waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En met de City Swim in de Amsterdamse grachten is een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald. Het geld is voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Het opgehaalde bedrag is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 3000 mensen zwommen gistermiddag door de grachten van Amsterdam. Deden ook veel BN'ers aan mee, zoals Bo van Ervedorens en Marieke Elsinga. Het weer nog van buienradar. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot 29 in het Zuidoosten.
3: Luc van de redactie.
0: Een hele goede morgen. Wat is toch die ongelooflijk dure date van Mattie, waarvan ik denk, nou, hier heb je niks aan dit advies. Je hoort het zo.

0: Ray op Q Music. En Where is my husband? Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q Music is begonnen. De redactie die druppelt langzaam vol. Zometeen even inchecken daar bij de redactie, want ik zie mensen druk overleggen, veel praten. Kiki loopt rond, Matty is erbij. Nou, dat is hartstikke gezellig. En over die Matty gesproken, die had afgelopen vrijdag een date night met zijn vriendin Kiki. En wat hij op die date night ging doen, was geïnspireerd op iets wat Bram Krikke een paar weken geleden gedaan heeft. Luister even mee.
1: Nou, je kan dus op sommige plekken in Nederland een privébioscoop huren. Dat is niet eens zo heel veel duurder dan een normaal bioscoopticket. Dan zit je in een heel klein zaaltje met groot scherm. Je kan een film kiezen naar keuze. Allemaal films die net uit zijn.
2: Dus... Ja, want ik moet zeggen, ik ging door dat menu heen van films die ik kon kijken. Nou, ik heb, een beetje dom. Ik heb een enorme weggooier van een film gekozen. Een of ander ding met Jason Statham op een boot. Maar goed, dat hindert niet.
1: Maar je hebt date night en je gaat naar Jason Statham op een boot. Nou, daar zou Kiki blij mee zijn, denk ik. Je hebt weer lekker de romanticus, ben je weer lekker bezig uit.
2: Ja, sorry. Achteraf heb ik mezelf te veel verloren in mijn eigen behoeftes qua film, zeg maar. Dus er was ook een kopje romantische films en familiefilms. Ik ben naar actiefilms gegaan. Nou, hoe dan ook. Ik krijg vanavond Mutiny te zien. Mutiny.
3: Gaat toch iemand betalen, jongens? Een privébioscoop. Dat heeft er helemaal niks aan, deze tip.
1: Jawel.
3: Ik heb een tip voor een leuk kroegje in Saint-Tropez. Dat is toch ook helemaal wat niemand zit te wachten voor komend weekend?
1: Het is niet...
3: Dat is toch alweer de high upper class van Nederland?
1: Nee, het is niet voor de elite.
2: Nee, echt niet.
1: Het is gewoon... Het is echt goed betaalbaar. Sterker nog, je kan...
3: Noem een prijs dan.
2: Ik heb nog geen 100 euro betaald.
3: Voor een film nog geen 100 euro betaald?
1: Nee. Maar wacht even, dit is... Nee, wacht, ik moet het even nuanceren. Kijk, Matty, hoe laat ga jij naar die film?
2: 9 uur.
1: Ja, 9 uur 's avonds. Dan is de prijs natuurlijk hoger. En je kan een zaaltje ook voor 4... bijvoorbeeld gebruiken.
2: Oh, okay.
1: En dan is het dus 25 euro de neus.
3: Wat voor 4 man?
1: 4 man, dan is het 25 euro de neus. Nou, dat is echt niet zo duur hoor, Luc Sarneel.
2: Nee.
1: Oude student.
2: Misschien moet je het eens doen, krijg je een keer een vriendin.
1: Maar goed,
3: met 4 man naar de bioscoop levert zich een vriendin op, Matty Valk.
2: Nou, hoe dan ook, waar kom ik nou vanavond terecht?
1: Ja, dan kom je dus in een zaaltje. Super fijn, dan kan je de temperatuur zelf instellen, hoe hoog je die of laag je die wil hebben.
2: Oh, lekker.
1: Je hebt een groot scherm, je kan de film op pauze zetten wanneer je wil. Dus dan kan je even een plaspauze nemen. Misschien wel 4 plaspauzes, maakt niet uit.
2: Wat lekker.
1: Maximaal een kwartier kan je dan pauzeren. En ondertussen kan je ook dingetjes bestellen. Dus dan open je de app, want er zit dan een app bij. En dan kan je bijvoorbeeld popcorn of soep. Sushi of een rosbief of patat of weet ik wat.
2: Wat lekker zeg.
1: En dat komen ze dan brengen. Nou, dan zet je die film even op pauze. Dan ga je even lekker eten. Het is echt superleuk. En
2: hey,
1: volgens mij is het ook van de makers van Pathé Thuis. Dus ook alle nieuwe films zitten gewoon altijd daarin.
2: Nou, wat leuk. En dat kan je op meerdere plekken in Nederland doen. Ik ga dan bijvoorbeeld in Rotterdam.
1: Ja.
2: Maar het kan ook op andere plekken.
1: Ja, wijkbeduursteden geloof ik. Den Haag.
3: Nou, ik zie hier de menukaart, Mat, van waar jij gaat. Ik zit naast Kiki op de redactie. Brood met smeersel, 6,50. Witte garnituur, 17 euro. Borstel Martini voor 13 euro. En alles wat jij opdoet, Bram, op pauze zetten naar het toilet, dat kan thuis ook.
1: Ja dit maar is, luister eens. Het is gewoon een bioscoopzaal, ja, Luc Sarneel. En nou word ik toch wel een beetje boos. Dat is een hartstikke, hartstikke leuke date. En het is helemaal niet zo prijzig.
2: Ik laat aankomende maandag weten hoe dit was. Of het iedere euro waard is.
0: Nou, dat gaan we dan vandaag horen. Of het iedere euro waard was van Matty en zijn privébioscoop. Zometeen op Q Music Bluff, harder dan ik hebben kan. En dit is Turn the Lights Off, Just A Jax en John.

0: Q-Music harder dan ik heb. Ik al een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. En op die redactie zelf wordt flink vergaderd. Kiek, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar hebben jullie deze ochtend over?
1: Nou, we hebben het over het laatste gesprek dat je met je beste vriend had. Of met een van je vrienden.
0: Voordat hij ging hemelen, of wat is het?
1: Die mannen met hun vrienden. Wat is het laatste gesprek dat jij met hun... Waar ging dat over?
0: Dat ging over vrouwen en auto's.
1: Oh ja, precies.
2: Ja, precies. Want we horen net van Annemarie, er was een initiatief bij Vitesse.
3: Ja, tijdens de laatste wedstrijd dit weekend van Vitesse in het stadion werd eigenlijk omgeroepen. Kijk eens naar wie er naast je zit op de tribune. En begin is 1 minuut lang gewoon een gesprek om te vragen hoe het nou echt gaat. In plaats van een minuut stilte, 1 minuut met elkaar praten.
0: Ja. Bij Vitesse waarschijnlijk helemaal niemand, al het helft van de tribune leeg. Dus weinig goede gesprekken gevoerd daar.
2: Ja, maar ik ben zo benieuwd, zeg maar, Luc, hoe vaak heb jij het dan over gevoelens met vrienden?
0: Ja, heel weinig.
2: Ja,
0: echt
2: toch?
0: Heel weinig, ja.
2: Ja. Ik ook, namelijk. Ik heb het er ook heel weinig over. Omdat ik denk van ja, wat valt er te bespreken ook? Toch? Het gaat goed of het gaat niet goed. Ja.
1: Maar als wij samen zijn met de vriendinnen, dan hebben we het echt wel over hoe iedereen zich voelt, waar die in zijn leven staat.
2: Ja, maar hoeveel kleuren zijn daarin, weet
1: ja,
2: je wel?
1: Ja, veel.
0: En wanneer ook, weet je? Want ik ben dan dit weekend met een van mijn betere vrienden ben ik op pad geweest. Ja, wat is dan het moment om echt even de diepte in te gaan? Dan zeg je, maar hoe gaat het nou echt mee?
1: Met een biertje.
0: Ja, maar dan hebben we het dus liever over auto's en vrouwen.
2: Okay. Ja, ik heb het meestal ook wel. Als het dan gebeurt, is het na 16 pils, moet ik meteen huilen. Maar ik ben wel even benieuwd. Mannen van Nederland, waarover ging het laatste gesprek met jouw vriend? Met je beste vriend? Ik wil even kijken, is het echt zo heftig als dat wij denken? Want hier op de redactie wordt gezegd, mannen hebben het alleen over grasmaaiers, over mooie vrouwen.
1: Ja, maar laten we dan, Roel is hier ook nog op de redactie. Wat is jouw laatste gesprek?
4: Ik heb het echt alleen maar over voetbal gehad dit weekend. Ja.
0: Lekker, Roel.
2: Ja, dus laat even weten, waarover ging het laatste gesprek met jouw allerbeste vriend? Gaan we even het net ophalen.
5: De Q-Music Alarmschijf.

0: Wat een ongelooflijk dikke track. De nieuwe Miley Cyrus Alarm schrijft deze week op Q-Music. Het is vandaag 7 september 2026. Het is de eerste dag van Hey Mattie op Q-Music. En die naam Hey Mattie die is natuurlijk bedacht, nou, vooral als uitnodiging voor een gesprek met jou. Dus als je iets wil weten van Mattie of een vraag hebt van Mattie, dan kan eigenlijk alles achter komen te staan, achter Hey Mattie. Dus bijvoorbeeld, Hey Mattie, wat vond je van de Formule 1 van dit weekend? Of, Hey Mattie, heb je nog meer tips voor slechte films? Je kan er eigenlijk van alles achter voor vandaag. Zou ik graag de eerste vraag willen stellen? Hey Mattie.
1: Ja?
0: Waarom ging je dit weekend met een krant naar de sportschool?

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikke buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
23: Hele goedemorgen, het verkeer op Q Music. 3 files van 15 minuten of langer. Te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp komt door een ongeval. Ben je 9 kilometer met 15 minuten vertraging onderweg. De A7 Den Hoever richting Zaanstad. Tussen Wochtum en Averhoorn ook door een ongeval. 4 kilometer file. Daar is je vertraging ruim 35 minuten. En tot slot de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond ook door een ongeval. 4 kilometer file. Je vertraging een klein half uur.

0: Mensen met een topper gezien. Sowieso. Oh. Ik vind de topper echt de personificatie van de Nederlander.
1: Dus ik lig bovenop haar, ik trek mezelf mijn wiel naar achter en ik zeg... Pieuw! Ik zou ook zeggen 51% aan mij wil latten. Kiki werkt hier natuurlijk, is mijn vriendin.
0: 51%? Wie wil dus liever latten?
1: Nee, ik wil niet.
0: Ik wil helemaal niet latten. Nee.
2: Hey Matty, Edwin Evers hier. Ik wens jou heel veel succes.
3: Hey Matty!
4: Ja, natuurlijk ben ik zenuwachtig. Heb je goed geslapen? Nee, natuurlijk niet. Goedemorgen Annemarie.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen Luc.
6: Goedemorgen.
4: Goedemorgen op de redactie.
0: Goedemorgen.
4: Ik vond het zo fijn om te merken afgelopen weekend dat de naam van dit programma in ieder geval werkt. Ik liep zaterdagochtend naar mijn spinningklasje in Rotterdam. Toen riep de krantenbezorger, hey Matty! En die stopte zijn fiets en daar kreeg ik een gratis krant van.
5: Nou,
4: dat is lief, hè?
6: Heel lief.
4: Je bent overigens niks verplicht te geven als je me tegenkomt.
6: Ik wil zeggen, is dit een boodschap die je nu af wil geven aan ons? Als je, hey Matty, hulp, geef ook wat gratis mee.
4: Nee, zeker niet. Nee, ik was natuurlijk, dat was wel een beetje gek, ik was onderweg naar die spinningles. Ik bleek daar mijn handdoek vergeten, maar ik had nu wel een krant. Nou, dat is dan mijn leven. Overigens, daar ter plekke, dat wil ik toch even zeggen, jongens. En wil ik meteen even in de groep gooien. Kijk, die spinningles, dat is gewoon een donker hok met 60 fietsen. En daar is denk ik 99% is daar vrouw. En ik zat tussen twee nieuwkomers. Nou, dan gaat die muziek gaat keihard aan. Er wordt er keihard getrapt. En na 45 minuten ben je volledig bezweet. Ben je helemaal klaar. En je zit op die fiets. Ja, Luc, jij weet dat van het wielrennen. Met van die klikpedalen.
6: Ja, oh nee, ik weet waar je heen wil, denk ik.
4: Dus, nou, ik stap van die fiets af aan het einde van de les. En dat meisje naast me, ik zie dat zij haar schoenen niet uit die klikpedalen krijgt. Dus ik zeg in mezelf, niet hardop, ik help je wel even. Dus ik ga met mijn grote handen zo naar die voeten toe.
6: Oh nee.
4: En ik trek zo die voet van haar zo uit dat klikpedaal. En toen dacht ik, had ik dat moeten vragen in deze tijden? Vind je dat ik het had moeten vragen? Want ik dacht gewoon namelijk, ik schiet een vrouw te hulp. Weet je wel.
5: Nou, het was wat anders als je dat vastgepakt bij de borsten, denk ik. Maar als je iemand aanraakt, ja, ik zou het wel even vragen. Ja, was wel beter geweest.
4: Ja, want ik schrok er zelf van. Want ik, nou, ze was wel geholpen. Want ik toch gewoon met een ruk. Je moet namelijk je hele hiel moet naar rechts, weet je wel. Dus ik dacht, nou, ik help haar gewoon met die beweging. Dus ik had voor ik het wist, had ik met die grote handen van mij, had ik dat schoentje vast. Dat meisje had maat 36. Denk, ja, is dit nou ongepast of niet?
6: Nou ja, misschien dat vragen van tevoren het nog wat gepaster had gemaakt. Je wilt natuurlijk helpen. Maar je moet weten, zo'n ruimte waar al die fietsen staan. Ja, het is er nog donkerder dan een Berlijnse nachtclub.
4: Ja, nee, precies.
6: Ineens zie je een groot man recht voor je opduiken die met zijn handen naar je toe gaat. Ja, dan is misschien een vraag stellen van, hey, zal ik je even helpen? Was nog beter geweest.
4: Ja, precies. Maar... Ja, het is niet heel erg.
6: Nee.
4: Ik word niet voor de eerste show gecanceld nog, jongens.
5: Nee, nog niet.
6: Nee, we zijn begonnen, dus ja.

0: Kingdom of Fear.
1: Merel, heel veel succes met je allereerste solo-uitzending.
0: Dankjewel, Jeroen.
1: Ook voor ons luisteraars zal het best even wennen worden.
0: Ik vrees het wel.
1: Maar kom op, we gaan er een feestje van maken.
0: Ja.
1: Succes en vooral ook heel veel plezier.
0: Ik hou niet van verrassingen. Nu heb ik het idee dat er verrassingen aan zitten te komen. Laten we even beginnen bij Kiki op de redactie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Hey.
0: Ja, hi.
2: Nou ja, ik dacht...
0: Ja.
2: Wij zagen met z'n allen vanochtend, met de hele redactie, zagen wij een story voorbij komen. Nou, ik heb het ook vannacht gemerkt. Jij hebt niet geslapen.
0: Ik heb niet geslapen. Ik heb echt... Jongens, ik heb 0 uur geslapen. Ik denk zelfs 0 minuten. Ik heb gewoon geen oog dicht gedaan.
2: Nee.
0: Helemaal niks.
2: Nou, dus wij dachten wel in de redactie-app, hoe kunnen we Mattie dan een beetje helpen? Dus we hadden al heel vroeg om 5 uur 's ochtends al een heel overleg. Hoe kunnen we Mattie helpen? Nou, ik zat op dat moment in de auto en ik zag een tankstation. En ik dacht, ik gooi hem hier eraf. Ik ga naar het tankstation. Wat heb ik voor je gehaald?
0: Ja.
2: 6 hele grote halve liters.
0: Oh, wow.
2: Energy. Nou, het leuke is dat ik op hakken liep. En ik met 6 hele grote blikken energy naar buiten kwam. Dus alle bouwvakkers die zeiden zo, en ik heb dorst. Nou, maar dit is allemaal voor jou. Mag je de hele show opdrinken?
0: Hé, wat waanzinnig zeg.
2: Namens de hele redactie.
0: Nou, wat ongelooflijk lief, jongens. Ik zie 6 inderdaad halve liter blikken energy drink. Nou, kom maar op met die eerste. Die maken we dan meteen open. Kom maar
2: binnen
0: in de studio.
2: Ja.
0: Ongelooflijk lekker. Ja, ik weet het niet. Ik ging dan gisteren helemaal ontspannen liggen. En ik dacht, dit gaat helemaal lukken. Ik had mijn kleren klaargelegd alsof het mijn eerste dag van school was. Ik dacht, nou, dit gaat helemaal goed komen. Helemaal nog meditatieve soort meditatie geluisterd voordat ik ging slapen. Toen viel ik om 9 uur in slaap. Was ik om 9:15 weer wakker. Ik heb genomen. Dit gedaan.
3: Zit je dan tot te malen?
0: Ja, dat denk ik.
3: Ja,
0: dat denk ik. Ach, kijk eens, hier komen die blikken binnen. Wat heerlijk, Kiki. Dank je wel.
4: Nou, heb je dan geen uitrust gevoel als je dan wakker wordt?
0: Nee. Helemaal niet.
4: Gewoon alsof je door een vrachtwagen bent overreden.
0: Ja. Oh, lekker.
3: Vet verdemmen.
0: Even uitkijken, het mengpaneel, dat wil nog wel eens misgaan. Luc, ik hou niet van verrassingen. Je hebt zometeen nog een verrassing.
4: Ik heb zometeen een verrassing. Een hele bijzondere eerste beller in Hey Mattie. Gewoon de allereerste beller van het nieuwe programma Hey Mattie.
0: Ja.
4: Jullie kennen elkaar, dat durf ik al wel prijs te geven. Het is wel een beetje spannend, want jullie hebben elkaar al eerder beledigd.
0: Begint het met een W, eindigt op iets, of niet?
4: Kan ik geen uitspraken over doen.
0: Oké. Okay. Alright. Zometeen, nou Justin Bieber, back your music. Dit is Ghost.

0: Styles, Becky Music, American Girls. Wie heb je voor me, Luc?
1: Nou, jij bent een paar dagen geleden de straat op gegaan om te kijken of jouw naam, hey Matty, al een beetje landt.
0: Ja.
1: Ken je deze jongen nog?
2: Ik ben wel oud geworden, man.
3: Hoe oud denk je dat ik ben dan?
2: Ik denk 46.
3: Oi. Ik weet niet of ik nog wel het ochtendritme, of ik er nog aan moet beginnen. Ik ben 41.
2: 41? Zo. Hoe oud denk je dat ik ben?
3: 28.
2: Nou, een beetje overdreven.
3: 25.
2: Nee. Echt net een week 19.
0: Diego!
4: Hey, Matty.
0: Hey, goedemorgen, jongen.
4: Hey.
0: Ja, heel goed. Wat fijn je te spreken. Ja, grappig. Ja, ik kwam jou inderdaad tegen op Utrecht Centraal tijdens het opnemen van die video. En we hadden elkaar binnen een minuut ongelooflijk beledigd.
4: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: Ja. Hey, wat grappig, want hoe lang luister je al naar Q-Music? Want je herkende me wel direct.
4: Ja, klopt. Nou ja, ik luister het meestal als ik naar de radio luister. Persoonlijk luister ik niet heel vaak naar de radio.
0: Oh.
4: Maar als ik luister, dan is ik wel naar Q-Music.
0: Ja.
4: Maar dat komt vanuit de familie, zeg maar.
0: Vanuit de familie? Hebben ze doorgegeven?
4: Ja, eigenlijk wel. Maar vroeger, toen ik klein was ook...
0: Ja.
4: Toen keek mijn moeder ook heel vaak naar Q-Music, zeg maar.
0: Ja.
4: En daaruit kende ik jou, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Dus je hebt het vanuit de familie doorgegeven. Kijk, mijn vader luisterde altijd naar Frits Spits. Daar vond ik echt geen reet aan. Maar jij hebt, zeg maar, Q-Music ingeprent gekregen.
4: Ja.
0: Wat leuk. Hey, ondertussen weet ik eigenlijk helemaal niks van je, Diego. Want wat doe je in het dagelijks leven? Wat houd je bezig, jongen?
4: Ik doe zelf nu 2 weken aan school.
0: Ja.
4: En daarnaast maak ik vooral veel content online. Social media.
0: Aha.
4: Dat eigenlijk een beetje sportschool ook.
0: En wat voor content maak je dan?
4: Ik doe meestal een beetje presenteren op YouTube.
0: Ja.
4: En ik maak ook van zulke kleine video's, zulke sketches op TikTok en op Instagram.
0: En waar kunnen we je vinden, Diego?
4: Ik weet niet of het een moeilijke naam is, maar het heet eigenlijk... Mijn TikTok heet eigenlijk gewoon Diego Fano _. Aan elkaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik probeer het even mee te googlen. Diego Vara _.
4: Nee. Vano.
1: Vano.
0: Diego Vano.
1: _. TikTok. Ja, zo, kijken.
0: Oké. En wat kunnen we daar dan zien dan, Diego? Want ik moet wel zeggen, onder het filmpje wat we hebben geplaatst... zei iedereen, wat een gekke gozer, ik wil meer van hem zien. Maar wat kunnen we dan als we dat aanklikken? Wat krijgen we dan?
4: Van alles eigenlijk. Ik maak vooral wedstrijd... Zeg maar, ik praat over wedstrijden van voetbal.
0: Oké.
4: Ik doe zelf ook sketches, wat ik al eerder zei.
0: Ja.
4: Dat eigenlijk wel een beetje.
0: Oké. Hey, en is radio, zou dat in de toekomst in het vat kunnen zitten? Of zeg je nee?
4: Jawel, eigenlijk. Ik zou dat op zich wel willen doen, eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, wellicht zien we je dan hier binnenkort.
4: Ja, misschien wel.
0: Dat zou toch leuk zijn. Oké, Diego, nou, Luc, zit je al op zijn account?
1: Ja, ik zit lekker op TikTok. Kijk, er zijn veel voetbalvideo's over FC Utrecht, onder andere. Nou, Diego, dan had je geen goed weekend dit weekend, want FC Utrecht, Go Ahead, is natuurlijk gestaakt.
4: Nee, dat is niet goed gegaan, nee.
1: Nee, dat is helemaal misgegaan eigenlijk, maar daar ga je dan wel weer viral mee, want je hebt er een video over gemaakt, heeft je toch alweer 12.000 kijkers opgeleverd.
0: Oh, joh!
1: Ja.
0: Nou, helemaal niet verkeerd.
1: Eén ze dood, zonder ze brood, zeg maar, Diego.
0: Hey Diego, onwijs leuk. Het wordt een beetje in mijn schoot geworpen, maar jij bent de allereerste luisteraar aan de telefoon bij Hey Matty. Applaus jongens voor Diego. Ja. Zo ga je de geschiedenisboeken in, jongen.
4: Oh, heerlijk om te horen.
0: Hebben we iets voor Diego al, of niet jongens? Wordt er nog hard gewerkt aan merchandise? Hebben we al iets?
5: Er wordt nog heel hard gewerkt aan merchandise.
0: Oh. Oh, ja, okay.
5: Sorry.
0: Oké, nou Diego, op het moment dat de eerste merchandise van de band rolt, dan sturen we het naar je op, jongen. Fijne dag, hè?
4: Is goed.
0: Goed, hè? Hoi.

0: Think of Me.
1: Maar waar is Marieke? Wat hebben jullie met haar gedaan?
0: Dat is een ongelooflijk lang verhaal. Daar moet je echt even een googeltje tegenaan gooien. Het is de allereerste Hey Mattie. Van harte welkom. Superleuk als je luistert. Zometeen gaan we even officieel echt het lintje doorknippen. Wat wij sowieso deze week gaan doen, vind ik heel erg leuk. Aankomende woensdag is er een grote OV-staking en gaat de Hey Mattie taxi gaat rijden. Mocht je nou in de probleem komen door de OV-staking, ga even naar qmusic.nl of ga naar de app. Vul er even het formulier in en misschien staat er dan aankomende woensdag een Hey Mattie taxi bij je voor de deur die je naar de plaats van bestemming brengt. Kiki, die taxicentrale die is dus al open.
2: Ja, dat klopt.
0: Zometeen spreek ik alvast een eerste klant, toch? Die een boeking wil maken ook.
2: Ja, ik heb 4 vrouwen voor je.
3: Zo.
0: Zo, hallo.
3: Hallo. Ik wil ook zo'n taxi.
0: Ja, vorige week donderdag raak ik er 1 kwijt. Ik krijg meteen 4 terug. Ik ben heel benieuwd.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Velsink-advies.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Fomar voor de markt.
7: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
5: Ja, goedemorgen. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in ons land. Stichting Massaschade en Consument stapt naar de rechter omdat de app veel te verslavend en onveilig zou zijn voor kinderen en jongeren. Die sturen via Snapchat veel berichten en filmpjes naar elkaar. De stichting eist dat gebruikers de keuze krijgen om verslavende functies uit te zetten en wil een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarigen. En 3 maanden geleden begon een andere organisatie al een soort gelijke zaak tegen Snapchat. Ja, een politieke aardverschuiving in Duitsland. Want de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt zijn dik gewonnen door de rechtsradicale partij AfD.
6: We holen ons unser land terug. Es begint hier in Sachsen-Anhalt.
5: En de partij haalde bijna de helft van de stemmen. Geen absolute meerderheid. Mogelijk is er wel één partij die de AfD aan de macht wil helpen. De AfD heeft omstreden plannen. Zo willen ze asielkinderen in speciale klassen plaatsen. Ook zijn er banden met Rusland. En een voortvluchtige Nederlandse crimineel die zich al 11 jaar schuilhield in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die hier nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. De man werd opgepakt toen hij op een terrasje zat in de stad Medellin. Wordt nu gekeken wanneer hij kan worden uitgeleverd. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een veel te hoge hartslag. Was even schrikken, schrijft Maarten op Insta. Na 2 dagen was hij wel weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem toen ook even afbreken. Het weer nog van Buienradar. Het is een lekker dagje hoor. Mix van zon en wolken, ook best warm. 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten.
4: Een hele goedemorgen, het verkeer op Q-Music. 3 files van 30 minuten of langer te beginnen op de A7. Den Oever richting Zaanstad tussen Wochnum en Averhoorn. Heeft alles te maken met een ongeval daar. De weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Je staat 6 kilometer in de file, vertraging 3 kwartier. Dan de A15, Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook een ongeval gebeurt, 5 kilometer in de file. Je vertraging is daar ruim een half uur. En tot slot de A27, Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Ook door een ongeval, 6 kilometer file, 40 minuten vertraging.
7: Music. Hey, Matty.
4: Ja, 0% slaap op de teller, 100% zin. Damiano, David, hoor je naar Bibi Rexha en Faithless, New Religion.

0: Stevie Rex aan Faithless, Back in Music, New Religion.
1: Hey Matty, gozer.
2: Mark.
1: Na deze amputatie kun je het eigenlijk wel zeggen, zal het misschien eventjes wennen zijn zo in de studio.
2: Ja, absoluut.
1: Maar weet dat ik persoonlijk nog altijd heel erg fijn vind om naar je te luisteren.
2: Ah,
1: heel erg veel succes en vooral heel erg veel plezier, gozer. Doei doei.
0: 6 over 7 op maandag, de 7e van september. Goedemorgen, Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Luc.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
0: Hoor ik nou goed, Kiki, krijg ik zo meteen 4 vrouwen in één keer aan de telefoon?
5: Ja, ik heb 4 vrouwen voor je geregeld.
0: Oh, een droomvrouw heb ik toch. Och, die regelt gewoon 4 andere vrouwen. Zo ongelooflijk. Hey, jongens, ik heb dit weekend nog helemaal na zitten gloeien van afgelopen week. Want alle lieve berichten die we hebben gekregen, terugkijkend op 8 jaar Mattie en Marieke. Kijk, ik moet ook zeggen, je ziet extra goed hoe bijzonder iets was als het erop zit. En toen dacht ik gisteravond, toen ik naar bed ging, wat was dit gaaf de afgelopen 8 jaar. En toen was ik even stil en toen zat ik voor me uit te staren. En toen dacht ik, wat ongelooflijk vet, want ik mag morgen weer zo'n boek gaan schrijven. En vandaag is pagina 1. En ik ga eerlijk met je zijn, ik vind het ook spannend, want het gaat niet in één keer goed zijn. Het gaat even wennen zijn zonder Marieke. Ik ga er ook niet moeilijk over doen. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat wij ons ritme weer gaan vinden. En dat begint met ongelooflijk veel zin. Ik had al de energie van een kleuter met een blik Red Bull, maar ik heb net 6 halve liter blikken Monster hier gekregen. Dat is echt niet te geloven. En ik ga ook nog 1 keer zeggen, jongens, want we moeten ook een keer aan de slag. Iedereen op de redactie, Luc, Annemarie, ik vind het echt fantastisch dat jullie er zijn. En dat we dit samen gaan doen. En met samen bedoel ik ook jij, die nu luistert of kijkt. Daarom heet dit programma ook Hey Mattie. Ik hoop natuurlijk dat ik heel vaak ga horen, hey Mattie, wat heb je een geweldige show. Maar hey Mattie, wat je vanmorgen deed, dat was een heel slecht idee. Dat mag natuurlijk ook. Ik vind dat minstens zo interessant. Ik kan heel goed tegen kritiek, zolang we een beetje lief zijn voor elkaar. Maar die uitnodiging, die staat. En ik zou zeggen, bouw mee aan hetgene waar je elke dag mee op gaat staan. Dan gaan we samen over, weet ik hoeveel jaar, samen terugblikken op weer zo'n mooi avontuur. En dat begint nu. Van harte welkom.

0: Music en Daison Chanté.
1: Hey, Mattie!
0: Taxi! Hey, Mattie! Aankomende woensdag kan je zomaar het bokje zijn. Als je naar school moet, naar werk of naar een sollicitatiegesprek. Het OV staakt in heel Nederland. Nou, dat is echt helemaal uien natuurlijk. Want je krijgt er hoe dan ook last van als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Ik heb misschien de oplossing voor je. Hey Mattie, taxi gaat rijden aankomende woensdag door heel Nederland. Ik heb 100 taxis, Luc.
2: Ja.
0: Het is toch ongelooflijk dik.
2: Nee, ik dacht eerst van, oh, Mattie regelt een taxi. Nou, echt een druppel op een hele gloeiende plaat. Je stuurt er gewoon 100 het land in.
0: Wij hebben een aantal klanten aan de telefoon. Te weten, 4 vrouwen. Nou, dat wordt meteen proppen. Kelly?
3: Ja, hey, Mattie.
0: Hey, Gerlinda en Mariette?
4: Hey, Mattie!
0: Oh, heerlijk. Oh, wat een chaos. Fantastisch. Kelly, goedemorgen. Laten we eens even bij jou beginnen. Kelly, wie hebben we aan de telefoon? 4 vriendinnen, denk ik, of niet?
5: Tom.
0: Kelly! Oh, sorry, daar ben je. Ja, sorry, je viel een beetje weg. Vertel.
5: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je. Luid en duidelijk.
5: Oh, gelukkig.
0: Ik vroeg me af wie hebben we aan de telefoon, Kelly. Oh, ik krijg nu allemaal
2: Mattie terug.
0: Nou, dit zijn natuurlijk technische problemen. Je zou zeggen, dit is de eerste uitzending. Maar ik zit hier zelf natuurlijk ook al 8 jaar lang radio te maken. En misschien wel als je Mattie dit erbij opstelt. Dus hoe kan het nou zo misgaan, zou je zeggen. Even kijken. Hallo, Gerlinda?
6: Ja, hallo.
0: Oh, kijk, dit klinkt alsof een engeltje in je oor plast. Gerlinda, ik ga het aan jou vragen. 4 dames, wat zijn jullie van plan aankomende woensdag?
6: Ja, aankomende woensdag gaan wij naar Valencia voor 5 dagen. Wij 4 moeders, hè, en vriendinnen laten ons kinderen achter en we gaan lekker op het schip.
0: Fantastisch. Past er wel iemand op de kinderen?
6: Jazeker, de papa's.
0: Oh, oké. Okay. Nee, heel goed. Je zegt zo, ik laat mijn kinderen achter. Ik moet het wel even checken natuurlijk.
6: Nee.
0: Hey, en wat heerlijk, hoe kennen jullie elkaar?
6: Nou, eigenlijk al vanaf de middelbare school. Kelly en ik kennen elkaar al heel lang en Mariette en Bettina ook. En dat is weer een groepje wat weer samen is gekomen eigenlijk.
0: Oh, fantastisch zeg. Hey, en Kelly, toch even naar jou. Waarom is er gekozen voor Valencia?
5: 2 jaar geleden zijn we ook geweest. Zijn we in Malaga geweest.
0: Ja.
5: En nu moesten we een andere plaats uitzoeken. En Valencia leek ons wel, die heeft van alles. Dus we dachten dat was onze volgende.
0: Fantastisch zeg.
2: Hey, en als jullie dan met z'n 4 op stap gaan, hoe ziet dat eruit? Is het dan echt doordrinken tot de zon opkomt? Kan de sangria naar achter gieten en met een enorme kater terug dat vliegtuig in?
5: Ja, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt de laatste jaren. Maar het zal vast sangria worden, maar of het de late uurtjes gaan worden, nou, wie weet.
0: Want in welke leeftijd zitten de kinderen, Kelly?
5: De kinderen zitten in leeftijd van 3 tot en met 10.
0: Oh, oké. Okay. Heb je er nog over gedacht om een enkeltje te nemen?
5: Een enkeltje, ja. Nee. Soms denk je dat wel.
0: Ja, dat snap ik. Hey, nu is er wel een enorm probleem natuurlijk. Want waar moeten jullie vandaan komen aankomende woensdag, voordat jullie op Schiphol zijn?
5: Uit Kampen.
0: Uit Kampen, oké. Okay. Ja. En hier zit natuurlijk helemaal omhoog nu. Want ja, er rijdt geen trein, er rijdt geen bus, er rijdt helemaal niks.
5: Nee, dat klopt. Dus inderdaad, daar zaten wij best wel mee, ja.
0: Hoeveel koffers nemen jullie mee, dames?
5: Het valt mee, hoor. Want we hebben 1 grote koffer en de rest hebben we ook handbagage. Dus...
0: Oh, oké. Okay. Ja, als een vrouw zegt het valt mee, dan weet je nooit zeker of dat echt zo gaat zijn. Gerlinda?
6: Ja?
0: Wil jij even, zeg maar, ik wijs jou even aan, wil je heel even checken dat zeg maar, een normaal aantal koffers gewoon even een beetje, want ik heb een taxi, maar ik weet niet hoeveel erin past, weet je wel. Dus straks sta ik bij jullie voor de deur en dan past het allemaal niet. Dat vind ik zo tragisch.
5: Ja, dat zou een beetje jammer zijn,
0: okay,
5: inderdaad.
0: Dus jij bent opzichter qua koffers, is dat goed?
5: Ja, dat is okay, goed. Ja, die vraag neem ik op me.
0: Dan zeg ik bij deze.
7: Mattie, de taxirit is bevestigd.
0: Fantastisch, zeg. Ik ga met... Ik ga met 4 dames in de taxi richting Schiphol. Nou, is dat ongekend, zeg. Hartstikke leuk.
6: Ga jij ook mee, Mattie?
0: Wat zeg je?
6: Jij gaat ook mee.
0: Ja, wat denk jij? Natuurlijk. Ik stap met mijn vliegtuig. Dames, ik zie jullie aankomende woensdag.
6: Dankjewel.
0: Wat eerlijk zeg. Dit is Jenna Spyro.

0: Ex-Alarm schrijft Shanna Spyro, Becky Music en Great Expectation. Nou begin ik vandaag met mijn nieuwe radioprogramma. Wie staat op de voorpagina van de krant? Marieke Elsinga. Het is echt ongelooflijk.
1: Het is ongekend. Vanochtend zijn de kranten bezorgd hier. Volop in beeld.
0: Nou, ik zal het even laten zien voor iedereen die meekijkt via RTL 7 en kijk live. Ja, het is een foto van de ALS City Swim van afgelopen weekend. En ze staat voor pagina Telegraaf. Kun je dat Unox-meisje nog herinneren tijdens die nieuwjaarsduik? Dit is de 2026-versie hiervan. Het is ongekend.
2: Het is nou niet de meest gunstige foto om op de voorpagina mee te staan. Laten we daar wel even heel eerlijk over zijn.
0: Wat doe je daarmee, Luc?
2: Nou ja, in zo'n wetsuit wat eigenlijk bedoeld is om te surfen, met zo'n badneus strak om je hoofd, helemaal nat van het vieze slootwater uit Amsterdam. Ja, ik zou hier niet mee op de voorpagina willen staan.
1: Niemand komt lekker uit het water zo, hè, met een badmuts en een badpak.
2: Nee, maar daarom zou ik ook niet mee op de voorpagina willen staan. Het is helemaal niet erg dat jij niet op staat, hoor, Matt. Maak je maar geen zorgen.
0: Nee, oké. Ik wil zo meteen wel even. Ja, ik ben toch ook benieuwd. Het is haar eerste ochtend natuurlijk dat ze een andere ochtend routine heeft. Ik ben niet zo naïef om te denken dat ze nog slaapt. Maar laten we zo meteen even Mariek bellen. Want ik bedoel,
2: leuk.
0: Voorpagina Telegraaf. Ja, met ieder ander zou je ook bellen. Ik ben gewoon heel even benieuwd hoe het nou was en wat ze zelf van de foto vindt.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
7: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment

bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
5: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Al kan daarop kleden.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
18: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
19: Goedemorgen, het verkeer op Q-Music. 3 files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leendeheide en Battadorp 5 kilometer file. Je vertraging is daar 40 minuten. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Door een ongeval 5 kilometer file. Je vertraging is daar ruim een half uur. En tot slot de A67 Eindhoven richting Turnhout. Tussen Leendeheide en De Hocht. 21 minuten vertraging, 3 kilometer file.
20: Lekker dagje vandaag met een mix van zon en wolken. Het is ook best warm. 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Annemarie heeft het laatste nieuws.
11: Goedemorgen. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in ons land. Stichting Massaschade en Consument stapt naar de rechter omdat de app veel te verslavend en onveilig zou zijn voor kinderen en jongeren. Die sturen via Snapchat veel berichten en filmpjes naar elkaar. Snapchat moedigt ook aan om veel te sturen. Je kunt ook punten verdienen. De stichting eist dat gebruikers de keuze krijgen om verslavende functies uit te zetten. En de stichting wil ook een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarigen. Een grote brand in een schuur in het Zuid-Hollandse Goudenrak is onder controle. De brandweer is de hele nacht druk bezig geweest met het blussen van 60 ton hooi die in vlammen opging. Rond 2 uur 's nachts was de brand onder controle. Er was enorm veel rook- en stankoverlast vooral, die tot kilometers verderop te ruiken was. Die neemt wel af, die stankoverlast, maar omwonenden van Goudenrak worden wel even aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. En gisteren lagen er meer dan 3000 mensen in de Amsterdamse grachten voor de jaarlijkse City Swim. Er wordt met die zwemtocht geld opgehaald voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Dik 3 miljoen euro is er bij elkaar gezwommen. Bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Deden mensen aan mee, mensen die iemand kennen met ALS. Maar ook wijkagent Arjen uit Amsterdam deed mee aan de zwemtocht. En hij heeft zelf ALS en hij werd eigenlijk op een bootje meegetrokken. En hij vertelt hoe belangrijk die zwemtocht is.
21: Op het moment dat je dat definitief toch hoort, ze zeggen luister eens, we kunnen er echt niet onderuit. Dit is ALS. Ja, dan zakt wel eventjes de grond onder je voeten vandaan. Maar wat ik het allerergste vond, dat was de reactie van mijn gezin. Die waren zo verdrietig. Ik denk, dan breekt je hart.
20: Hey, 3 miljoen euro. Echt een mooie opbrengst. Groot applaus natuurlijk voor iedereen die gisteren heeft gezongen voor dit mooie doel. Ik applaudisseer voor 1 iemand net iets harder. En die staat vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. Het is ongelooflijk. Je zou zeggen, met een nieuw radioprogramma, Matthijs, jij hebt de voorpagina. Maar nee hoor, mijn ex-collega hier in de ochtend. Ja, het klinkt hard, maar dat is het inmiddels wel. Mariek staat. Jongens, kunnen we even Mariek bellen? Heel even kijken hoe het daar is in huis Elsinga. Zo de eerste ochtend zonder ochtendshow.
22: Goedemorgen.
20: Mop. Ja. Ongelooflijk goed gedaan.
22: Dit is de eerste ochtend dat ik er niet ben en je dacht ik wel.
20: Ja, we zijn echt één programma onderweg. We hebben meteen al een reunie. Lieverd, wat heb je dit ongelooflijk goed gedaan. Ja, ik zie hier op de voorpagina van de Telegraaf staan. Je komt hier het water uit als een soort van Unox-meisje. Hoe was het gisteren?
22: Nou, wat een onfortuinlijke foto. Want deze is volgens mij gemaakt toen ik het water insprong. Gek genoeg. Dus je ziet, ik weet nog dat die fotograaf bij de start zei, hé Marieke, spring eventjes achteruit het water in, dan maak ik een foto van je. Nou, en ik ben natuurlijk zo'n clowntje Pipo, ik doe alles wat zo'n fotograaf zegt. Dus ik sprong achteruit de Keizersgracht in Amsterdam in. En volgens mij is dat die foto. Ik heb hem natuurlijk van alle kanten al doorgeappt gekregen. Maar het was zo tof om te doen. Het is 2 kilometer zwemmen en ja, ik vond het gewoon best wel goed gaan. Ik had toch nog wel redelijk goed getraind na die stomme gebroken voet. Ja. En ik was samen met een vriend van mij en wij gingen gewoon wel steady.
20: Hey, is het fair? Vond je het fair? Want 2 kilometer, kijk, ik zwem nooit. Ik kan me dat gewoon moeilijk indenken hoe ver dat is.
22: Ja, ik had tot 1,7 kilometer getraind. Ik had zaterdag was ik nog even het water ingesprongen. En toen had ik hier in de Vecht, waar ik vlakbij woon, 1,7 nog getraind. Dus ik dacht, dan lukt dat laatste me ook wel. Ik vroeg me wel ook nog af, doen marathonrenners dat ook? Weet je wel, de dag van tevoren nog bijna de marathon rennen. Ik vroeg me af of ik daar goed aan deed.
23: Nee, dat doet Sivan Hassan niet, Mariek. Die gaat niet een dag voor de Olympische finale marathon nogal marathon rennen.
22: Nou, misschien zou ze het moeten doen. Want ik ging gisteren dus echt als een raket. En ik vond het wel dat ik bij het 1 kilometer punt dacht ik, is dit pas de helft? En op ongeveer 3/4 zag mijn zwemmaatje nog een dode duif in de gracht liggen.
20: Vlakbij zijn hoofd.
22: Toen zei hij, Mariek zag een dode duif, niet naar rechts kijken. Maar verder was het echt een feest, omdat er zoveel mensen ook op de kade staan.
20: Ja, en wat een mooie dag hadden jullie.
22: Het was helemaal super.
20: Echt fantastisch.
22: Zo'n wetsuit is helemaal prut.
11: Heb je al spierpijn of valt het mee?
22: Nou, ik heb wel spierpijn, maar dat kan dus ook komen omdat ik zaterdag en zondag heb gezwommen.
11: Oh ja.
20: Dat zal het dan wel zijn.
22: Maar
20: Mop, onwijs goed gedaan. Onwijs goed gedaan. Ja, nogmaals, ik ben reuze trots als ik zo de voorpagina van de Telegraaf bekijk. Toch heel even, hoe is de eerste ochtend zonder?
22: Nou, ja, lekker. Kijk, maak je natuurlijk geen illusies. Ik was gewoon om 5 uur wakker, want Jip had in zijn bed geplast. Dus ja, natuurlijk. Naast mijn bed. Maar toen heb ik daarna wel nog even gedut. En ik heb ook wel, ik heb ook heel veel over jou gedroomd. Dus ja, voordat het wordt, kan het natuurlijk niet weer opnieuw sentimenteel worden. Want dat hebben we nou echt wel
20: gedaan. Nee, nu zijn de tranen zijn echt op, hoor.
22: Maar ik was wel ook echt, ja, ik was ook echt met je bezig. Ik was echt ook, ja, ik dacht, jeetje, het gaat beginnen, weet je
20: ja,
22: wel.
20: Ja, ja, ja, ja, nou, het is een beetje wennen hier. Zo eerlijk ga ik gewoon met je zijn. Het is gewoon een beetje wennen.
22: Oh ja, nou, ik kan er weer 20 minuten zijn, dus kijken
20: we even. Ja. Hey, even wat anders, Marieke, waar we het zo meteen hier over gaan. Heb jij die podcast nog geluisterd, die op is genomen door de redactie, of niet?
22: Nee, ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. Ik wil dat vandaag doen.
20: Oké, luister. De afgelopen weekend is er een podcast verschenen. Dat is de allerlaatste onder de vlag van Mattie en Marieke. En die podcast die is opgenomen door de redactie. Wij zijn daar dan zelf niet te horen. Wij weten ook niet wat daar is gezegd tot afgelopen weekend, toen die verscheen. Wie daar ook... Ja?
22: Ik vind dat ook spannend, want ik heb ook het idee... Ja, wat komt daar nog aan schandalen uit, weet je wel? Maar toen ik vanmorgen mezelf in wetsuit op de voorkant van de Telegraaf zag... was ik wel blij dat het was en niet een of ander schandaal.
20: Wie daar ook te horen is in die podcast... is onze social media manager, dat is Larissa. En ik zit natuurlijk ook op dat Mattie en Marieke account. Zat op dat Mattie en Marieke account. En nou heeft ze daar een verhaal verteld in die podcast. Ik wil daar zo meteen toch even een beetje context aan geven. Want dat verhaal van haar, dat begint dan zo...
0: Zat ik gewoon een beetje te scrollen. Dacht ik, oh, wat gebeurt er bij de vogeltjes van Mattie en Marieke? En dan zag ik een naakte vrouw links en een naakte vrouw rechts. Dacht ik, goh, waarom volgen wij deze mensen? Doen zij iets interessants wat we moeten weten of zo?
20: Wil ik zo meteen toch iets over zeggen na Teddy Swims.

Like Your Music. Living on a Prayer. Dat is de allereerste. Hey, Mattie. Ik heb van de redactie 6 blikken energy drink gekregen van een halve liter. Ik zit halverwege de eerste. We gaan door tot 12 uur vanmiddag. Van harte welkom bij onze allereerste aflevering. Jongens, afgelopen weekend is er een podcast verschenen. Van de redactie van Mattie en Marieke.

0: verteld van de afgelopen 8 jaar, Mattie en Marieke. En moet ik even uitleggen, daar is Larissa te horen. En Larissa is onze social media manager. En die vertelt daar een verhaal over het Instagram-account van Mattie en Marieke. Ik zat daar, net als Larissa, natuurlijk vaak op. Want ik was even benieuwd, wat wordt er geliked via Mattie en Marieke? Wat voor DM'tjes komen daar binnen? In het verleden zat ik daar ook vaak op. En zij klapt volledig uit school.
1: Zat ik gewoon een beetje te scrollen. Dacht ik, oh, wat gebeurt er bij de volgertjes van Mattie en Marieke? En dan zag ik er een naakte vrouw links en een naakte vrouw rechts. Dacht ik, goh, waarom volgen wij deze mensen? Doen zij iets interessants wat we moeten weten of zo? Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, dat zijn er te veel. En we liked het ook
2: dat
1: altijd.
2: Dat zijn er te veel.
1: Dus toen ben ik op een gegeven moment naar Mattie gegaan. Zei ik, goh, Mat, wil jij misschien deze mensen volgen? Want je zit, denk ik, op het verkeerde account. En zei, oh ja, dat is niet de bedoeling. En sindsdien is het eigenlijk wel gestopt. Dus ik weet niet wat hij nu doet.
0: Ja, kijk. Inderdaad, ik like mooie vrouwen op Instagram.
3: Ja.
0: En volg die ook?
3: Ja.
0: En dat had ik dan onder de vlag van Mattie en Marieke gedaan. Nou, ik denk hartstikke leuk voor die meiden natuurlijk. Want dan word je geliked door een account van 500.000 volgers.
3: Die dacht, ik word nu een ster.
0: Ja, precies, ja. Maar ja, dat was ik, inderdaad. En ja, de vraag is, hoe erg is dat? Weet je?
4: Maar was jij toen vrijgezel op dat moment?
0: Ja, 100%.
4: 100%?
0: 100% vrijgezel. Ja. Zeker, zeker.
3: Ja.
0: Nee, ja, kijk, ik weet wel dat ook vrienden van mij, die doen dat dan bijvoorbeeld niet meer, omdat ze een vriendin hebben. En ik vraag me wel af, ja, hoe erg is het, weet je wel, een likeje geven aan een mooie vrouw?
3: Nee, je kan het wel makkelijker zien, toch? Want soms dan, als je een post geliked hebt en ik zie dan die post, dan zie ik bijvoorbeeld jouw hoofdje daarboven zweven bij de likes. Of die van Annemarie of zo. Het wordt wel heel duidelijk geëtaleerd. Kijk eens, dit vindt hij of zij leuk. Dus het is denk ik een beetje hetzelfde als dat je met je vriendin over straat loopt. Er komt gewoon een hele mooie vrouw voorbij. En jij gaat met je nek zo 180 graden. Kijk je zo eens even heel goed mee. Misschien komt het een beetje op die manier over.
0: Maar zou je het erg vinden, Annemarie, als jouw Laura zeg maar andere mooie vrouwen liked?
4: Ik denk dat ik
0: of bijvoorbeeld als ze jarig zijn, even feliciteerd. Gefeliciteerd.
4: Nou, het moeten er geen 100 zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat ze er een dagtaak aan heeft. Het lijkt me ook een beetje creepy.
0: Ja.
4: Maar ja, kijk, als een like-symbool staat voor de omgedraaide nek in het echte leven, vind ik het niet zo heel erg, geloof ik.
0: Oh, mooi!
4: Daarbij blijft, zeg maar.
0: Het is de online vorm van de omgedraaide nek.
4: Ja.
0: Dat is het inderdaad, ja.
3: En ben je helemaal genezen inmiddels? Of zit je nog steeds heel veel mooie vrouwen te liken?
0: Nou ja, daar vraag je me wat, Luc. Dat weet
3: ik niet. Kunnen wij niet gewoon even zien wat je allemaal liked tegenwoordig? Dat kun je toch wel zien?
0: Dat kan je inderdaad gewoon zien.
3: Mag ik jouw telefoon?
0: Nou, rustig. Ik wilde het zelf doen.
3: Ja, maar ja.
0: Ik kom wel even door mijn like-geschiedenis heen. En dan kan ik wel even zien wat ik geliked heb.
3: Ja, maar dit even, kijk, dit is toch niet. Dan gaat Mattie zelf zitten vertellen wat hij liked. Dat moeten wij even controleren.
5: Ja, leuk. Dat wil ik wel, hoor.
0: Maar wat gaan we er nu dan doen?
3: Nou, eens even kijken waar die grote duimen van jou gretig op zitten te drukken de hele tijd. Welke foto's en video's dat zijn.
0: Dus, dan?
3: Geef je nu je telefoon even aan, Kiek.
0: En dan gaan we even door de like-geschiedenis heen.
3: Goed idee.
5: Geef maar.
3: Kom eens.
0: Ja.
4: Dankjewel. Leuk, morgen voor pagina Telegraaf.
0: Nou, ga maar even door mijn like-geschiedenis heen dan.
3: Zo.

0: Lost Frequencies, Back in Music en Live It All. Op dit moment gaat mijn vriendin Kiki door mijn like-geschiedenis van Instagram om te kijken of en hoeveel mooie vrouwen ze tegenkomt. Zo meteen, ik begrijp Kiki, je bent bezig met een heel overzicht van dingen die je hebt gevonden.
1: Ja, klopt.
0: Laten we, noem even één van de dingen die je alvast hebt gevonden.
1: Ik zie hier de lekkere watermeloenen met parmaham van mijn moeder die op dit moment op vakantie is.
0: Dit gaat hartstikke goed voorlopig.

0: Back Your Music en Belong Together. Nou, ik ben ongelooflijk benieuwd wat er gevonden is. Afgelopen paar minuten heeft Kiki op de redactie mijn telefoon vastgehad. Door Instagram is zij heen gegaan en heeft gekeken naar mijn like-geschiedenis. Wat ik de afgelopen maanden heb geliked. Er werd namelijk in een podcast die afgelopen weekend verschenen is van de redactie verteld. Ja, dat ik nog wel eens onder de noemer Mattie en Marieke verschillende mooie vrouwen heb zitten liken. En jij vroeg Luc terecht van joh, laten we dan eens even de proef op de som nemen.
1: Ja, want toen was je single en het ging ook allemaal per ongeluk. Zat je op dat account van Mattie en Marieke waar meerdere mensen eigenaar van zijn. Nou, dus dan kon iedereen meegenieten. Nu ben je al een aantal jaar met Kiki. Maar zit jij nog steeds allemaal mooie vrouwen te liken of ben je genezen?
0: Ik ben benieuwd. Kiki, je hebt een overzicht gemaakt van alles wat je bent tegengekomen wat jou opviel.
2: Ja,
0: nou, daar gaan we.
2: Dat klopt. En het leuke is, er zit geen enkele vrouw tussen. Er zit geen enkel knap hobby zit er tussen.
3: Helemaal niks.
2: Nou, ik heb wel even een overzicht gemaakt. Wat lijk jij dan allemaal wel?
3: Ja.
2: Nou, dus de meloenen met parmaham van mijn moeder die op dit moment op vakantie is. Een leuke foodfoto. Ik heb gezien Edwin van der Sar die van een duikplank afspringt.
0: Ja, die was op vakantie. Wel leuk, Edwin van der Sar. Die is een vaste luisteraar van dit programma.
4: Oh,
0: wat moet je lachen?
4: Zeg Edwin van der Sar, god wat saai.
1: Nee, dat is een hartstikke leuke man.
0: Oh. Ja, nee, Edwin van der Sar die luistert heel vaak.
4: Naar dit groetjes programma. Aan Edwin.
0: Luc, die zijn we tegengekomen in Milaan.
1: Ja, klopt. Bij het shorttracken zat Edwin van der Sar achter ons op de Olympische Winterspelen in februari.
0: Van een boot springen, ik denk hij krijgt van mij een likey.
2: Nou, hartstikke leuk. Ik zie ook nog een video van Jackass met een hele grote hand die iedereen mapt. Ja, ik vond het niet heel grappig, maar het zou wel weer mannenhumor zijn.
0: Luc, ken je die? Die scène dat Jackass, dan komen ze binnen bij een kantoor en hebben ze een hele grote hand en die staat op een springveer en dan paf! Ja, dus ik heb dat 6 keer gekeken. Ik moet daar zo ongelooflijk... Vond je dat niet grappig, Kiek?
2: Nee.
0: Dit is toch ongelooflijk? Nou, zo'n klap in het gezicht. Oké, wat ben je nog meer tegengekomen?
2: Nou, ik denk dat ik binnenkort lekker mosselen thuis krijg. Want ik zie een kok in een restaurant voordoen hoe je mosselen moet koken.
0: Ja, ik ken de kok. Het gaat niet om de mosselen. Ah. Dus jij krijgt binnenkort geen mosselen thuis.
2: Ah,
0: nee,
2: oké.
0: Okay. Nee,
2: nou, jammer.
0: Nee.
2: Ik heb trouwens 1 vrouw gezien. 1 vrouw zag ik bij je likes. Dat was Jennifer Aniston, die vertelt hoe het is om in Friends te spelen.
1: Oh, ja, is heel braaf.
0: Ja,
1: nou, en heeft ze daarbij kleren aan, terwijl ze dat vertelt?
2: Ja.
1: Oké, okay, ja. Nee,
0: dit is toch top, jongens. Een hele nette like-geschiedenis, toch?
1: Ja, zeker.
0: En iedereen heeft kleren aan. Ja, jij gelooft het niet, Annemarie. Ik zie jou...
4: Ja, ik ga zo even voor het betere speurwerk. 1 bron is geen bron,
0: hè. Hey, Luc, je wil het zo meteen hebben over... misschien wel wat jij vond het mooiste sportmoment van dit weekend.
1: Zeker, zeker. Gisteren speelde Telstar tegen Cambuur. En we zitten in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Het staat 1-2 voor Cambuur. Maar Telstar krijgt een penalty. En op dat moment zie ik de keeper van Telstar, Ronald Koeman junior, achter de bal gaan staan om de penalty te nemen.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga

geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
3: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: De

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
1: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Big The Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... Koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Goedemorgen, 2:08. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
11: Goedemorgen. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in ons land. Een Nederlandse claimstichting stapt naar de rechter omdat de app veel te verslavend en onveilig zou zijn voor kinderen en jongeren. Die sturen via Snapchat veel berichten en filmpjes naar elkaar. Ja, de stichting eist dat Snapchat de app minder verslavend maakt. Zo kun je bijvoorbeeld punten verdienen als je foto's stuurt. Nou, dat moet stoppen, vinden ze. En ook zou er een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarigen moeten komen. En 3 maanden geleden begon een andere organisatie een soortgelijke zaak tegen Snapchat. 3 branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixie en een scooter in brand. Een uur later ook een afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. Dan naar Duitsland. Daar heeft de rechtsradicale partij AfD de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt dik gewonnen.
12: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
11: De partij haalde bijna de helft van de stemmen. Geen absolute meerderheid, maar mogelijk is er 1 partij die AfD toch aan de macht wil helpen. De AfD wil minder asielzoekers en heeft goede banden met Rusland. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een rechtsradicale partij een grote verkiezingsoverwinning heeft behaald. Dan is er nog een bijzonder nieuws over een zeehond. Op het strand van Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland is gisteravond een zeldzame albino-zeehond gevonden. Volgens een reddingsteam ziet het dier er gezond uit, zal hij waarschijnlijk vanzelf weer wegzwemmen. En dieren met albinisme hebben meestal rode ogen en een witte vacht, omdat er geen pigment aangemaakt kan worden. Het weer dan van Buienradar. Prima zomerdag nog vandaag. Een mix van wolken en zon tot 24 tot 29 graden. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger.
10: Een hele goede morgen. Het Q-music verkeer. De A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en Van Bienenoordbrug ben je door een ongeval 25 minuten langer bezig.
13: Q-music.
14: Hey Mattie.
10: Zometeen om 8:30 gewoon een nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En eerst Imagine Dragons.

0: Marie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En van harte welkom bij de eerste Hey Mattie. Ik heb de eerste blik heb ik op.
2: Oh.
0: En begin nu aan de tweede.
2: En voel je ook verschil?
0: Ja, absoluut. Ja, ik knal helemaal door de behuizing heen, merk ik.
2: Even, misschien denken mensen nu van, hij zit aan de triple carmeliet. Hij zit aan de Westmalle dubbel. Nee, wat heb je?
0: Nee, ik heb een blik energy drink. Ik moet daar echt mee oppassen voor boven dat mengpaneel. Want dat is al eerder misgegaan namelijk. Het heeft ons 7.500 euro gekost. Maar ja, ik heb deze van Kiki gekregen. Omdat ik heb 0 minuten geslapen vannacht van de spanning. Dus ja, 6 blikken Monster Energy staan hier. En ik begin as we speak aan de tweede. Heerlijk, jongens. Hey, Luc, jij zei net, het sportmoment van het weekend heeft te maken met Koeman. Ik wil heel even, voordat je daarover begint, toch even Formule 1 wil ik het heel even over hebben.
2: Ja, mag.
0: Want gisteren was de Grand Prix van Monza. En daar heeft voor het eerst in 60 jaar een Italiaan gewonnen. En dat is een Italiaan, die gozer, Kimi Antonelli, is op dit moment de jongste coureur in de Formule 1. Hij is 20 en hij won gisteren zijn thuisrace. Het is een beetje alsof Max Verstappen op Zandvoort wint. Kimi Antonelli is de protégé van Toto Wolff. Dat is weer de baas van Mercedes. En Toto Wolff die slaapt nog steeds slecht van het feit dat hij ooit tegen Max Verstappen heeft gezegd: voor jou hebben we geen plek. En dat probeert hij nu goed te maken met Kimi Antonelli. En dat lijkt nog te lukken ook. Ik denk dat deze gozer wereldkampioen wordt dit jaar. Omdat het is klap na klap die hij uitdeelt. En moet je even horen hoe blij hij is over die boordradio op het moment dat hij over de finish komt op Monza.
4: Forza Kimi! Yeah! Forza Kimi!
5: Yeah! Yeah! Oh my god!
0: Ja, dit is zo mooi. Zijn vader gaat ook overal mee naartoe. En dan komt dat volkslied en dan zie je die trotse ouders kijken. Nou, echt mooier kan niet. Maar jij hebt iets mooiers gezien, zeg je?
2: Nou, ik zou misschien dan voor het eerst willen zeggen, sport is geen wedstrijd. Dat is een hele rare uitspraak misschien. Maar ja, ik heb ook een heel mooi moment mee. Ronald Koeman junior, die kun je misschien kennen. Want hij is keeper bij Telstar. Telstar speelt in de Eredivisie. Maar omdat zijn vader Ronald Koeman is, die ik ken hem allemaal, heeft hij een ontzettend goede trap. Hij kan even hard en goed schieten als zijn vader.
0: Heeft hij dat geleerd in de achtertuin?
2: Dat heeft hij denk ik geleerd in de achtertuin. Gewoon de hele dag maar trappen tegen die bal. En hij kan ze dus ook nog eens een keer aardig goed tegenhouden. Dus hij is keeper geworden. Maar omdat hij zo'n goede trap heeft, neemt hij ook de penalties bij zijn club Telstar.
0: Uh-huh.
2: Gisteren stond Cambuur met 2-0 voor. Toen kreeg ergens tussen de 60 en de 70 minuten kreeg Telstar een penalty. Dus we zagen Ronald Koeman junior van de ene helft van het veld helemaal 100 meter verder naar de andere kant van het veld lopen om daar de penalty te nemen.
0: Uh-huh.
2: 1-2. Nou, super. Op zich een mooi momentje in de voetballerij dit weekend. Toen, einde van de wedstrijd. Echt geen seconde meer om te spelen. Echt, de last dying seconds. Weer een penalty voor Telstar. En wie komt er weer? Helemaal vanaf de andere kant van het veld aangelopen. Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar. En hij gaat weer achter de bal staan.
6: Is hij net zo cool als de vorige keer toen de bal rechts beneden de Cambuur goal inging. Koeman kiest dezelfde hoek. Het shirt gaat uit en het punt is binnen.
2: Ja, hij is nu de eerste keeper ooit die 2 keer in dezelfde wedstrijd heeft gescoord op het hoogste niveau. Hij is nu ook dit moment clubtopscorer van Telstar dit seizoen met 2 doelpunten. En dan nog even een kleine financiële plaatje schetsen. Hij werd in 2021 transfervrij. Dat betekent voor 0 euro overgenomen van Top Os. Nou, 0 euro gekost. 2 doelpunten dit seizoen. Ajax heeft dit seizoen een nieuwe spits gekocht voor bijna 20 miljoen euro. En die spits heeft evenveel wedstrijden gespeeld als Koeman, maar heeft wel maar 1 keer weten te scoren.
0: Fantastisch. Hoe is het eigenlijk met VV Voorwaarts?
2: Ik kan daar weinig uitspraken over doen, denk
0: dat
2: ik.
0: Dat is maar beter ook.

0: Guru Josh Project. Cue music.
1: Hoe was het vrijdag nog? Want vrijdag hoorde ik jou vertellen dat jij date night hebt met Kiki. En dat je naar een privébioscoop zou gaan.
0: Nou, dat was leuk. Dat was leuk. Ja, je hebt op verschillende plekken in Nederland kan je naar een privébioscoop. En daar draaien de films die je gewoon in de bios draaien. Dus je betaalt wel iets meer. Maar dan ga je naar een hokje. En er staat een...
1: Ja, sorry.
0: Heerlijke
1: een
0: bank.
1: Een hokje.
0: Ga je naar een hokje. En daar staat een heerlijke bank. Fantastisch geluid. Een heel groot scherm. Via een app kun je drinken bestellen. Je kunt het volume inregelen. Je kunt het licht besturen. En daar heb ik een ongelofelijke weggooier van een film gezien.
1: Oh,
0: ongelooflijk slecht.
1: Ja?
0: Jason Statham, Mutiny. Nou, echt jongens. Ik denk dat als we in de bios hadden gezeten... dat mensen rennen te zalen waren gegaan.
1: Oh.
0: Een verschrikkelijk slechte film. Maar het is echt een tip. Want het is heel romantisch. Het klinkt een beetje... Ik heb het idee dat ik het idee niet goed over de brug krijg. Het klinkt namelijk een beetje smoetsig.
1: Ja, nee, je komt met een hok en een bank. En, nou, okay, hoe heb je het dan romantisch gemaakt? Heb je dan een glaasje bubbels laten komen? Waren er allerhande hapjes? Hoe
0: zeker. Nee, maar je kan natuurlijk gewoon... We hebben allebei een cocktailtje besteld. Hartstikke leuk. Toen vroeg Kiki op een gegeven moment na een half uur... wie is eigenlijk Jason Statham? Toen dacht ik, goh, ons leeftijdsverschil is groter. Groter dan dat ik dacht. Ja, Jason Statham, jij herkende hem niet, Kiek?
2: Nee, Nee, geen idee.
0: Dat is ongelooflijk. Kun je Jason Statham nou niet herkennen?
1: Ja.
0: Jason, ga jij nou ook googlen, Annemarie?
3: Geen idee, joh.
1: Nou, kom op, jongens.
0: Ja, Jason Statham!
1: Elk half jaar hangt Jason Statham wel in de bushokjes met weer een actiefilm. Hij zat in 13 van de 38 Fast and the Furious films.
0: Ja.
1: Hij is de leukste actieacteur van dit moment.
0: Ja.
3: Ik zie gewoon een man met een kale kop. Hij zegt mij helemaal niks, sorry.
0: Nou, ongelooflijk. Jason Statham. Nou ja, in ieder geval, de film is weggooien, maar verder is het wel echt een tip.
1: Oké. Okay.
0: Ondertussen hebben we zorgen. Hallo, Rowena.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nee, wacht even. Dit programma heet natuurlijk Hey Mattie. We gaan het nog een keer
4: Mattie.
0: Doen.
4: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Ja, wacht, doen we helemaal van het begin. Ondertussen hebben we zorgen. Rowena, goedemorgen.
4: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Zeg het eens.
4: Nou, ik maak me een beetje zorgen over die blikken monster die naast je staan en die je openmaakt en
0: waarom?
4: Naar binnen werkt.
0: Waarom?
4: Omdat er zo gigantisch veel cafeïne en suikers in zitten. Dat is niet goed voor je hart.
0: Maar ik heb 0 minuten geslapen.
4: Ja, dat geloof ik. Maar je hart is normaal gesproken al hard aan het werk. En ja. Nu gooi je er nog wat extra's achteraan. En dan ga je bloedvaten gaan samenknijpen. Daar moet je hard extra hard pompen. Nee hoor, dat moet je echt niet doen.
0: Ik voel dat ook een beetje volgens mij, Rowena.
4: Ja.
0: Ik voel als ik mijn hand op mijn borst hou. Hij schiet bijna uit zijn behuizing.
4: Ja, nou, zo houden. Niet meer drinken.
0: Maar drink jij nooit koffie?
4: Ik drink wel eens koffie, ja.
0: Ja, maar jij zegt dit gaat te ver, zeg maar. Deze blikken monster.
4: Ja, dit gaat veel te ver.
0: Ja,
4: er zit zoveel meer cafeïne in dan een kopje koffie.
0: Ja, ja, ja, ja. Jij bent moeder zeker, of niet?
4: Nee, nou, stiefmoeder, maar...
0: Oh, ja, precies, ja.
3: Gewoon een weldenkend mens.
4: Ja, dat ook.
0: Ja. Mag ik deze nog leeg drinken dan, Rowena, alsjeblieft? Ik ben er net aan begonnen. Je laat hem niet staan. Dat is ook zonde natuurlijk. Dan gaat de prik er vanaf.
4: Nou, mijn verpleegkundig hart zegt nee. Omdat ik liever heb dat je hart het goed doet... dan dat je dat blikje laat staan.
0: Oh, je bent verpleegkundig ook echt?
4: Nou ja, ik heb 20 jaar in bed gestaan. Doe het nu niet meer, maar nee.
0: Oké. ik zet hem even in de hoek. Als jij verpleegkundige bent, dan neig ik wel naar jou te luisteren.
4: Oh, dat is fijn. Dank je.
0: Geen zorgen. Dank je wel, Rowena. Fijne dag.
4: Graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Hey, trouwens nog één vraag. Ken je Jason Statham?
4: Ja, tuurlijk ken ik Jason Statham.
0: Ja, natuurlijk ken je Jason Statham. Natuurlijk. Frodo Mart.

0: Alex Warren. Bij Q-Music en Passenger. Annemarie, je hebt zometeen nieuws over een initiatief dat is gestart om mannen meer over hun gevoel te laten praten.
1: Ja, ja, op ook wel een bijzondere plek.
0: Op een hele bijzondere plek. Ik vind niet per se de ideale plek om daarover je gevoel aan te praten. Ja, het ding is dus dat mannen over het algemeen weinig over hun gevoel praten. Minder dan vrouwen in ieder geval. Ik wil zo meteen even het net ophalen. Want ja, beste mannen van Nederland, waarover ging dan het laatste gesprek met een goede vriend van je? Gaat dat inderdaad zo weinig over je gevoelens? Laten we even beginnen alvast met Rick.
2: Goedemorgen, Mattie. Het laatste wat ik met mijn vriend heb besproken is de gigantische taaie kaarten van gisteren. We hebben beide het veeglijf horizontaal gehouden op de bank. En sterker nog, de kater heeft dit zielig hoopje mens nog steeds niet verlaten. Mijn ma vond nog steeds als een soort bubbelende jacuzzi. Wens me succes.
0: Maar dat is ook gevoel, hè? Ik bedoel, het is een fysiek gevoel, maar hij praat wel over zijn gevoel.
3: Denk niet dat het gevoel is waar Annemarie het over heeft.
0: Nee, dat denk ik ook niet, maar het is wel degelijk gevoel. Zo meteen hoor je dat dus en je krijgt een nieuwe ronde van 4 op rij. Jouw kans op 2.500 euro. Komt eraan!
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
27: Yes! Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
27: Yes!
28: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
29: Moelenmelk, the moo you can't resist.
30: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Een hele goede morgen, het verkeer op Q Music. Twee files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en het Limes Aquaduct ben je 7 kilometer onderweg. Het duurt 25 minuten extra. En dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. Door een defect voertuig 5 kilometer file en je vertraging is daar 25 minuten.
0: Prima zomerdagje nog vandaag. Een mix van wolken en zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanaf morgen is het dan wisselvallige. Annemarie heeft het laatste nieuws.
31: Goedemorgen. Een Nederlandse claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en ook minder verslavend. Daarom begint die stichting een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Zij volgen hun lessen namelijk voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. Het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Dan nog eventjes terug naar de wedstrijd Vitesse tegen Top Os afgelopen weekend. En dan hoeven we het niet per se te hebben over de wedstrijd zelf. Maar wat er op de tribune gebeurde, misschien wel wat meer bijzonder. Je kent natuurlijk de minuten stiltes in het voetbal. Nu werd er opgeroepen om juist een minuut lang eens met elkaar te praten. Ja, die oproep kwam van oud-voetballer van Vitesse Thomas Buiting. Die riep vlak voor de wedstrijd het publiek op om eens goed te praten met degene die naast je zit. Om eens te vragen hoe het nu echt gaat. Het is een initiatief om vooral mannen te stimuleren om over hun gevoelens en mentale problemen te praten. En ja, de reacties daarop waren wat wisselend. De een zegt dat het wat lastig met elkaar praten is. Met al het lawaai en afleiding in de stadion. De ander zegt vooral toch voor het voetbal te komen. En weer een ander zegt, ik praat wel over mijn gevoelens, maar dan op een ander moment. Maar zegt de organisatie, de actie is al geslaagd als er maar één iemand erdoor aan het denken wordt gezet. En ja, meer zijn gevoel kan uiten. En dat we wat meer, ja, zeker mannen onderling, is aan elkaar vragen hoe iemand zich voelt.
0: Heb jij nou de indruk dat mannen moeilijker praten over hun gevoelens, Annemarie?
31: Oeh, nou ja, de mannen in mijn omgeving misschien niet, maar misschien wel op een andere manier. Maar als je dan hier hoort ook een beetje wat de cijfers erachter en dat mannen het toch moeilijker vinden om zich wat kwetsbaarder op te stellen, kan ik me ergens wel voorstellen.
0: Ja.
31: Ik ervaar dat bijvoorbeeld met vriendinnen totaal niet, laat ik het zo even zo zeggen.
0: En jij, Luc?
3: Ik heb het met mijn vrienden over auto's en vrouwen. Dat is, ja, dat, ik was afgelopen weekend toevallig op pad met een van mijn beste vrienden. Dus ik was even aan het nadenken, waar hebben wij het allemaal over gehad? Ja, met wie ben je aan het daten? Hoe ziet ze eruit? En wat voor auto wil je zo meteen gaan rijden? En ja, verder dan dat komen we niet op dat moment. Dan, is dat gewoon, dan is dat het gewoon.
31: Jij bent best wel een open gast. Maar als jij dus niet zo lekker in je vel zit, dan bespreek je dat niet. Of...
3: Nou, nee, dat zou ik dan toch eerst even zelf een beetje willen oplossen. Zo van, oké, hoe ligt dit aan?
0: Dat
3: hoe
0: kan ook, ik hoor. Dit?
3: En misschien helpt een rondje hardlopen of een goede film met Jason Statham, weet je. Dus, dan bel ik niet meteen die vriend, nee.
0: Laten we heel even proeven op de som nemen. Max, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we heel even... Ik ben heel even benieuwd, waar heeft mannelijke Nederland het over met hun vrienden? Waar ging het laatste gesprek over met jouw beste vriend?
2: Nou, dat ging over GTA 6, dan weet jij het wel.
0: GTA 6, ja, Grand Theft Auto, ja, heel goed.
2: En over luchtdrukpistolen.
0: En waarom over luchtdrukpistolen? Wat zijn jullie van plan?
2: Ja, nou, die zit, sinds kort heeft hij airsoft geweren. En nou hebben wij pas bij hem in de tuin een paar keer geschoten. En ja, dat is een beetje alsof je GTA in het echt speelt natuurlijk. Dus dat was...
0: Geweldig, man. Kijk wel even uit, hè, want anders heb je het wel over gevoel, maar dan zeg maar op een fysieke manier. Even kijken, Mees, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Mattie.
0: Mannen praten niet over hun gevoel. Waarover ging het laatste gesprek met een goede vriend van jou?
4: Over wanneer we gingen vissen en over auto's.
0: En wat voor auto's?
4: Ja, een vriend van mij zoekt een nieuwe auto, want die heeft die laatst kapot gereden.
0: Ja.
4: Dus ja, we zijn een beetje op zoek samen naar een auto voor hem.
0: Fantastisch. Dursley, goedemorgen.
5: Hey Mattie, goedemorgen.
0: Wat was het onderwerp van gesprek, laatste keer met een beste vriend?
5: Voetbal en F1.
0: Voetbal en?
5: Formule 1.
0: Formule 1, oh ja, fantastisch. Ja. Wat, Formule 1, heb je het gezien afgelopen weekend of niet?
5: 100%.
0: Ja, goed hè, Kimi Antonelli.
5: Ja. Alleen, wij hebben wel over gevoelens.
0: Wel over gevoelens?
5: Ja.
0: En wanneer dan? Op wat voor manier?
5: Wij spreken gewoon één keer per maand af bij één van onze huizen. Ja. En dan onder andere van een bier, whisky. En we zijn Antillianen, dus ook een kipje erbij. Dan gaan we even over hoe het gaat. Hoe het echt gaat.
0: En komt dan in één keer alles op tafel, Dursley?
5: Ja, de eerste keer niet. Maar nu doen we het al bijna een jaar. Dus dan is het net iets makkelijker. Dus ja, het is wel fijn. Want af en toe struggle je met wat.
0: Ja.
5: En het is wel een eye-opener om te zien dat sommige mensen dat ook hebben meegemaakt. Of dat ook meemaken. En dat je gewoon zonder dat je naar je gezicht gegooid wordt later in een discussie. Wat heel vaak thuis gebeurt. Mm-hmm. Gewoon met vrienden over kan hebben.
0: Ja, je krijgt het niet terug als een boemerang, zeg maar. Nee, in plaats van dat je thuis bent. Hey, en waarover gaan dan die laatste gesprekken? Als je het wilt delen, hoor. Noem eens wat voorbeelden dan.
5: Bijvoorbeeld, ik pak gewoon puur voor mezelf. In januari zo was mijn relatie uit en dan had ik best wel moeite mee.
0: Ja.
5: En dan heb je met hun erover en dan hoe hun erover kijken. En dan denk je van, oh ja, weet je, dat komt wel goed. En op de dagen dat ik denk van, oh ja, weet je, dit is best wel een zwaar dag. Dan kan ik gewoon hun gewoon makkelijker bellen van, joh, hey, het gaat even vandaag niet. En dan heb je toch een luisterend oor en dan motiveren ze jou wel aan hoe en wat.
0: Ja.
5: Dus dat is wel fijn.
0: Ik kun je bij deze Gentleman's Club, want ik ben toch wel geïnspireerd, moet ik zeggen. Ik zeg maar, als we beginnen met een glas whisky en een biertje, dat werkt bij mij altijd heel goed. Als ik er 3 op heb, ga ik meteen huilen, Dursley. Ik val je in de arm. maar kan ik me aansluiten?
5: Ja, dat graag. Prima.
0: Heel goed. Hey, en ik zou je willen uitnodigen, Dursley. Alles wat op je hart ligt, dit programma heet Hey Mattie. Dus je kunt blijven appen en je kan blijven bellen.
5: Oké, dat gaan we doen.
0: Ja, oké, jongen, ik spreek je snel.
5: Is goed, tot snel.
0: Fijne dag, hoi.
5: Hoi,
0: dat gebeurt wel duidelijk, jongens. Ja, dat is wel leuk.
31: Hoi.
0: Zometeen nieuwe ronde 4 op een rij. Ik zie nog een appje van Miranda. Die vraagt zich af, kunnen we vanaf vandaag ook 4 op een rij met Luc? Oh ja, zeker, dat kan. Maar eerst even luisteren. Ja, wie is er vandaag aan de beurt?
6: Annemarie, Mattie, Luc.
0: Alleen in de wereld van Q Music.
3: Zo.
0: Wil je spelen met Luc? Kun je nu bellen 0909 9596.

0: Bauza bij Q-Music en Magnetic. Richard!
1: Hey, Matty!
0: Hey, goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was je weekend op een schaal van 0 tot 10?
1: Druk.
0: Een 9. Een 9 druk. Wat was er zo druk?
1: Ja, het werken. Ik moest heel veel werken.
0: Oké, wat doe je voor werk?
1: In een restaurant en in een foodtruck.
0: In een restaurant en in een foodtruck. Oké, en wat, ja. Leuk man, een foodtruck. Waar stond die?
1: Die staat in Zeeland, in Vlissingen, Middelburg.
0: En wat verkoop je in de foodtruck?
1: Kruisantjes, koffie, burgers, spaanbelegde broodjes, spaanbelegde broodjes.
0: Oh, lekker zeg. Kun je hem niet even hier voor de deur zetten?
1: Oh. Ja hoor, had je mij nodig?
0: Lekker zeg.
1: Hoeveel man heb je werken daar?
0: Hoeveel man? Nou, zeg maar, als we alles bij elkaar optellen...
2: 88.
0: Dan zijn het inderdaad een heleboel. Maar we zijn nu met de redactie met een mannetje of 10 ongeveer.
1: Ja. Maar dat moet wel lukken.
0: Zou ik hartstikke leuk vinden. Hey, en op wat voor evenement stond je dan?
1: Nee, dat zijn we niet. We staan gewoon op een vaste plek. Bij een bedrijventerrein bij de havens.
0: Oh, oké. Dan kunnen mensen gewoon altijd langskomen.
1: Ja, iedereen kan langskomen.
0: Fantastisch. Had je ook nog mooi weer?
1: Ja, zeker.
0: Lekker zeg.
1: We staan er ook 6 dagen per week, hè?
0: Je staat er 6 dagen per week?
1: Ja, van 8 uur 's morgens tot 6 uur.
0: En wat doe je op die ene vrije dag dan, Richard? Want dan heb je maar 1 vrije dag. Daar hangt dan alles vanaf. Daar staat ook lekker druk op natuurlijk.
1: Nee, dan moeten we naar het restaurant.
3: Nee, dat meen je niet, Richard.
1: Ja.
0: Want je hebt ook nog een restaurant?
1: Ja.
0: Oké, dus je bent eigenlijk 7 dagen in de week aan het werk?
1: Klopt, ja.
0: Oké, en hoe lang doe je dat al?
1: 6, 7 jaar.
0: Oké, maar je hebt geen één... Wanneer heb je vrije tijd dan, Richard?
1: Als ik in januari en februari als het restaurant dicht is.
0: Oh, dan heb je 2 maanden, heb je helemaal niks.
1: Ja, dan zitten we in Amerika.
0: Dan zit je in Amerika. Dit gesprek is echt wonderlijker.
3: Ben je dan daar kastantjes aan het verkopen?
0: En wat doe je dan in Amerika? Wat doe je dan in januari en februari in Amerika?
1: Vakantie.
0: Ja, oké. Je zegt het alsof... Ja, oké, maar altijd in Amerika.
1: Ja, januari wordt het 3e keer op rij.
0: Ja, precies. Ja. 3e keer op rij in Amerika.
1: Ja.
0: Oké. En dus dat is zeg maar jouw winterslaap. En je wordt het nog niet zat in Amerika?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Goh, wonderlijk. Nee.
3: Ja,
0: ik heb... wat wil je zeggen?
1: Ja, we hebben daar gewoon een auto om rond te rijden.
0: Je hebt zeg maar een auto om rond te rijden?
1: Een huis van mijn zwager.
0: Ja.
1: Dus ja, is altijd wel iets te doen daar.
0: Wat een leven zeg, fantastisch. Ik ben bloedjaloers, ik ben bloedjaloers. Hey, Richard, wij gaan 4 op rij. Je gaat dat doen met Luc.
1: Ja, dat is goed.
0: Je maakt kans op 2.500 euro.
3: Gelukkig is het goed.
0: Luc, je loopt nu de studio uit.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, daar gaan we. Je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij.
1: Ja.
0: Geeft Luc dan zometeen 4 dezelfde associaties terug. Krijg je 2.500 euro. Klaar voor?
1: Ja.
0: Je eerste woord is links.
1: Rechts.
0: Vroeg.
1: Laat.
0: Snelweg.
1: Auto.
0: En je laatste woord is kerk.
1: Toren.
0: Zo, hoppakee. Zet daar maar neer. Ja. Nou, vol zelfvertrouwen. Je kikt er zo allemaal in. Geef Luc zo meteen 4 dezelfde associaties. Dat hoor je direct na Sommieu.

0: Sommieu bij Q-Music en Morning. We spelen vier op een rij met Richard. Dit waren zijn vier woorden. Je eerste woord is links.
1: Rechts.
0: Vroeg.
1: Laat.
0: Snelweg.
1: Auto.
0: En je laatste woord is kerk.
1: Toren.
2: Vier op een. Vier op een rij.
0: Richard.
1: Ja?
0: Wat denk je er zelf van?
1: 75%.
0: 75%. En waar zit die 25% mis?
1: Ja, ik denk bij je snelweg.
0: Bij snelweg, oké. Okay. Wat had je daar... Want ik moet eerlijk zeggen, in de appbox gaat het vooral over kerk. Jij zegt daar toren.
1: Ja.
0: Maar heel veel mensen zeggen klok.
1: Mm-hmm.
0: Ja, er wordt nog, ja, er wordt nog bidden gezegd, er wordt nog geloof gezegd. Als het ergens misgaat, dan zou het gaan op kerk in de appbox.
1: Nou, dan zullen we kijken wat hij zegt.
0: Ja, we gaan Luc terug de studio in vragen. En hopelijk tijdens de eerste heematie hebben we gewoon vier op rij. De deur zwaait open, daar gaan we. Luc, het eerste woord is links.
3: Rechts.
0: Vroeg.
1: Mooi.
3: Laat.
1: Perfect.
0: Snelweg.
3: Auto. Oké.
0: Okay. Richard, wat zou je doen met 2.500 euro?
1: Een weekendje weggaan, Centerparks denk ik. En dan lekker die wildwaterbaan op met mijn zoontje en mijn vrouw.
0: Lekker man. Okay.
1: En als het niet zo is, dan niet.
0: Nee, als het niet zo is, dan niet.
3: Oh, gelukkig.
0: Nee. Dan kwam je niks
1: aan. Ik reken op je, hè, Luc?
3: Ja, nee, tuurlijk, Richard.
0: No
3: ja,
0: pressure.
3: De druk was er al niet.
0: Oké, daar gaan we. Laatste woord is kerk.
3: Toren?
0: Wow! Richard, gefeliciteerd. Je krijgt 2.500 euro en een straat staatsloten.
1: Dankjewel. Hey, Luc, gaan we samen naar Ajax?
3: Sowieso, maat. Sowieso.
1: Ja.
0: Hé? Wauw. Ja, je kikt ze allemaal in, Luc. Maar Richard was ook ongelooflijk zelfverzekerd. Die twijfelde ook echt helemaal nergens eigenlijk.
3: Wat bizar. Dus ja, nee, ja, god, Richard. Nou ja, graag gedaan. Wauw.
1: Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen, hè?
3: Ik ook niet, dat is vrij onhandig, want ik sta hier in de studio, maar kom er weer bovenop.
0: Nou, zo voelt het
1: dus.
0: Kom
1: maar een hamburgertje. Kom maar een burgertje.
3: Ik krijg het nog druk met jou, Richard. De Ajax, een hamburgertje, dus we moeten nog mee naar Amerika met je.
0: Richard, geniet van je dag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: Ja. Nieuws met Annemarie hoor je binnen een paar minuten.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
8: Je wint 3000 euro.
7: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
9: Oh my god. Ik kan het niet geloven.
7: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
10: Verdubbel je salaris.
11: In 1 minuut.
7: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
12: Q sounds better with you.
13: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die het 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: 18+, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Wat een geld.
18: 18.000. Wat verdikken me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
14: Lekker van Albert Heijn.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
22: Yes!
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.nl.
25: Dames en heren, de daluren beginnen.
26: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
28: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
29: Goedemorgen. Millennials hebben het financieel een stuk beter voor elkaar dan eerdere generaties. De millennial is gemiddeld rijker dan de babyboomer en de generatie daarna op dezelfde leeftijd, blijkt het onderzoek van het CBS. Doordat de koopkracht al tientallen jaren stijgt en we steeds beter zijn opgeleid, verdient iedere nieuwe generatie gemiddeld zo'n €5.000 per jaar meer. Vaak voelen we dat toch niet zo, zegt deze hoogleraar bij RTL.
30: En de jongere generatie zich vaker spiegelt aan een TikTok-influencer met een dure auto en veel geld. Hè, wat met crypto is verkregen zonder hard te werken. Dan voel je je misschien een stuk minder rijk.
29: Ook speelt mee dat veel mensen niet aan een huis kunnen komen en daardoor hebben ze ook niet echt het idee dat ze het beter hebben. Het is de allerlaatste week van de coronaverhoren. Oud-premier Mark Rutte is straks weer als eerste aan de beurt om terug te blikken op het coronabeleid en de gemaakte keuzes. De komende dagen staan in het teken van reflectie op de pandemie. En naast Rutte komt er ook oud-zorgminister Ernst Kuipers deze week nog langs. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. De Nederlandse claimstichting stapt naar de rechter omdat de app veel te verslavend en onveilig zou zijn voor kinderen en jongeren. De stichting legt bij de NOS uit wat Snap zo verslavend maakt.
31: Wat Snap zo verslavend maakt, dat zijn de features die je terughalen naar de app. Dus dat zijn de Snap scores, de Snap streaks, pushberichten.
29: Dat moet stoppen, vinden ze. Ook zou er een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarigen moeten komen. Ja, niet schrikken als je vandaag legervliegtuigen laag over hoort en ziet komen. Er begint in Nederland vandaag namelijk een grote militaire oefening. Militairen van 11 landen, waaronder Nederland, oefenen vanaf vliegbasis Eindhoven met het droppen van ladingen en parachutisten. Dat betekent dat je veel kunt zien, zo vertelt deze commandant.
32: Militaire vliegtuigen, parachutisten en militair materieel op en rond de oefenterreinen. En wat bijzonder is, die vliegtuigen vliegen nu ook wat lager dan normaal. Dat heeft ermee te maken dat we op ongeveer 300 meter afspringen. En dat betekent dat je ze wat beter kan zien en wat beter kan horen.
29: En de oefening duurt nog tot volgende week vrijdag. Het weer van Buienradar. Lekkere dag nog vandaag. Mix van wolken en zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanaf morgen wisselvalliger.
33: Een hele goede morgen, het Q-music verkeer. 1 file van 15 minuten of langer. Dat is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaken sta je 4 kilometer in de file. Je vertraging is daar een kwartier.
34: Q-music.
35: Hey, Mattie.
33: Volgende week maandag beginnen we met het geluid. En we weten al hoe het klinkt. Ik ga het je zo meteen laten horen.

0: Back in music, sorry, papi. Ik zie een appje van Pepijn. Hey Mattie, wat vond je van de overtreding van afgelopen spelweekend van de Eredivisie waar rood op moest komen?
1: Ja, wat vond je daarvan, Mattie?
0: Wat zal ik terug appen, Luc?
1: Stuur maar. Het was een rode kaart. Het had een rode kaart moeten zijn. Maar Van Bommel, de speler in kwestie, bedoelt het waarschijnlijk niet zo.
0: Hey, ik heb dit voorbij zien komen. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien, maar wat een enorme knal.
1: Enorme klap.
0: Ongelooflijk. Voor iedereen die het niet heeft gezien, wat gebeurde er nou precies?
1: De bal is eigenlijk in de lucht. En zowel Van Bommel als de speler van Ajax, Bouwman, die willen voor die bal eigenlijk veroveren. Die willen die bal hebben. En waar de jongen van Ajax vooral in de lucht kijkt naar die bal, komt Van Bommel ineens vanaf het rechts in beeld gewoon aangesprongen en doet een keiharde bodycheck met zijn hele lichaam.
0: Maar je voelt het gewoon als je naar zit te kijken.
1: Die jongen die klapt op zijn rug, die van Ajax. Die begint meteen te roepen om pijn. Die krijgt volgens mij geen lucht of zo. Nou, die heeft een avond in het ziekenhuis door moeten brengen en die kan een maand lang niet spelen. En nu is het wel zo dat zo'n Van Bommel dat waarschijnlijk niet op die manier bedoelt. Hè, laten we daar gewoon van uitgaan. Je zag ook dat hij zelf wat geschrokken was en aangeslagen.
0: Ja.
1: Maar het is wel gewoon rood. En in een tijd dat we nu de VAR hebben en alles 160 keer terug kunnen kijken vanuit 12 verschillende hoeken, is het wel raar dat er niemand op de lijn komt en zegt, dit is een rode kaart.
0: Dan ga ik dat terugsturen. Oké, punt. Ja, dan stuur ik dat helemaal terug. Hartstikke goed. Hey, jongens, vanaf aankomende maandag is het terug. Het geluid van Q-Music. Het spannendste radiospel van Nederland. We gaan het weer spelen. Goed om te weten, we beginnen op een bedrag van 10.000 euro. Dus op het moment dat we beginnen met spelen is het geluid meteen 10.000 euro waard. Verder blijft alles hetzelfde. Bij ieder fout antwoord komt er 100 euro bovenop. En het mooie is, afgelopen vrijdag hebben we het geluid al kunnen horen. Dat wil zeggen, Bram Krikke heeft hier een koptelefoon opgehad in de studio. En hij kreeg een laptop, hij drukte op play en kreeg daar het geluid te horen. Zijn opdracht was om het te vertalen voor ons. Dus wij hebben het geluid niet gehoord, hij kon het alleen nadoen. Mag je even je attentie voor Bram Krikke, die het geluid van Q-Music van 2026 nadoet? Let op, dan klinkt het ongeveer zo.
2: Het geluid.
0: Kratjak. Tjak. Dat was hem. Bram Krikke, nog één keer.
3: Kratjak. Tjak.
0: Wat denk jij, Luc?
1: Ik denk
3: krak.
1: Dat het Van Bommel is, die een speler van Ajax neermaait.
0: Vanaf aankomende maandag, het geluid van Q-Music. En dit is Robbie Williams.

0: Robbie Williams bij Q Music en Angels. Kwartiertje nog tot het foute uur. Dan is Menno hier weer, begint je werkdag super lekker. Betekent nog een kwartier op de klok voor de allereerste Hey Mattie. Ik heb het ongelooflijk naar mijn zin gehad, zeg ik alvast. Laten we even beginnen bij dat vanochtend om 7:30 Marieke al aan de telefoon hing. Ze is één dag weg. Ze is één dag weg en we hebben er meteen alweer gesproken. Komt omdat als de Telegraaf deze ochtend bij op de deurmat valt, dan staat zij dus op de voorpagina. Ze heeft de ALS City Swim gezwommen en ja, ze staat als een Unox-meisje op de voorpagina van de krant. Het is echt ongelooflijk, toch? Ja, ik begin met mijn eerste uitzending en zij staat op de voorpagina van de krant.
1: Ja, met een badmuts in een wetsuit wat niet bedoeld is om in te zwemmen, met een boei erbij. Het is natuurlijk niet de meest flatteuze foto om mee op de voorpagina van een krant te staan.
0: Nee. We hebben natuurlijk even gevraagd hoe het ging. Nou, dat ging echt wonderschoon. Het ging hartstikke goed. We zijn bijzonder trots op haar. Kan natuurlijk ook nog even een andere vraag. Hoe is de eerste ochtend zonder?
2: Nou, ja, lekker. Kijk, maak je natuurlijk geen illusies. Ik was gewoon om 5:00 wakker, want Jip had in zijn bed geplast. Dus
0: ja,
2: ik stond naast mijn bed. Maar toen heb ik daarna wel nog even gedut. En ik heb ook wel, ik heb ook heel veel over jou gedroomd. Dus ja, voordat het wordt, kan het natuurlijk niet weer opnieuw sentimenteel worden. Want dat hebben we nou echt wel
0: gedaan. Nee, nu zijn de tranen zijn echt op, hoor.
2: Maar ik was wel ook echt, ik was ook echt met je bezig.
0: Als Marieke deze ochtend. Net, Luc, ja, ongelooflijk. Je geniet ervan, want je hebt op dit moment een 100% score.
1: Klopt,
0: je kan vanaf vandaag met Luc spelen in Vier op een Rij. Nou, Richard speelde mee. Luister mee. Laatste woord is kerk.
1: Toren.
0: Richard, gefeliciteerd. Je krijgt 2.500 euro en een straat staatsloten.
3: Dankjewel. Hey Luc, gaan we samen naar Ajax?
1: Sowieso, maat. Sowieso.
0: Ja, Luc, jij wist echt niet wat je overkwam.
1: Nee, maar ik heb dit spel nog nooit gespeeld. Dat was de eerste keer. En ik krijg dat eerste woordje tak, tweede woordje tik, derde woordje tok. En nou, we staan ineens bij kerk. Ja, toren. Geen idee.
0: Morgenochtend 8:30, nieuwe ronde van Vier op een Rij. Het zou leuk zijn als je met Luc kan spelen natuurlijk weer morgenochtend. Hey, jongens, laat ondertussen weten wat je vindt van dit radioprogramma via Q-Music app. Je mag bellen, stuur een postduif, maakt niet uit. Mag ik heel even de persoon bellen naar wiens mening ik het meest benieuwd ben?
1: Tuurlijk.
0: Je zou zeggen, je gaat nu de baas bellen, dat doe ik niet. Toch heel even kijken. Er is maar één iemand wiens mening er echt toe doet. Ik ga even kijken of deze persoon bereikbaar is. Ik ga ervan uit dat er is geluisterd. Ze doet maar één mening echt toe.
4: Ik ben benieuwd wie jij wil spreken.
0: Ja. Het goede nummer gebeld, Kiki?
5: Ja, absoluut. Het is een goede nummer.
0: Oké. Okay. Oh. Ja, ik bel mijn moeder.
1: Oh, je belt je moeder.
0: Is ze niet thuis? Het is maandagochtend. Oh.
1: Oh, nee toch.
0: Oh.
6: Nee. Wandelclub.
0: Die is naar de tennis.
1: Oh.
0: Mijn moeder is naar de tennis. We bellen morgen wel even.
1: We bellen morgen wel even, mevrouw.
0: We bellen morgen wel even. Dan zit ook het tweede programma erop.
7: De Q Music Alarmschijf.

0: Miley Cyrus kan bij mij weinig verkeerd doen. Maar dit is toch een wereldtrek, Menno.
1: Ja, ik heb hem nog niet heel vaak gehoord. Hij moet bij mij nog even iets verder zakken. Maar het is, leuk, het is bij mij nu gewoon maar een leuk liedje. Maar het kan wel gewoon een wereldtrek worden.
0: Je hebt het nog niet vaak genoeg gehoord. Hij is alarmschijf deze week. Ja, dat komt echt helemaal goed, in orde. Dat is echt spekking in je bekkie. Hey, ondertussen veel vragen. Die zeggen allemaal, hey Mattie, je bent Samber vergeten te draaien. Dat klopt. We hebben deze ochtend Samber nog niet gedraaid. Maar hier is jullie man, Menno Barveld.
1: Ja.
0: Kun jij iets beloven?
1: Ik kan beloven dat ik Samber ga draaien. Maar ik heb nog niet bedacht waar precies. Dus je zou nu graag willen weten hoe laat dan.
0: Ja.
1: Maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk wel voor 12 uur sowieso.
0: Voor 12?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen.
0: Kunnen we mee uit de voeten. Zometeen dus Samber in ieder geval. Want we geven Q-Live tickets weg voor Q-Music Presents Samber in de Ziggo Dome. En natuurlijk het Foute Uur. Menno, waar kunnen we mee beginnen?
1: 5.
0: Wordt het een boyband battle?
1: Dat is het, want daar tegenover staat NSYNC.
0: Waarmee begint Menno het Foute Uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.

0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïne-shakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
10: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, 12,99.

0: verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: Nou, het is niet druk. 6 files op dit moment. 2 met een vertraging langer dan 5 minuten. En die zijn ook niet echt lang hoor. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelofaansveen. 2 kilometer vertraging 6 minuten. En de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen het Limes Aquaduct en Zoeterwoudendorp. 2 kilometer vertraging is daar 7 minuten. Het is een prima zomerdag nog vandaag. Een mix van wolken en zon. En tussen de 24 en 29 graden. Ja, het is maandagochtend. Daar gaan we weer. Het is 9:30. Ben je erbij vandaag? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Klok jezelf in de Q Music app. Misschien ben

Deze vraag heb ik vaker gesteld. Wordt het altijd ABBA, namelijk Gimme Gimme Gimme, of wordt het Boney M met Ma Baker? Stem nu! Q Music is proud.

0: tuindeur. Anders ja, over het hek, hè. Ik zie ook dat Joost van de Akker alvast een weekendwoord heeft gestuurd. Bos Barbecue. Weekendwoorden hoef ik niet per se nu al te hebben. Doen we straks rond 11:15. Sabine is onderweg naar Oostenrijk. Laura van der Plaats is aan het verhuizen. Stuur een fotootje bij met heel veel verhuisdozen. Saskia die is al sinds 6:00 vanmorgen onderweg met de vrachtwagen. En Lars Klein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is vandaag al 2 keer over je heen gekotst.
1: Ja, nou ja, we hebben een baby van 6 weken oud.
0: Ah, gefeliciteerd.
1: En nou ja, de dokter zegt in ieder geval dat hij alles wat hij niet nodig heeft terugstuurt. Nou, dat heb ik vandaag weer ervaren.
0: Ja, heb je te veel gegeven?
1: eerst een klein beetje, toen dacht ik van, ik doe mijn shirt even wisselen. En de tweede keer was het een hele hoop.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus even douchen maar.
0: Ja, het hoort er een beetje bij, hè?
1: Ja,
0: en verder, nu is de rest verder wel smooth verlopen na dit Vomeer-incident?
1: Ja hoor, hij slaapt nu weer voordat ik wegging, dus ik neem aan dat het goed gaat nu.
0: Ja, precies. En tot hoe laat ben je aan het werk vandaag?
1: Rond 5-6 weer terug.
0: Rond 5-6 weer terug? Nou ja, werk ze dan.
1: Yes.
0: Dankjewel voor je inklok, ik stuur mijn koffiecup op.
1: Ah, kijk.
0: Ja, top. En ik doe er ook een rompertje bij voor de baby.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, dat dacht ik. Hey, en voor het ophangen, nog één ding.
1: Een fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Doei, Lars.
1: Doei.
0: Maandagochtend. Dit is het Foutuur. Akon tegenover Mario. Maar eerst Robert van Hemert.

0: Dit is het Foute Uur.
1: Ja, het is maandagochtend. Ik heb zo meteen een country battle voor je in het Foute Uur. Maar voordat je tussen twee country knijters kunt kiezen, moet eerst hier tussen gekozen worden. Captain Hollywood Project met Flying High. We're flying high. Daar tegenover Wickfield. Think of you. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Wil je al een kleine tussenstand? Ja, Captain Hollywood Project ligt echt wel ver voor. Voor mij komt het voor Wickfield niet meer goed. Maar je hoort het zo.
0: Het geluid. Het geluid van Q-music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow. Oh, ja.
2: Hè?
3: Het is een driestapsraket.
2: Jongens, dit kan alles zijn.
3: Klik, klik, klik, klik.
2: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets.
3: Er is een veer bij betrokken. De
2: trrr. Ik heb wederom weer geen flauw idee.
3: Ik ben nu alweer boos.
0: En vanaf maandag hoor jij het ook. Het geluid. Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
3: Q-Music. Zeg even, wat is het?
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
14: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
15: Mama! Mama! Mama!
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlingenbeeld.nl.
18: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
16: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
21: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
22: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
30: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
31: 18 plus, speel bewust.
32: Ja. Echt serieus?
33: Oh, wat een geld.
34: 50.000, godverdikke me.
31: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat.
36: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
31: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: Zoveeldeals Bijbel.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. De prijs aan de pomp blijft maar stijgen. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,71. En dat komt doordat het nog altijd onrustig is in het Midden-Oosten. Al maanden betalen we een stuk meer aan de pomp. Adviesprijs voor een liter diesel is nu €2,68. Snapchat is veel te verslavend. Dat vindt de Nederlandse Consumentenstichting, zeggen ze bij de NOS.
6: Wat Snap zo verslavend maakt, dat zijn de features die je terughalen naar de app. Dus dat zijn de Snap scores, de Snap streaks, pushberichten.
5: Ja, de stichting stapt daarom naar de rechter. Ze willen dat de app minder verslavend wordt gemaakt. Dan in Mexico, daar is in een kerk een grote explosie geweest. Er zou vuurwerk zijn ontploft dat daar lag. 10 mensen zijn om het leven gekomen, 60 anderen zijn gewond geraakt. En voetbal, FC Barcelona gaat extra maatregelen nemen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Over 2 dagen is dat. De clubs spelen tegen elkaar in de Champions League. En Barcelona wil voorkomen dat er Feyenoord-fans tussen de Barcelona-fans gaan zitten. Stewards gaan daarom extra streng controleren bij de ingang. En die wedstrijd is woensdag om 7:15. Het weer nog van Buienradar. Zomerse dag, flink wat zon, 24 tot 29 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal best wel kort. Er is eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gelijk wel echt een stuk langer trouwens. Hoor. Tussen het Limes Aquaduct en Leidschendam. Dus een ongeluk gebeurd. 6 kilometer. Vertraging is daar 50 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A4 van Leiden naar Amsterdam bij 8,1. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A16 van Dordrecht naar Breda bij hectometerpaal 49,9. De A27 Almere richting Hilversum bij 107,9. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En van Meppel naar Zwolle bij hectometerpaal 100,1. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 209,5. Captain Hollywood en Flying High. Ja, en wat wordt de volgende? André Hazes of Jan Smit?
7: Q Music is proud.

0: is het foute uur.
1: Q Music.
2: Ze lag te slapen. Vroeg aan gisterenavond. Mag toch mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: zij gelooft in mij. Een tijdje geleden had ik het over de hoeveelheid country muziek die we draaien tegenwoordig. En toen kreeg ik allemaal country DJ namen voor mezelf in de Q Music app. Ik had er wel om gevraagd, maar toen gingen jullie allemaal namen sturen. En toen kreeg ik ook nog echt een jingle die daar helemaal bij past. Dus ik doe even een country battle met deze jingle erbij.
1: Moonshine Metal.
0: Vind ik wel gezellig, hè?
1: Moonshine Metal.
0: Moonshine Metal hier. Wil je zo meteen Rednecks? Cut the Light Joe.

0: je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stem hoor je zo. Na John Travolta en Olivia Newton-John en de Grease Megamix.
1: Why, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's a Greased Lightning.

0: Jason Page en Gotta Catch 'Em All. Nog eentje zo, toch?
1: Ja.
0: Nog eentje dan, alleen welke moet het worden? Alizé met Moi Lolita.

0: stem op je favoriet. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Nou, ze gaan eigenlijk heel gelijk op, dus ik ben benieuwd wie er wint.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
3: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
4: Er is een veer bij betrokken. De
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
1: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
1: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
10: I am Iron Man.
9: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
11: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
0: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
25: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
26: Nog 309.000.
27: Oké. Elektrisch en garantie?
28: 7 stuur.
27: Alcantara bekleden.
29: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
30: Kijk eens. Gevonden.
29: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
31: Een prima zomerdag nog vandaag. Een mix van wolken en zon. En het is tussen de 24 en 29 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files nog op dit moment. 2 met een vertraging langer dan 10 minuten op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen het Limes Aquaduct en Leidschendam. 6 kilometer, daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging is 31 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 13 minuten.
32: Menno Barreveld.
31: Nog eentje dan. Ali.

Soul op Q-Music. Het is eigenlijk gewoon een mooiere benaming voor Ik zweer het, hè? Dat deden we vroeger op het schoolplein, hè? Dat je met je vriendje in gesprek was, omdat iedereen aan elkaar vertelde wie dan je crush was. En dan zei je, ja, heb je tegen iedereen gezegd dat je verliefd bent op Marcia? En dan zei die andere, nee, echt niet, ik zweer het. Weet je, en dan deed je je vingers als een soort peace sign, en dan spuugde je tussen je vingers en zo. Pff, ja, ik zweer het echt. Nou, dat is eigenlijk Bruno Mars net. Maar dan in mooiere bewoording en zonder dat spugen. Hij zweert namelijk dat hij van de ander zal houden zoals de ander nooit lief gehad is. Zodat die ander een onbezorgd leven kan leiden. Nou, is toch prachtig? Daarover onbezorgd leven gesproken? Dan gaat deze over. Hè? Sarah Larsson, Lush Life.

0: Martin Garrix en U2 met Fireflies. Yvonne zit in de Q-app. Martin Garrix, zo gaaf gisteren in Groningen. Nu bij jullie op de radio in dit nummer gisteren, de klapper van de avond. Dan heb je het gevoel dat je echt leeft. Lekker, Yvonne Eiting die is echt het leven. Ja, Martin Garrix stond gisteren in Groningen op festival Hula Baloo. Dan gaan we nu terug in de tijd. We gaan terug naar 7 september, maar dan in 2014. Toen hadden we er een nieuwe wereldkampioen bij.
1: Hoe nu? Die ene.
2: Ja! Goud! Ja! Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen!
3: Ongelooflijk,
1: fantastisch, wat een triomf,
0: zeg. Ja, springruiter Jeroen Dubbeldam die won goud op 7 september 2014. Wat waren de hits op die dag in de top 40? Nou, op nummer 4 stond Sam Smith.
4: Oh, aren't you stay with me.
0: Met Stay With Me. En dat is keuze 1 vandaag in de top 40 classic. Ik ga je namelijk 3 liedjes laten horen. En ik ben benieuwd welke je het leukst vindt. Op 34 stond Meghan Trainor, keuze 2.
5: Because you know I'm all about that bass. No trouble.
0: All about that bass. Ja, en helemaal onderaan in de top 40.

In Your Arms. Ja, en de vraag is nu, welke van deze drie vindt het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks rond 10 over 11. Cat's Eyes met Animal. Eerst David Guetta en Kid Cudi. Memories.

0: Cat's Eye en Animal op Q Music. Ja, keuze uit een zanger, een zangeres en een band in de Top 40 Classic. En ik zie dat de band op dit moment voor ligt, maar breng je stem nog uit, hè, in de Q-app voor de Top 40 Classic. Danny komt er zo aan met het nieuws.
1: Ja, niet schrikken als je zometeen een hoop militairen met een parachute een vliegtuig uit ziet springen.
0: En Ed Sheeran komt eraan. Op de radio, hè. Niet aan een parachute uit een vliegtuig.
2: Hey, Matty.
3: Met Luc.
4: Hey, Matty.
3: Annemarie.
5: Hey, Matty.
3: En de redactie.
5: Hey, Matty. Veel plezier, hè.
3: Dankjewel, Marie. Hey, Matty. Iedere ochtend bij Q Music.
6: Q sounds better with you.

0: Lever uw vuurwerken, .nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder.

0: Spot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Switch nu naar Ziggo en score een Bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op Coolblue.nl of in onze app.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
21: Ja, goedemorgen. Ga je zo tanken, dan ben je er weer iets meer voor kwijt. De prijs aan de pomp is opnieuw gestegen. Komt doordat het nog altijd onrustig is in het Midden-Oosten. €2,71, dat is nu de adviesprijs voor een liter benzine. Een liter diesel kost nu €2,68. In Almelo zijn meerdere mensen opgepakt na een ruzie in een bovenwoning. Gebeurde vannacht, meldt RTV Oost. Er zou een steekpartij zijn geweest. 1 persoon is gewond geraakt. En er werd ook iemand getaserd door de politie omdat hij of zij niet mee wilde werken. Een emotionele dag in Nepal. Daar wordt vandaag stilgestaan bij de mensen die om het leven zijn gekomen door de grote overstromingen daar. Wordt een dag van nationale rouw gehouden. Door het hele land hangen de vlaggen half stok. Het dodental na die overstromingen staat nu op 1380. Ja, niet schrikken als je vandaag meerdere legervliegtuigen nogal laag over ziet vliegen. Rond Eindhoven begint zometeen een grote militaire oefening. Deze commandant legt ons even uit.
22: We gaan dus airborne operaties oefenen. Dat betekent eigenlijk de voorbereiding, de gezamenlijke planning. Het verplaatsen met vliegtuigen, het droppen aan parachute en daarna nog de actie in.
21: Ja, er zullen onder meer een hoop parachutisten uit die vliegtuigen gaan springen. Aan de oefening doen 11 landen mee. Het weer nog van Buienradar. Nog even genieten, want mogelijk de laatste echte zomerdag van het jaar. Flink wat zon, 24 tot 29 graden.
6: 7 files op dit moment. 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk in Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart. 4 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A4 van Leiden naar Amsterdam bij 8,1. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. De A16 Dordrecht richting Breda bij 49,9. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. Van Meppel naar Zwolle op de A28 bij 100,1. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 209,5.
23: Hey Mattie!
24: Hey Mattie!
25: Hey Mattie!
26: Met Luc.
27: Hey Mattie!
28: Annemarie.
29: Hey Mattie!
30: En de redactie.
31: Hey Mattie!
32: Hey Mattie!
33: Iedere ochtend bij Q-Music.
34: Q-Music.
35: Menno Barreveld.
6: Met zometeen Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire. Eerst Ed Sheeran, dit is Sapphire op Q-Music.

0: Ja, en toen heb ik gezegd, nou, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Nou, Tim Schippers, die zegt, ik ga voor Meghan Trainor. Lang niet meer gehoord. Monique Maas zegt, Stay With Me. Oene Helkema, die zegt, ik zou graag Chef Special willen horen. Heb ik hele mooie herinneringen aan met mijn zoon.
1: Goedemorgen, Menno. Voor mij Chef Special met In Your Arms.
2: Die andere twee, daar vind ik niet zoveel aan. Chef Special vind ik eindelijk een van de betere daartussen zitten. Dus Chef Special.
3: Kijk. Ja, moeilijke keuze, maar toch All About The Pace.
0: Ja, Soraya zegt nog, Chef Special met In Your Arms. Op 31 januari 2014 overleed mijn lieve papa. En twee weken daarvoor kwam In Your Arms uit. Het was toen voor mij meteen duidelijk dat dit het liedje voor mijn papa is. Uiteraard gedraaid op de uitvaart. En sindsdien is dit liedje iedere keer als ik hem hoor, live en op de radio of wat dan ook, instant kranen open. En Zoe heeft ook een mooie herinnering aan.
4: Ik stem voor Chef Special omdat ik een week later een hele leuke jongen ontmoette. Nu zijn we een aantal jaar verder met ons zoontje onderweg naar de vakantie. Zoontje van 3 maanden. En ik voel me nog steeds heel veilig in zijn armen.
0: Ja, nou, je voelt wel een klein beetje aan. Chef Special heeft wel gewonnen. 49% van de stemmen. Dus dank je wel weer voor je stem.

0: Just Day, Jackstyle en Joe met Turn the Lights Off.
1: Hey Menno, wanneer komt somber? Ik sta heel de dag al te wachten.
0: Okay, Demi staat heel de dag al te wachten. Wanneer komt somber? Nou, volgend jaar komt hij naar de Ziggo Dome. Op onder andere 31 mei, daar kun je bij zijn. En we geven de hele week tickets weg voor die show. Nou, Demi bedoelt natuurlijk niet 31 mei 2027, maar ze bedoelt natuurlijk, hey, wanneer ga je somber draaien? Ja, hou er even in midden, maar hoor je een hit van somber? Stuur dan somber in de Q-app. En ja, wie weet ben je er dan bij met een plus 1. Q-Music presents somber in de Ziggo Dome. Volgend jaar dus.

0: Somieu en Dark Before the Dawn. Ik had het net eens over somber. En het liet ik nog even in het midden wanneer ik hem ga draaien. Maar nu krijg ik allemaal van dit soort berichten.
1: Hé, hey, Menno. Hoe laat komt hij?
0: Hoe laat hij komt. Nou, weet je, ik ga het makkelijk maken. Rond 11:50 komt somber voorbij met My Body Isn't Ready. En dan heb je dus 3:35 de tijd om somber te sturen in de Q-Music app. Dus dat moet goed komen. Eerst zometeen Shakira en Burna Boy. Met Die Die. Ja, en ook Wham komt eraan met Wake Me Up Before You Go Go.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow. Oh, ja.
4: Hè?
5: Het is een driestapsraket.
4: Jongens, dit kan alles zijn.
5: Klik, klik, klik, klik.
4: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
5: Er is een veer bij betrokken. De trrr.
4: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
5: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
2: Q-Music.
5: Zeg even, wat is het?

0: better toedaloo.
1: Leverie vuurwerken.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooi.

Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg,

0: miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
3: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: fiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Vandaag wolken en zon en maximaal 29 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 5 files. 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 17 minuten. De A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart. 4 kilometer vertraging is daar een kwartier. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer vertraging is daar 17 minuten.
15: Menno Barreveld.
14: Ja, hou somber in de gaten. Wham komt eraan.

0: Ja.
1: Dat klopt, hè?
0: Ja, zeker.
1: De naam Somber zie ik staan.
0: Ja.
1: Ben je een liefhebber?
0: Nou, ik vind de laatste tijd zijn muziek, ik vind het zo heerlijk om te luisteren. Ik ga de laatste tijd echt wel heel goed op altijd. Dus zeker.
1: Jij gaat heel goed op Somber. En zou het ook leuk zijn als je dan een keer live mee kan zingen met je favoriete Somber hits?
0: Ja, dat zou echt geweldig zijn.
1: Dat zou echt geweldig zijn. Nou, daar heb ik goed nieuws voor. Tim, gefeliciteerd.
2: Dat meen je niet.
1: Zeker. Je wint 2 tickets voor Q-Music Presents Somber in de Ziggo Dome op maandag 31 mei.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Oh, dat is zo cool.
1: Ja, wie ga je meenemen, weet je dat al? Of ga je even over nadenken?
0: Nee, ik weet zeker. Mijn lieve vriendin ga ik meenemen.
1: Je lieve vriendin. Nou ja, dat is toch mooi dat je dan nu al op 31 mei 2027 zo'n leuke date in de agenda kan zetten.
0: Ja, echt geweldig.
1: Ja, toch? Nou, Tim, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja, en geniet van de rest van je dag, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Ah, dat komt wel goed nu. Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Doei.
1: Ja, deze week Q Live tickets voor Q Music Presents Somber. Dus ja, hou Somber in de gaten. Luister goed. New truck, big lift.

Alex Warren en Emerald Eyes op Q-Music. Ja, het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Ja, of één woord, hè, wat je weekend samenvat, of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Ja, mijn eigen weekendwoord is strand. Zaterdag gedraaid en alle artiesten aangekondigd samen met Lars Boelen op het grootste zomerfeest van Nederland. Ja, op het strand van Scheveningen. Ja, het was gewoon echt een hele leuke dag. Het weer was goed. Het strand stond vol mensen die zin hadden in een leuke dag. De line-up was ook weer heel goed. Weet je, ieder jaar zie ik weer Suzanne en Freek daar. En dan denk ik, hoe goed zijn die live? Weet je? En het publiek gaat er ook onwijs goed bij mee. Maar ook Flemming was goed. Agda en de Munnik. Kraantje Papi natuurlijk ook altijd tof. Nou, een topdag. Strand is dus mijn weekendwoord. Maar wat is jouw weekendwoord? Stuur het in de Q-app. Misschien ben je straks rond 10 over 12 mijn kandidaat in Weekend Het Weekend. Ik ben

0: en more. Zo meteen Alright Stop Lunchtime. Met onder andere de Benga Boys, We Like to Party. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, autorijden wordt natuurlijk duurder en duurder. En daarom misschien een interessant alternatief. De vliegende auto is een stapje dichterbij. Jazeker, dan ga je de lucht in.
0: Ja, dat begrijp ik bij de vliegende auto.
1: Ja,
0: anders is gewoon een rijden, hè? Of ja, een varen.
1: Nou, zo meer.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wat, wat, wat, wat.
6: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
15: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, ja en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
19: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
20: In 1 minuut.
19: Jij verdubbelt jouw salaris! Je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
21: Q sounds better with you.
19: Yo,

0: bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
14: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
15: Ja, goedemiddag. Er wordt weer onderzoek gedaan in en rond over Asselt in Gelderland, meldt de politie. Een week geleden was daar die veelbesproken schietpartij en er wordt nu gezocht naar meer bewijsmateriaal. Bij die schietpartij kwam een beveiliger om het leven. Meer dan 30 mensen werden opgepakt. De NPO heeft een officieel verzoek ingediend om Ongehoord Nederland van de buis te halen. Verzoek is naar de minister gestuurd. Onverwachts komt dat niet. Zij zei er bij Buitenhof al druk mee te zijn.
16: Ik ben bezig met het voorbereiden van de besluitvorming daaromtrent. En het is natuurlijk ook best een ingrijpende beslissing op het moment dat je een omroep de erkenning ontneemt.
15: Ja, al langer is er kritiek op Ongehoord Nederland. Onder meer nadat bij de omroep werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. De prijs aan de pomp blijft maar stijgen. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,71. En dat komt doordat het nog altijd onrustig is in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter diesel is nu €2,68. Nou, in plaats van rijden dan maar vliegen, dat komt steeds dichterbij. Een bedrijf in Brabant heeft de vergunningen rond om vliegende auto's te kunnen maken. En over 1,5 jaar zou die dan al de lucht in kunnen, meldt Omroep Brabant. Het gaat om een auto met propeller, legt deze expert even uit.
17: Je ziet daarachter een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
15: Ja, de kans is trouwens klein dat we straks massaal naar ons werk toe vliegen. Ze zijn nu onder meer aan de brandweer verkocht. Het weer nog van Buienradar. Mogelijk de laatste echte zomerdag van het jaar. Flink wat zon is er. 24 tot 29 graden. Morgen grijs en nat.
14: 8 files op dit moment. 3 files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging een kwartier. De A37 van het knooppunt Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer vertraging is daar 11 minuten. En op de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 5 kilometer vertraging 20 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A4 van Leiden naar Amsterdam bij 8,2. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 49,9. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. Van Meppel naar Zwolle bij 100,2. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 209,5.
18: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. All right. Stop. Lunchtime.
14: Ja, tijd voor de lunchmix. De Banga Boys komen eraan. David Guetta. Hype.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Ja, ik zie allemaal weekendwoorden in de Q-app vissen. Espresso is het weekendwoord van Melanie. Die is op vakantie geweest, zegt ze erbij, met schoonfamilie en met de kids. Was elke dag heel vroeg op en heel veel espresso. Super deluxe. Hola Baloo komt natuurlijk vaker binnen, dat festival. PSV, vrijgezellenfeest, koeienkeuring, Legoland. En ik heb aan de telefoon Rico. Rico, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jouw weekendwoord is ouw.
2: Ja, mijn weekend was ouw.
0: Oké, wat is er gebeurd in jouw weekend wat ouw was? Nu klinkt het net of ik tegen een kleuter praat, zo bedoel ik het niet natuurlijk.
2: Ja, nee, ik heb een tatoeage laten zetten.
0: Ah, oké. Okay. Wat was er ouw dan, Rico? Een tatoeage. Oké, wat voor tatoeage?
2: Ik heb een tatoeage van Pikachu en Goku van Dragon Ball Z laten zetten.
0: Oké, cool. En hoe groot? En waar?
2: Op mijn kuit, vanaf mijn enkel tot mijn knie.
0: Oh, dat is wel een flink stuk, ja.
2: Ja, ja.
0: En dat kan natuurlijk nooit in één sessie dan helemaal. Wat hebben ze nu gedaan?
2: Ze hebben nu alle lijnen gezet. En dan moet ik nu nog een sessie van ongeveer 10 uur om mij helemaal in te kleuren.
0: 10 uur?
2: Ja.
0: En dan gaan ze dan waarschijnlijk het 2 keer doen, schat ik even in.
2: We gaan het in 1 keer proberen.
0: In 1 keer proberen, oké. Nou, dus binnenkort stuur jij weer. Ja, mijn weekend wordt dus oud.
2: Ja, dan wordt
0: het
2: weer
0: oud. Of afzien. Nou, is goed. Rico, dan ga ik met jou weekend het weekend doen.
3: Weekend het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Nou, ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Zaterdag was er bijzonder straattheater in Vinkeveen, namelijk waterballet. Er werd een show gemaakt op straat die ze onder water hadden laten lopen met water uit de Vinkeveense plassen en daarop werd Zwanenmeer gedanst. Of bericht 2, Kortehoef stond zaterdagmiddag urenlang blauw van de rook. De oorzaak, een compleet uit de hand gelopen gender reveal. Een influencer die had het groots aangepakt voor een video. Nou ja, alleen iets te groot waardoor de hele dag blauwe rook bleef hangen. Heel Kortehoef weet nu wel dat ze een jongetje krijgen. Of is het bericht 3, zondag werd het 50-jarig bestaan van Almere gevierd met zingende burgemeesters bij het feest Zomer in Haven. 4 oud-burgemeesters gingen samen met de huidige burgemeester zingen in een shantykoor. Ze zongen zeemansliederen zoals Ketelbinky, Zuiderzee en het kleine café aan de haven.
2: Oeh, ja.
0: Ja. Dat is
2: lastig, hè?
0: Ja, Rico.
2: Ja, ik denk dat ik dan toch voor bericht 2 ga.
0: Jij gaat toch voor bericht 2 dat de gender reveal misging?
2: Ja.
0: Nee, dan gaat bij deze de quiz ook mis. Nee, die was niet goed.
2: Ah, jee.
0: Nee, er was wel veel rook, maar dat kwam omdat ze het Nederlands kampioenschap palingroken hadden in Kortehoef.
2: Oké.
0: Bericht 1 was ook niet waar. Er was wel een waterballet. Maar er was een leidingbreuk. Dus de straten stonden onder water. In Vinkeveen. Ja. Bericht 3 was helemaal waar. Oud-burgemeesters die aan het zingen waren in Almere Haven.
2: Oké.
0: Ja, nou, het betekent dat het Q-prijzenpakket in de kast blijft liggen. Maar als troostprijs stuur ik natuurlijk wel altijd mijn koffiecup op. Dus die komt eraan.
2: Kijk, dat was wel mooi.
0: En succes met je 10 uur durende tattoo-sessie nog, hè?
2: Het gaat helemaal lukken. Dankjewel.
0: Hoi.

0: Swims en Mr. Know-It-All op Q-Music. Ik had er vanmorgen met Mattie over. Die draaide de alarmschijf van deze week. En zei hij ook van ja, bij mij kan Miley niet heel veel fout doen. Maar wat is dit een banger? Toen zei ik van nou, ik moet het nummer nog even iets vaker horen. Ik vind het leuk, het is nu een 7. Maar het zou zomaar hoger cijfer kunnen worden. Ga ik nu aan werken.
1: De Q-Music alarmschijf.

0: Woensdag een landelijke OV-staking.
1: Rijden de meeste bussen en treinen niet.
2: Dan kunnen we niet naar werk.
3: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja.
4: Ga klas van hebben, ja.
5: Ja, en als je in de problemen komt hierdoor, heb ik misschien de oplossing.
6: Hey, Mattie!
5: Taxi! Woensdag laat ik 100 taxis door het land rijden. Heb jij een taxi nodig? Meld je dan aan via qmusic.nl. En als je instapt, dan weet je wat je moet zeggen, hè? Hey, Mattie!
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest.
11: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Mama.
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat.
15: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
18: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
15: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis... Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
21: NHA.nl.
22: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
25: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
26: I am Iron Man.
25: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
27: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
28: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
30: De mega jackpot van 10 september.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: 18+, speel bewust.
9: Ja. Is het echt serieus?
10: Zo,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Vandaag een mix van wolken en zon. Wel lekker warm tussen de 24 en 29 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 11 files op dit moment. En ik heb hier 3 files die een vertraging langer dan een kwartier hebben. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, vertraging 40 minuten. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, vertraging 33 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland. 5 kilometer, vertraging is daar 23 minuten.
13: Menno Barreveld.
12: Ella Langley komt eraan. Houston, Texas.

0: Dit is Wim van Helden, die ja, lekker enthousiast meezingt met Don't Stop Me Now. 3, 2, 1.
1: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ja, dit is dus het moment om je bericht in te typen bij berichten in de Q-app en hier naartoe te sturen. Hij heeft Kevin gedaan, die zegt vanavond naar Jong PSV FC Den Bosch in het uitvak. Ja, Den Bosch.
2: Hey Sandor, geweldig weer als van ouds op de maandag samen. Groetjes van Wies van der Linden.
0: Stephanie stuurt somber, maar dat doen mensen de hele dag door.
2: Ja, kans op tickets natuurlijk.
0: Precies.
2: Lekker vakantiemoppie, kusjes van Greetje.
0: Robin, ben je ook weer lekker aan het werk, zegt Nigel.
2: Amir, welkom terug van vakantie. Marvin Borstein stuurt dat.
0: We zijn onderweg naar de Eifel met de kids en onze kleindochter. Even een midweekje genieten. Fijne dag. Zoenen van Monique.
2: Woensdag is mijn trouwdag. 11 jaar alweer, zegt Esmeralda. Die herinnert de man of de vrouw er alvast aan. Dat vakantie. Het zover is.
0: De vakantie op Texel was geweldig met Nova en Loki. Dikke kus van mama en papa, zegt Melanie.
2: Ik wil mijn vriend erg bedanken voor dit fijne verrassingsweekend voor mijn verjaardag. Liefst van Sylvia Verheijen.
0: Oh, hier staat geen naam bij, maar aan het uienrooien in Kampen. Met een foto erbij.
2: Jesse, jammer dat je ons woensdag verlaat, Joshua.
0: Ik hoop dat ik de taxirit win van hey Matty voor mijn zoon Luc. Dan kan die naar school, dat stuurt Bianca van Dam.
2: En Jeroen zegt, Joyce, ga een keer mee koffie drinken.
0: En dan heb ik hier Jules.
3: Hij is klein en hij loopt dronken door het bos.
0: Hij is klein en loopt dronken door het bos.
2: Paulus de kabouter. Hij is klein en loopt dronken door het bos. Paulus de kabouter. Daar denk ik aan. Maar ja.
3: Paulus de wotkabouter.

0: eitje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
4: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Oh, Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Goedemiddag, het is 1 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
18: Ja, goedemiddag. Het wordt druk tijdens de rechtszaak over de grote explosie aan de tarwekamp in Den Haag, bijna 2 jaar geleden. Die strafzaak is over 2 maanden en zo'n 30 betrokkenen, onder wie nabestaanden, willen gebruik maken van hun spreekrecht. Bij die explosie kwamen 6 mensen om het leven. 4 verdachten werden opgepakt. De politie is opnieuw bezig met een grote zoektocht in en rond Overasselt in Gelderland. Een week geleden was daar die veelbesproken schietpartij en er wordt nu gezocht naar meer bewijsmateriaal. En bij die schietpartij kwam een beveiliger om het leven. Meer dan 30 mensen werden gearresteerd. Chaos dan in Indonesië. Daar kunnen op meerdere luchthavens de vliegtuigen niet opstijgen of landen. Komt doordat er een vulkaan is uitgebarsten dit weekend. 170.000 reizigers zijn daardoor gestrand. Onder hen zijn volgens de Telegraaf ook tientallen Nederlanders. En voetbal Barcelona gaat extra maatregelen nemen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Die is over 2 dagen. De clubs spelen tegen elkaar in de Champions League. En Barcelona wil voorkomen dat er Feyenoord-fans tussen de Barcelona-fans gaan zitten. Voor Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is het een extra bijzondere wedstrijd. Hij speelde zelf namelijk jarenlang voor Barça.
19: Barcelona is natuurlijk voor mij natuurlijk wel een club met hele speciale gevoelens voor het verleden. Natuurlijk al vanaf kleins af aan een droomclub.
18: En Barcelona tegen Feyenoord is woensdagavond 18:45. Het weer nog van buienradar. Ja, het zou wel eens de laatste echte zomerdag van het jaar kunnen zijn. Flink wat zon, 24 tot 29 graden. Morgen grijs en nat.
17: 9 files gemeld via Flitsmeister. Het staat flink vast op de A16, Breda-Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Defecte vrachtwagen, 9 kilometer met een half uur. En de A76, Geleen richting Keulen, tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar dicht, 4 kilometer en 21 minuten extra reistijd. Flitsers langs de A16, Rotterdam richting Dordrecht bij 7,9. En de A58, Goesbergen op Zoom, dan moet je opletten bij 141,1.
7: Hey Mattie!
9: Hey Mattie!
20: Hey Mattie!
7: Met Luc.
21: Hey Mattie!
7: Annemarie.
22: Hey Mattie!
7: En de redactie.
23: Hey Mattie!
24: Hey Mattie!
7: Iedere ochtend bij Q Music.
25: Wim van Helden.
17: Ja, overmorgen is de grote OV-staking, hè? Dan heb ik nog een goed adresje voor je om toch die dag van A naar B te komen. Q.

0: beetje fris en fruitig aan de nieuwe week begonnen? Of zit je nu al midden in je middagdip? Dat je denkt, ach, we moeten nog de halve dag. Nou, in het kader van gedeelde smart. Ik werd vanmorgen wakker en het eerste wat ik zag op mijn telefoon was dit bericht van onze eigen Mattie.
1: Een hele goede morgen. Vanuit de auto naar Amsterdam. Ik heb 0 uur geslapen. Ja, daar had ik al een beetje op gerekend.
0: Ja, gewoon niet geslapen. 0 uur. Gelukkig had de redactie wat halve liters voor hem meegenomen. Nee, geen poppenpilsjes. Het waren halve liters energiedrank als ontbijtje. Zodat Mattie wel een beetje met grote ogen hier de ochtendshow ging doen natuurlijk.
2: Hey, Mattie!
0: Taxi! De eerste Hey Mattie is een feit. Elke ochtend word je wakker met de ochtendshow van Nederland. En er staat iets leuks op het programma. Tenminste, de aanleiding is niet zo leuk. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat Mattie de komende nachten wat beter slaapt. Want woensdag moet hij wel echt helemaal scherp achter het stuur zitten. Veiligheid voor alles. Er is namelijk een landelijke staking van het openbaar vervoer in heel Nederland. En daarom kan je Mattie boeken als taxichauffeur. Gaat hij de hele dag rondrijden om Q-luisteraars van A naar B te brengen. En dat doet Mattie niet alleen. Er zijn 100 taxis die door het team van Hey Mattie het land in worden gestuurd. Om jou van A naar B te brengen. Van A naar Beter. Ja, dat kan ook. Van A naar B te brengen. Dus moet je nou woensdag echt ergens heen? Heb je een afspraak waar je niet omheen kan? Staat er een vakantie op het spel? Wat de reden ook is, heb je misschien wel een belangrijk sollicitatiegesprek? Als je geen vervoer hebt door die OV-staking, gaan wij je uit de brand helpen. Je kan de gratis Hey Mattie Taxi boeken via qmusic.nl of de Q-app. Dan vind je alle info. De Hey Mattie Taxi woensdag

0: Nou, het is eigenlijk heel gek hoe het werkt. Maar vaak ontstaan de mooiste dingen door periodes die je liever had overgeslagen. Moeilijke momenten die een weg vinden in muziek bijvoorbeeld. Ik heb hier zo'n voorbeeld van onze vrienden van Direct. Die hebben namelijk op privévlak roerige tijden gehad. Marcel verloor zijn broer, Jamie zijn moeder en onlangs Spike ook nog zijn vader. Ja, en dan is het heel gek dat als je al iets hebt gemaakt qua muziek, wat ineens slaat op wat je zelf meemaakt.
1: Ik was als laatste aan de beurt. En toen was de plaat eigenlijk al geschreven. En het is een hele persoonlijke plaat geworden. En dan is het extra bizar dat je net iets heel moois hebt gemaakt wat ineens op je eigen situatie slaat.
0: Ja, al dus Spike. Ja. En dat is dus precies hoe muziek kan werken. En ineens gaat zo'n liedje over jou, over mij, of stuur je door naar iemand die het nodig heeft. Zo'n liedje is de nieuwste van Direct. Kun je graag voorstellen aan My Friend.

0: Let's turn all that grey into gold, zoals Marcel Veenendaal zingt. Cindy zegt het net iets anders. Ze zegt, de stem van Marcel blijft toch een prachtige diamant. Nieuwe muziek zojuist op Q-Music van Direct, My Friend. Het slimste bedrijf. Maandag, dus de strijd om de titel gaat weer verder. Wie oh wie wordt het slimste bedrijf van september? Je krijgt met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden en de topscore van dit moment te verbeteren. Dat is 42 seconden over. Dat kan, tuurlijk, maandag. Dit wordt een topdag, weet ik zeker. Alvast een opwarmetje. Aanstaande woensdag is er de grote OV-staking waar ik het net over had. Mattie gaat dus met heel veel taxis door het land rijden om mensen van A naar B te brengen. Maar ik wil van je weten, welke kleur hebben de kentekenplaten van Nederlandse taxis eigenlijk?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
3: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets
4: er is een veer bij betrokken. De
3: ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
2: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?

0: doodadoo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Trappen, ja, daar ga je. Klop.
7: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: autoruit. Speelbewust 18+.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Mama.
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Een lekkere zomerdag vandaag. Ja, echt volop zomer. Veel zon, maximaal kan het 29 graden worden. Ja, morgen wordt dan een kletnatte dag en ook een heel stuk frisser. 9 files zijn er gemeld. De langste op de A58. Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. 7 kilometer. Er staat 20 minuten in de file.
9: Wim van Helden.
8: Michael Jackson. Criss Cross Amsterdam. En nu...

0: Overmorgen is de grote OV-staking. En daarom gaat Matty van de ochtendshow, Hey Matty, met 100 taxis door het land rijden om luisteraars van A naar B te brengen. Lisa, heb jij nog een ritje nodig van Matty? Of zeg je van, nou ja, ik red me wel?
1: Nee, ik red me wel. Ik heb gewoon een auto.
0: Jij gaat altijd met de auto naar je werk, niet met het OV.
1: Ja. Nee, klopt.
0: Hey, welke kleur hebben dan de kentekenplaten van Nederlandse taxis? Dat was mijn vraag.

0: precies. Hey, met welke collega ga je spelen, Lisa?
1: Met de afdeling facilitair.
0: Die faciliteren dat de auto's ook de weg op kunnen.
1: Nou, soort van. Nee, wij zorgen ervoor dat iedereen zo goed en veilig mogelijk zijn werk kan doen.
0: Kijk, dat is de officiële omschrijving. Ja. Nou, laat eens even horen dan. Hoe is het daar bij Amy Smit in Holten? Ah, kijk, that's the teamwork. 1 minuut. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden jullie. Die tijd loopt nu. Wat is de munteenheid van Engeland?
2: Pond.
0: In welke maand hebben we de kortste dag van het jaar?
1: Februari.
0: Oh! Wie presenteert het tv-programma Miljoenenjacht?
3: Linda de Mol.
0: Hoe wordt een combinatie van ontbijt en lunch genoemd?
1: Brunch.
0: Hoe noemen we een man als hij 50 wordt?
1: Papa.
0: Welk lichaamsdeel gebruikt een olifant om warmte af te drijven?
1: Oren.
0: En dat was de vijfde. Ja, helaas niet 5 op een rij. De munteenheid van Engeland, pond was goed. Het was ook lekker teamwork. Echt lekker in koor ook met z'n allen. Miljoenenjacht, Linda de Mol. Gisteren weer een nieuw seizoen begonnen bij SBS. Ontbijt en lunch, die combinatie noemen we brunch inderdaad. 50 jaar als man ben je Abraham. En het lichaamsdeel dat een olifant gebruikt om warmte af te drijven, dat zijn de oren. Nou, dat zijn ook flinke oren, hè?
1: Ja.
0: De enige vraag die niet goed was, in welke maand hebben we de kortste dag van het jaar? Dat is niet in januari of februari, volgens mij werd dat door elkaar heen gezegd. Maar de juiste is december, 21 december om precies te zijn.
1: Oh, ja. De kortste maand.
0: Nee, de kortste dag van het jaar.
1: Jammer.
0: 21 juni is dan de langste en 21 december de kortste. Voor jullie betekent dat, onderaan de streep, 38 seconden over voor nu het zilver.
1: Oh,
0: ja, valt mee. Maar goed, september duurt nog even natuurlijk. Kan nog van alles veranderen. Ja. Jullie kunnen wel lekker blijven oefenen op kantoor. Want ik ga sowieso Holte even op de kaart zetten. Die stond er nog niet bij. En ook het slimste bedrijf Kaartspel naar jullie opsturen.
1: Mooi, dankjewel.
4: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Radio stuurt een appje. Hey Wim, komt somber nog voorbij of hoe zit dat? Nou Julia, je mag van mij even een kleine plaspauze doen. Maar verder zou ik niet te ver bij de radio vandaan gaan. Meer kan ik niet zeggen. En het laatste nieuws krijg je ook van Eefje zometeen.
1: Goedemiddag. Scholen die worstelen met vapende kids op het schoolplein. Nou, een school in Hengelo komt daarom met een vape-detector. Hoe dat werkt, vertel ik je zo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
13: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: bij Bol.
1: Erop uit met een camper, in de natuur.
2: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Wat een geld.
14: 50.000.
15: Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Uren op coolblue.nl of in onze app.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika.

van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslimrepen, eetpack voor de

0: is 2 uur. Je musicnieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje Kunig.
1: Goedemiddag. In Utrecht daar is een heftige rechtszaak begonnen over kindermisbruik. Een man en een vrouw staan terecht. Zij zouden tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel hebben misbruikt. De man ontkent, zijn inmiddels ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Vandaag zit hij voor de enquêtecommissie. Volgens Rutte waren hardere maatregelen niet nodig geweest als iedereen zich gehouden had aan de adviezen. Zoals bijvoorbeeld afstand houden en geen handen schudden. Maar hij geeft ook toe dat het lastig was voor mensen om altijd alle adviezen op te volgen. Chaos in Indonesië. Daar kunnen op meerdere luchthavens de vliegtuigen niet opstijgen of landen. Dat komt doordat er een vulkaan is uitgebarsten. 170.000 reizigers zijn gestrand. Volgens de Telegraaf ook tientallen Nederlanders. Scholen die worstelen met vapende kids. Een school in Hengelo heeft daarom vape-detectoren laten ophangen. Ja, die detecteren het bijvoorbeeld als er stiekem op de wc gevaped wordt. En ze schrikken ook af.
2: Het grappige is dat dat vooral ook is omdat leerlingen zien dat die er hangt. Dus in eerste instantie word je misschien een keer aangesproken. Maar dat gaat natuurlijk als een vuurtje rond op de school. Dan weet iedereen, goh, er hangt een vape-detector.
0: Het gaat als een vuurtje rond op de school. Hij zegt het hoor. Het gaat als een vuurtje rond.
1: Ja, echt, want de resultaten zijn goed. Het wordt minder gefaped. Het weer, flink wat zon vandaag en 24 tot wel 29 graden. Vanavond weer wat meer bewolking en morgen grijs en regenachtig.
0: Situatie op de weg, er zijn 12 files. Twee die eruit springen. Op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batendorp, defecte vrachtwagen. Zorgt daarvoor 7 kilometer en bijna een half uur. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. De weg is dicht, 3 kilometer, 22 minuten. Flitsers, A16 Rotterdam-Dordrecht, 7,9. Dordrecht richting Breda op de A16 bij 53,8. En op de A58 Goesbergen-op-Zoom, 141,1. Mensen kunnen echt niet wachten. Demi die stuurt een appje. Wim, we zitten in spanning te wachten op een nieuwe kans voor Somber.
3: Hey Matty.
4: Hey Matty.
5: Hey Matty.
6: Met Luc.
7: Hey Matty.
6: Annemarie.
8: Hey Matty.
6: En de redactie.
9: Hey Matty.
10: Hey Matty.
6: Iedere ochtend bij Q Music.
0: Nou, hoor je Somber, ben je blij? Exclusief hier kans op tickets voor zijn show in de Ziggo Dome. App zijn naam Somber via de Q-app als je hem hoort.

0: ik met Wim. Wie is dit?
1: Met Lisanne.
0: Hey Lisanne.
1: Hi.
0: Jij hebt net Sommer geappt.
1: Ja, zeker.
0: En deed je dat voor het eerst of ben je al langer aan het proberen?
1: Ja, sinds vandaag.
0: Ja. Dus, ja. Je wilde niet nasgrijpen natuurlijk. Hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Wat betekent Sommer voor jou? Dat is gelijk een heel serieuze vraag.
1: Ja. Geweldige artiest, denk ik. Zijn liedjes zijn mooi, goed, leuk. Ik ben er een beetje inwachtig van. ik vind het gewoon een geweldige artiest. Maakt er een show van. Ja, dat. Ja, echt gewoon leuk. Geweldig. Geweldige man.
0: Zeg nog even een keer geweldig.
1: Oh, ik zit een trill op mijn poten. Geweldig. Ja, fantastisch.
0: En kun je nu ook gewoon heel hard geweldig zeggen? Want je gaat naar Sommer.
1: Ja. Oh, wow. Ja, Wim. Fantastisch.
0: Ach, Lisanne, ik laat je ook wel echt heel erg zweten. Sorry, dit is ook gemeen van me. Ik heb twee tickets voor Q-Music Presents Sommer op maandag 31 mei in de Ziggo Dome. Jij bent er gewoon bij.
1: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
1: Ik ga Sienne meenemen,
0: een
1: vriendinnetje van me.
0: Lisanne en Sienne, met een vriendinnetje.
1: Ja. Jazeker.
0: Nou, girls just wanna have fun.

0: Music met Ed Sheeran. En een van de allergrootste fans in Nederland van Ed Sheeran is Roxy Dekker. Ja, Roxy Dekker zou ook heel graag de liedjes van Ed willen zingen.
1: The club isn't the best place to find a love is at the bar.
2: Ja, zou je die willen doen?
1: Nee.
2: Nee.
1: Ik wil denk ik... Photograph vind ik leuk.
2: Oh ja.
1: Welke is die nieuwe ook alweer? Die... Zizam.
2: Oh, die?
1: Hey, meet me on the floor tonight.
0: Hey, maar even, ik zit even hard op te denken, hè. Thinking out loud. Roxy zou in theorie Ed Sheeran gewoon even om advies kunnen vragen, toch? Ik bedoel, de lijntjes zijn kort. Een paar jaar geleden stond Ed zelf nog in de Amsterdam Arena. En nu gaat Roxy Dekker de Johan Cruijff Arena doen. Sterker nog, de pre-sale, daar zijn alle tickets al van weg. Roxy Ro, haar nieuwste op Q.

0: Woensdag een landelijke OV-staking.
1: Rijden de meeste bussen en treinen niet.
2: Dan kunnen we niet naar werk.
3: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage. Even kijken hoe ik dat ga doen.
4: Ja. Ga klas van hebben, ja.
5: Ja, en als je in de problemen komt hierdoor, heb ik misschien de oplossing.
6: Hey, Mattie!
5: Taxi! Woensdag laat ik 100 taxis door het land rijden. Heb jij een taxi nodig? Meld je dan aan via qmusic.nl. En als je instapt, dan weet je wat je moet zeggen, hè?
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zijn

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen. Oh, oh,
2: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49. Komen altijd van pas.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... Koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Veel zon vandaag. Lokaal kan het 29 graden worden. Morgen echt heel anders. Totaal herfstweer. Het wordt grijs, nat en ook een stuk frisser. 9 files, waarvan de langste op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en Nijkerk. Daar is de weg dicht. Gewoon met veiligheidsmaatregelen. 5 kilometer. Je vertraging is daar een half uur.
12: Wim van Helden.
11: Alex Warren, Eminem en nu Taylor Swift.

0: met een minuut of zes zeg je waarschijnlijk weer...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Zometeen zit ik weer vol de spotlight op een vergeet me liedje. Zo'n typisch liedje dat je veel te lang niet meer gehoord hebt. Maar als je het dan hoort, ja, zing je het gewoon weer uit volle borst mee. Ik doe zometeen zelf even een duit in het zakje. Vergeet me liedje van vandaag heb ik te danken aan mijn kinderen. Ja, ik heb even muzikale opvoeding te danken aan mijn kinderen. Het is wel grappig. Het vergeet me liedje heeft te maken met Justin Bieber. Maar het is niet van Justin Bieber. Ik vertel je over 6 minuten alles. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Telf. Tineke stuurde daar nog een appje over. Als jongste zoon beneden komt en spontaan meerapt met Eminem, dan gaat er toch iets goed in de opvoeding.
1: En zo is het.
2: Dit vergeet me liedje.
0: Nou, dit heeft ook te maken met de opvoeding hoor, dit vergeet me liedje. Kijk, ik probeer mijn kinderen natuurlijk een beetje muzikaal op te voeden. Maar ik merk ook steeds vaker dat dat ook andersom gebeurt. Zo kwamen mijn jongens Casper en Gijs laatst met het vergeten liedje van vandaag. Zij ontdekten dit nummer pas doordat ze helemaal into Justin Bieber zijn. Ze zitten van alles van Justin Bieber te luisteren. En Justin Bieber die had eerder een duet met... Kid Laroi. En zo kwamen ze weer bij die muziek uit en hoorde ik regelmatig dit liedje voorbij komen. En dat was meteen een liedje waarvan ik dacht, hé, maar dit is leuk, dit is een goed vergeten liedje. Die hoor je eigenlijk nooit meer, een grote hit geweest. Volgens mij was het zijn allereerste zelfs, hiermee is hij doorgebroken. Dus ik dacht, laat ik deze vandaag even in de spotlight zetten, met dank aan Casper en Gijs. The Kid Laroi en Without You.

0: Dit is Kimistic. De alarmschijf hoor je zo meteen. En die is deze week van Miley. Eefje, weet je dan welke Miley ik bedoel?
1: Ja, dat kan er maar één zijn, toch?
0: Kijk, en dan kun je gewoon zeggen, weet je wat? Ik verander mijn artiestennaam. Ik heet vanaf nu gewoon Miley. Die hoor je zo meteen. En ook onze eigen Eefje met het laatste nieuws.
1: Ja, zonder kunnen. Kan gewoon alleen Eefje.
0: Ja, dat is maar één Eefje.
1: Ja, ik heb serieus nieuws weer over die schietpartij in Overasselt. Meerdere verdachten in die zaak die blijken al veel meer op hun kerfstok te hebben. Vertel je zo meer.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: De week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Fresh Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
13: Goedemiddag. Meerdere verdachten in de zaak over Raswold zijn eerder al eens verdachten geweest of zijn al eens veroordeeld. Onder andere voor ontvoering en oplichting, schrijft het AD. De man bijvoorbeeld die nu verdacht wordt van het doodschieten van de beveiliger in Overasselt, die stond eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Heel veel mensen willen gebruik maken van hun spreekrecht in de rechtszaak over de grote explosie aan de tarwekamp in Den Haag, bijna 2 jaar terug. De strafzaak tegen de 4 verdachten is over 2 maanden. Zo'n 30 betrokkenen, onder wie nabestaanden, willen iets zeggen. Bij die explosie kwamen 6 mensen om het leven. Premier Jette noemt de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een wake-up call. Ook in andere Europese landen wordt bezorgd gereageerd. Franse en Poolse ministers spreken van een zorgwekkend signaal. Nou, onder andere Nederland en Engeland is ook België helemaal klaar met Infantino. De Belgische voetbalbond zegt het vertrouwen op in de FIFA-voorzitter. De Belgen zijn onder andere boos over die rode kaart van een Amerikaanse speler. Die werd ingetrokken na een belletje van Trump. En die speler kon daardoor meespelen in de wedstrijd tegen België. Het weer. Flink wat zon vandaag en 24 tot wel 29 graden. Vanavond meer bewolking. Morgen wordt het grijs, regenachtig en max 19 graden.
12: Situatie op de weg. A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Nijkerk. 4 kilometer met 25 minuten vertraging. De weg is daar dicht in verband met veiligheidsmaatregelen. Zorgt ook voor vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. De andere kant op tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. 5 kilometer, ook daar een minuut of 25. Verder zijn er flitsers op de A17. Roosendaal-Moerdijk, 6,6. A28, Zwolle-Meppel bij 103,9. En de A58, Goes richting Bergen-op-Zoom bij 141,1.
5: Hey, Mattie!
14: Met Luc.
15: Hey, Mattie.
14: Annemarie.
16: Hey, Mattie.
14: En de redactie.
17: Hey, Mattie!
14: Iedere ochtend bij Q-Music.
18: Q-Music. Wim van Helden.
12: De alarm schrijf voor je zo meteen. En wat is er toch ineens aan de hand met een oud liedje van Ilse de Lange? Dat vertel ik je zo. Q-Music.

0: is er maar één van. En dat had ze zelf ook wel door. Ze heeft een heel marketingplan overgenomen. Miley Cyrus die gaat vanaf nu door het leven als Miley. En vind ik eigenlijk heel slim, want dit is maar één Miley. Dus ja, waarom zou je die achternaam nog gebruiken? Ja, en dat betekent ook gelijk een nieuwe sound. Alles is nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. En deze week ook nog de...
1: De Q Music Alarmschijf.

0: via de Q Music app. En Anne die zegt, ik dacht serieus eerst dat het Lady Gaga was. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Het is de alarmschijf deze week met een nieuwe naam. Miley, voorheen Miley Cyrus. Bass Persuade voor je deze week extra vaak met Q. Ja, dit is een liedje dat je momenteel heel vaak hoort op met name TikTok. Tenminste, daar is het begonnen. Een liedje uit 2008, dus lang geleden alweer. Gaat ineens viral. En ik zag ook op Spotify dat echt het aantal streams enorm toeneemt. Het is een oud liedje van Ilse de Lange. En dat komt allemaal doordat Aisha, dat is een bekende TikToker, enorm enthousiast is over dit liedje van Ilse.
1: Ilse de Lange, deze video is voor jou. I love you so much. So incredible is what I am right now. So incredible is denk ik het nummer dat wakes me up in the morning. So incredible needed to return back into my life.
0: Nou, en dit gaat echt nog minutenlang door. Ja, en vervolgens echt een enorm sneeuwbaleffect. Veel reacties ook. Iemand reageert bijvoorbeeld. Dit is gewoon de Nederlandse Unwritten van Natasha Bedingfield. Nou, als hij zo groot gaat worden, dat is echt zo'n zero zit die maar niet uitdooft. Ja, de reacties op Ilse de Lange zijn ongelooflijk leuk, lief, positief. En dat is eigenlijk precies de strekking van het liedje ook. So incredible. Dit liedje van Ilse de Lange lijkt op dit moment aan een tweede leven te beginnen.

0: Nou, ik hoor eigenlijk vooral graag iets van jou. Zometeen in Repeat of Niet hoor ik graag jouw mening over een bijzonder nieuw liedje van Douwe Bob in Repeat of Niet. Jij bepaalt of dat liedje vandaag nog een keer terugkomt op Q-Music of niet. Hey, en weet je wat sowieso terugkomt?
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow.
3: Oh, ja.
4: Hè?
3: Het is een driestapsraket.
4: Jongens, dit kan alles zijn.
3: Klik, klik, klik, klik.
4: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
3: Er is een veer bij betrokken.
4: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
3: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
1: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
1: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Ludo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hallo!

0: Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal.
3: Maak elk moment mooi.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: De prijsfavoriet.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
3: Trappen, trappen. Ja, daar ga je. Klop.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... Koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu nog volop zon. Maximaal kan het lokaal 29 graden zijn. Morgen wordt het een natte dag en ook een stuk minder warm. 25 files. Slechts ben je af op de A28 Zwolle. De andere kant op Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Door veiligheidsmaatregelen daar de weg dicht. 9 kilometer. Vertraging inmiddels opgelopen tot 50 minuten.
8: Wim van Helden.
7: Sterkte daar. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Zometeen Douwe Bob.

0: Wednesday, Jack Style and John Turn the Lights Off.
1: Repeat.
0: Of niet. Ja, het is inmiddels ronde 8 van de 10 maximaal haalbare rondes in Repeat of Niet. Voor toch ja, een heel bijzonder liedje van Douwe Bob. Vooral het verhaal erbij, het liedje zelf ook klinkt anders dan alle andere liedjes. Ja, en dat het bijzonder was, dat is mooi hoe dat gaat. Douwe Bob merkte dat zelf meteen al op het moment dat hij het liedje schreef.
2: Toen ik het schreef dacht ik van, ja, als schrijver schrijf je een hoop. En soms dan schrijf je iets en dan denk je, ja, dit heeft iets dat andere liedjes niet hebben. Dit nummer zat zo dicht bij mijn hart. En dit raakte mijzelf zo dat ik dacht, dit moet ik ergens mooi spelen.
0: Ja, en hij speelde het vervolgens met alleen zijn gitaar aan tafel bij Eva Jinek. Dat is nu ongeveer een half jaar geleden. Dat optreden ging eigenlijk viral. Dat ging online hartstikke goed. Het kwam zelfs in Amerika terecht bij countryheld Zac Brown. Die nodigde Douwe vervolgens uit om het live te komen spelen in Pittsburgh. Een zaal groter dan de Ziggo Dome hier. Ja, en sindsdien zijn er vele Amerikaanse platenmaatschappijen geïnteresseerd in Douwe Bob. En daardoor vliegt hij deze week weer terug naar Nashville. Terwijl dit allemaal gebeurde, was het liedje nog steeds niet officieel uit. Nu wel. En ik hoor heel graag wat je ervan vindt. Note to Self, Douwe Bob in
1: Repeat.
3: Repeat.
1: Of niet.

0: to self.
1: Nou, wat mag ik noteren van je?
2: Repeat. Repeat. Of niet?
1: Zeg het maar.
3: Ja, ja, ja, wat lekker. Kom op. Repeat, repeat, repeat.
4: Hoe meer ik hem hoor, hoe minder leuk ik hem ga vinden.
1: Oké, okay, Anja zegt dus heel overtuigend een repeat. En Barry zegt hoe meer ik hem hoor, hoe minder leuk ik hem ga vinden. Dus dat is een niet. Iris die zegt repeat. Ik vind het echt prachtig. Danielle zegt dan weer, ik blijf het gewoon niks vinden. Dus voor mij nu echt een niet. Henk zegt, dit mooie liedje van Douwe Bob is zeker een repeat waard. Top, top, top. Draai dit vaker. Jolisa die zegt, Douwe is altijd repeat. Ilona geeft het een repeat. Vindt het een prachtig liedje. Rick die zegt, ja, sorry. Ik vind het gewoon een beetje saai en eentonig. Voor mij een niet. Thomas zegt, ik vind het een geweldig liedje. Ik heb hem de hele dag op repeat staan. Margaretha die zegt zeker een repeat. Elke keer dat ik hem hoor vind ik hem mooier worden met allemaal hartjes erbij. Kimberly dan?
5: Oh ja, deze mag echt wel op repeat. Supermooi nummer, dat begin alleen al. Ja.
1: Lode?
4: Dat wordt een repeatje. Heerlijk. Wat een goed nummer. Wat een goede artiest.
6: Repeat.
7: Repeat, repeat. Deze vinden wij heel leuk.
6: Ja.
7: Mooi liedje, hè?

0: Domien en Anton, nieuwe ronde van Verdubbel je salaris in 1 minuut. 4:15 natuurlijk. De hele dag kun je je aanmelden via Qmusic.nl. En een klein uurtje van tevoren geven we 1 van de 10 vragen gratis en voor niks weg. En dat moment is nu. Vraag 7 krijg je cadeau.
1: Luister goed, zometeen luidt die als volgt. Hoe noem je de schoenen...

0: prikje halen.
1: Check.
0: Lunch met de kleinkinderen.
1: Check.
0: Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
8: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus,
13: maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Wie was hier aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!

0: Bewust 18 plus.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
13: Goedemiddag. In Frankrijk is een enorme lading cocaïne onderschept. En volgens de Telegraaf was die lading van drugscrimineel Bolle Jos. Hij wordt door justitie ook gelinkt aan die schietpartij in Overasselt vorige week. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van Ghana naar Antwerpen. En de container zou daarna naar Dordrecht gaan. Heel veel mensen willen gebruik maken van hun spreekrecht in de rechtszaak over de grote explosie aan de tarwekamp in Den Haag, bijna 2 jaar terug. Die strafzaak tegen de 4 verdachten is over 2 maanden. Zo'n 30 betrokkenen, onder wie nabestaanden, willen iets zeggen. Bij die explosie kwamen 6 mensen om het leven. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen daar nu niet weg. Ze zijn gestrand in de hoofdstad Jakarta. En niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En na onder andere Nederland en Engeland is ook België helemaal klaar met Infantino. De Belgische voetbalbond zegt het vertrouwen op in de FIFA-voorzitter. De Belgen zijn onder andere boos over die rode kaart van een Amerikaanse speler. Die werd ingetrokken na een belletje van Trump. En die speler kon daardoor meespelen in de wedstrijd tegen België. Het weer. Flink wat zon vandaag en 24 tot wel 29 graden. Maar vanavond meer bewolking en morgen grijs, regenachtig en niet warmer dan 19 graden.
12: Je verkeer van Flitsmeister met 44 files en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Vathorst. De weg is daar dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. 9 kilometer, 50 minuten. Wil je richting Zwolle, dan kun je beter over Apeldoorn rijden. Dan ga je via de A1 naar de A50. Dan nog een file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel door een ongeluk 9 kilometer. Vertraging daar is 33 minuten.
14: Hey Mattie!
15: Hey Mattie!
16: Hey Mattie!
14: Met Luc.
17: Hey Mattie!
14: Annemarie.
18: Hey Mattie!
14: En de redactie.
19: Hey Mattie!
20: Hey Mattie!
14: Iedere ochtend bij Q Music.
20: Q
14: Music.
21: Domien en Anton.
12: Hey Anton!
17: Hey Domien!
12: Goedemiddag, het is de middag, zijn we maandag. Met Bibi Rexha en Fadeless. Dit is New Religion.

0: Stevie Rexha met Faithless, New Religion bij Q.
1: De Q-middagshow.
2: Met Tomien en Anton.
3: Tomien, Anton, hoe is het?
0: Goedemiddag, 6:06. KKV's begin van de maandagmiddagshow voor 7 september 2026. Een hartelijk gefeliciteerd aan mijn vader en mijn moeder.
4: Oh, hartelijk gefeliciteerd vader en moeder.
0: Waarmee denk je?
4: Ik denk het huwelijk, het 60-jarig huwelijk.
0: Nee, niet 60 jaar. Ik moet wel heel even opzoeken weer in het bericht dat wij vanmorgen kregen. Mijn zus en ik, nee, volgens mij is het iets minder. 47 jaar getrouwd.
4: Ah, dat is toch leuk. Ja, ik vind het knap als je dat volhoudt.
0: 47 jaar getrouwd, ja. Soms voelt het al als 47 jaar, hè?
4: Ja, bij mij.
0: Ja, bij mij ook. Hey, ik moet zeggen, ik heb een lekker dagje vandaag. En ik had het totaal niet verwacht, want ik zag vorige week de voorspellingen voor vandaag. Ja, je weet, ik hou echt enorm van de bear in de maand.
4: Ja, jij vindt het veel te warm nu.
0: Dat dacht ik.
4: Afzien.
0: Ik dacht vorige week, toen zaten we lekker in die 20 graden, weet je wel, met regen. S'avonds koelde af naar 14 graden. God, maandag krijgen we die 27 graden. Maar vandaag is het toch wel even lekker, hoor.
4: Het is toch genieten, man.
0: Het is echt genieten vandaag.
4: Het was ook op het strand, vanochtend was het wind stil. Ik heb een rondje hard gelopen, ik ben even de zee in gegaan. Het is, joh, dit wil je toch tot kerst? Kom op nou.
0: Ja, slecht nieuws. Ik hoor even net het weerbericht van 4 uur doen. Hoe warm wordt het morgen?
5: Ja, morgen max 19 graden.
0: Dus dat 10 graden koeler dan vandaag?
5: Oh. Ja, bijna wel, ja.
0: Geniet ervan, ga er even lekker naar buiten, maar hou de radio wel aan. Krijg je zometeen Elton John, I'm Still Standing. En de alarmschijf van vorige week, Adela en Ain't in L.A.

0: spits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op dit moment op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Vathorst is de weg afgesloten vanwege veiligheidsmaatregelen. 9 kilometer file, vertraging is daar 40 minuten.
1: Dit is Q Music.
2: Ella Langley.
3: These trails in Texas, I can tell.
1: En dit is Q Music.
2: Bruno Mars.
1: En dit is nieuw.
0: Sinds afgelopen vrijdag de allereerste Slovaakse artiesten ooit in de top 40.
4: Hey Adela.
0: Eend in LA.

0: speciaal voor mijn ouders, denk ik.
1: Vinden zij dit mooi?
0: Nee, maar 47 jaar stilstanding.
1: Ach, mooi, ja.
0: Elton John, I'm still standing bij Q Music. Kwart over vier, goedemiddag. De maandagmiddagshow, altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music app. Ik moet zeggen, ik heb het grapje een beetje gejat van Ad. Want die stuurt namelijk een bericht. Gefeliciteerd. Mijn huwelijk is ook stilstanding. Vandaag precies 15 jaar getrouwd.
1: Nou, gefeliciteerd Ad.
0: Veel mensen die vandaag hun huwelijksdag vieren. Ook niet zo gek natuurlijk. Oh, dat is wel gek trouwens. Sorry.
1: Ja, maar hoezo is dat nou?
0: Nou, omdat... Ja. Mijn ouders, die zeggen dat op 7-9-7-9. Maar dat is natuurlijk niet meer vandaag. Dus vandaag is het 7-9-2-6.
1: Ja, precies.
0: Maar ze zijn getrouwd op 79-79.
1: Oh, wel heel mooi.
0: Ja, daarom. Dus dat is 46 of 47 jaar geleden. En Mandy, die zegt, gefeliciteerd Domien. Echt iets om trots op te zijn. De opa en oma van mijn vriend zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Frits zegt, wat leuk. Nu met mijn vrouw ons huwelijksjubileum aan het vieren.
1: Oh.
0: En Sabine uit Breda, die zegt, dit is ook mijn trouwdag. 2003 getrouwd, maar ook gescheiden. Maar blijft toch een van de mooiste dagen met mooie herinneringen. Dat vind ik dus wel cool, dat Sabine dat stuurt.
1: Ja, dat je niet wegduwt. Dat je er niet meer, helemaal niet meer over na wil denken. Maar dat het juist toch een soort van feestdag blijft.
0: Ja, want de scheiding is alles behalve feestelijk. Maar ik vind het wel mooi, Sabine, dat je nog met warme gevoelens terugdenkt aan die dag 23 jaar geleden.
1: Absoluut.
0: Bericht van René. En dat verguldt mij met blijdschap.
2: Hé, hey, Domien. Ik hoor dit liedje Banaan op de camping in Luxemburg. Ik moest gelijk aan jou denken. Wat een geweldig nummer, maar wat ook verschrikkelijk dat je het niet meer uit je hoofd krijgt. Nou, groetjes.
0: Dit is toch grappig. René was op vakantie in Luxemburg en daar heeft ze het liedje Banaan gehoord.
1: En dan heb je natuurlijk zo'n animatieteam wat van alles doet.
0: Voilà, ja, dan komt Banaan regelmatig voorbij. Ik dacht misschien een leuke aanleiding om er weer even een klein stukje erbij te pakken. Want ik hoor hem thuis.
1: Van jou.
0: Ja, vind ik heerlijk. Ik hoor hem thuis namelijk steeds minder. Het boeit hem niet meer.
1: Oh, het boeit papa des te meer, maar
0: absoluut. Boris wil het niet meer horen. Het interesseert hem geen reet meer. Echt een paar weken geleden voor de zomervakantie gingen de handen in de lucht en er werd geapplaudisseerd. Nu als ik Banaan draai, dan loopt hij weg of we zetten radio uit. Er gebeurt eigenlijk verdomd weinig. Dus voor iedereen die denkt, waar gaat het over?

0: van Ayers en Blessings bij Q Music. Ik heb weer een klein stukje van mijn favoriete lied alle tijden, Banaan, laten horen. Dat is ontstaan een paar weken geleden, vlak voor de zomervakantie. Ik zie dat veel luisteraars daar voor het eerst nu kennis mee maken. Welkom bij de Q-middagshow.
1: Ja.
0: Kimberly, die zit met een ander probleem.
2: Hey, Doodje, het is allemaal heel leuk en aardig, hè? Maar, niet meer tijdens werktijd, want ik zat mee te zingen en de klant keek me aan alsof ik gestoord ben. Oeps. Ben ik ook daar niet van.
0: Zal ermee oppassen. Het is bijna 16:30, we gaan naar het laatste nieuws. Dat krijg je zo van Eefje.
3: Ja, dierennieuws over de oudste koe van ons land.
0: Oh.
3: Zometeen hoor je hoe oud ze dan precies is.
0: Natuurlijk in de Koe-middagshow.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
6: Ja, ik ben er klaar voor, zet maar aan.
7: Oh, wow. Oh, ja.
8: Hè?
7: Het is een driestapsraket.
8: Jongens, dit kan alles zijn.
7: Klik, klik, klik, klik.
8: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
7: Is een veer bij betrokken?
8: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
7: Ik ben nu alweer boos.
5: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
5: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
7: Zeg even, wat is het?

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: energie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
3: Smint.
6: Boost yourself.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
14: I am Iron Man.
13: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
15: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Huh? Dit is een hack? We hebben al je klantgegevens? Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 57 files, 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, daar kom je in 6 kilometer met een uur vertraging terecht. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen. Daar 8 kilometer, vertraging is 31 minuten.
4: Zon overgoten vandaag, 24 tot 29 graden. Geniet er nog maar even van, want vanavond meer bewolking en morgen grijs en regenachtig. In Assen 27,1 graden en in Klutsdorp in Brabant is het 25,4 graden.
0: Evi heeft het laatste nieuws.
21: Goedemiddag. Problemen op de snelweg A28 bij Nijkerk. Daar mag het verkeer ineens niet meer over de Hardenbergerbrug.
0: Ah, is dat er aan de hand?
21: Ja, daar ontstaat file daardoor inderdaad. Rijkswaterstaat heeft die brug afgesloten om veiligheidsredenen. Wat er dan precies mee aan de hand is, weten we nog niet. Omroep Gelderland meldt dat er metingen zijn gedaan en dat die afwijkende waardes vertoonden.
0: Hebben jullie Lubach gekeken afgelopen week, toevallig?
4: Ja, ik zag het. Ja, het is een heel groot bruggenprobleem in Nederland.
0: Ja, er zat een heel groot onderwerp in de aflevering van afgelopen donderdag. Is het check op YouTube en via Videoland over het probleem dat Rijkswaterstaat heeft. Dat er gewoon jarenlang is er niet geïnvesteerd in het onderhoud van bruggen.
4: Nee, ja, dus we hebben ze alleen maar geopend en gebouwd, maar ze zijn niet onderhouden.
0: Nee, en als ik het goed onthouden heb, dan moet er 80 miljard worden vrijgemaakt om dit bruggenprobleem te verhelpen. En zo niet, en dat gebeurt dus nu, krijgen we dit soort berichten nog veel vaker. Want de Merwedebrug heeft natuurlijk ook problemen.
21: Nou, precies, dat is een goed voorbeeld. Merwedebrug bij Gorkum is natuurlijk ook al 1,5 maand dicht. Wel alleen voor zwaar verkeer. Maar daar is het staal op meerdere plekken verzwakt.
4: Ja. Pekela, hè? Pekela ook.
0: Pekela, oh ja,
4: Pekela, dat is een groot bruggenprobleem.
0: Maar daar gaan de burgers van Pekela, de inwoners, gaan het zelf fixen.
4: Ja, daar zijn ze zelf de brug aan het fixen. Dat zijn echte pekels, hè. Dat zijn aanpakkers. Die fixen dan zelf die bruggen, zodat je er weer over kan. Want anders moet je echt soms, nou, 12 kilometer omfietsen.
21: De politie is weer bezig met een zoekactie in en rond Overasselt in Gelderland. Er wordt gezocht naar meer bewijsmateriaal. Een week geleden was in Overasselt die schietpartij bij de woonboerderij van drugscrimineel Jan G. Een beveiliger kwam om het leven. Ruim 30 verdachten zitten vast voor poging tot moord. En meerdere van hen zijn volgens het AD eerder al eens verdachten geweest of al eens veroordeeld. Onder andere voor een gewelddadige ontvoering en voor oplichting. Frankrijk is bang voor het allerslechtste wijnjaar in 30 jaar tijd. Het komt door de extreme hitte daar. Ja, dus misschien toch maar eens overstappen op een Nederlands wijntje. Want hier was het weer juist ideaal voor de druiven. Oh. Wij hebben misschien zelfs wel het beste wijnjaar ooit.
0: Ik heb laatst een Limburgse wijn gedronken van de Apostelhoeve.
21: Ja, dat heb je laatst ook al verteld.
0: Heb je dat verteld? Ja, op de auto dacht ik dat je in de podcast had verteld. Heb je het op de radio verteld? Oh. Ik moet die even minder zuipen, denk ik.
4: Ja. Je kan tegen mij gewoon nog een keer vergeten. Ik heb het vergeten.
0: Ja, misschien was je er niet, dat kan ook.
4: Oh ja, kan ook. Ja, kan ook.
0: Apostelhoeve, nou laten we doorgaan.
21: Oh, lekker. Ja. En ik heb dierennieuws. Oh ja.

0: is eigenlijk gewoon net alsof ik thuis op de bank een verhaal vertel. Dat hoor ik ook zo vaak. Heb je al verteld?
1: Ja, precies.
0: Heb je al verteld?
1: Sorry, ik had ook gewoon niet kunnen.
0: Nee, je wel hartstikke goed. Ik ben blij dat jij nog een beetje onthoudt wat er in het programma gebeurt. Want ik ben echt om 7 uur alweer vergeten hoor, wat er vandaag gebeurd is.
1: Nou, ik heb dierennieuws over een koe. Leuk, koeartsje.
0: Ik wil even gezegd hebben, dit is een koe ter illustratie.
2: Oh, ja. Het is niet cool als jezelf. Dat vind ik fijn dat je dat al even zegt.
0: Ik ben het niet toch vaak in de krant.
2: Kun je nog één keer laten horen?
0: Ja, kijk, dit is dus niet de koe waar het over gaat. Dat vind ik wel belangrijk, want we gaan natuurlijk echt over een koe hebben. Want het is dus niet de koe in kwestie, daar hebben we nog geen geluid van.
2: Het is niet Atsje dus.
0: Het is niet Atsje.
2: Jongens, het is niet Atsje.
0: Nee, koe ter illustratie.
1: Ja, maar koe Atsje uit Gariep, Friesland. Ik heb probeert erachter te komen hoe je het uitspreekt. Ik weet het nog steeds niet helemaal zeker.
2: Harde Gariep.
1: Gariep, Friesland. Zij is de oudste koe van Nederland, want zij is 30 jaar.
0: Zo.
1: De meeste koeien worden zo tussen de 15 en 20. En in de veehouderij leven ze natuurlijk toch vaak heel veel korter.
0: Ja, als er hamburger van gemaakt wordt, dan zegt maximaal 2 jaar geleden.
1: Een paar jaartjes. Ja. Maar Atsje is geboren in 1996. Ze is van hobbyboer Jelle. Ze heeft al 30 kalfjes gekregen. En ze is volgens haar baasje nog jong van geest en nog steeds de baas van de kudde.
0: Hippe de piep.
3: Zometeen verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
5: Mijn naam is Tessa, ik kom uit Hoofddorp en ik doe de meeting en events in een hotel. En ik ben 25 jaar.
3: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
6: Domien en Anton.
0: Lost Frequencies, Live It All, zometeen naar Greedy. Er is

0: Ex-Alarm schrijven Lost Frequencies, Live It All bij Q Music. Eefje, je zat best wel in de buurt hoor, met...
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Gariep.
0: Gariep. Ja, je moet er iets meer bezieling in leggen. Simon, die stuurt een bericht.
2: Huddegriep. Je spreekt het uit als huddegriep.
0: Dus dat zei jij, Anton, jij had het over huddegriep.
3: Huddegriep.
0: Huddegriep. Ja. Dus het is, ja, je moet het ownen. Je moet het echt helemaal, je moet het bij de kladden pakken.
1: Huddegriep.
0: Ja, en dan als je hudde weggaat, dan gaat het over griep. Dat is echt wat anders. Ja, dat even kijken. Daar kreeg ik een bericht over Renskje.
3: Renskje
0: Strikwerda. Nou, dan weet je dat je uit Friesland komt.
3: Ja.
0: Hallo, je sprak het goed uit hoor, Gariep. Nederlands, zo zeg je het. En Anton had het over Huddegriep. Dat is weer een andere plaats. Ligt wel bij elkaar in de buurt.
1: Goh.
0: Nou, hartstikke leuk stukje topografie op deze maandag.
3: Ligt in Tietje Extradeel. In de gemeente.
0: Ja, nou, lees jij even de Wikipedia-pagina door. Dan ga ik vertellen dat we zo meteen naar verdubbel je salaris gaan. Dat gaat gebeuren met Tessa. Zij verzorgt meetings en events in een hotel. Hoeveel zij verdient en of het haar lukt, hoor je naar Smash Mouth All-Star bij Q.

0: Domiens. Popquizje.
1: Shrek.
2: Ja, joh, hou nou eens op.
1: Ja.
2: Hou nou eens op. Ja, goed. Goed, dat is inderdaad de vraag die ik wilde stellen.
1: En deze vraag heb je ook al 14 keer gesteld.
2: Weet je waarom ik dat doe?
1: Nou.
2: Omdat ik je graag wil dat jij het antwoord goed hebt. Maar ik wil best wel een keer een moeilijke vraag stellen.
1: Oh jee. Nou,
2: ik wil best wel vragen op welk album stond
1: dit. Hit zo 24.
3: Verdubbel je salaris.
0: In 1 minuut.
2: Goed gedaan. Wil ik inderdaad weten welke film ken je dit liedje van Smash Mouth All Star Shrek? Is het juiste antwoord? Zit dus niet in de 10 vragen voor verdubbel je salaris vanmiddag. Tessa, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
2: Hey, welkom in jouw arena.
4: Yes.
2: Tessa, jij organiseert meetings en events in een hotel.
4: Ja, klopt inderdaad.
2: Ben je dan chef staattafel of doe ik het dan iets te kort wat jij doet?
4: Ja, nee, het is echt van A tot Z, van hele kleine meetings tot hele grote evenementen. Dus ook begin het maar.
2: Brainstorms over die events. Dus hoe gaan we iets aanpakken? Wat doen we met de aankleding?
4: Wat de wens van de klant is.
2: En gewoon even wat voorbeelden. Welk hotel is het bijvoorbeeld? Wat voor evenementen doe je dan?

0: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2600 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want als ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
1: Oh, oké, yes.
0: Ben je gespannen?
1: Ja, zeker.
0: Begrijp ik wel. Ben je er klaar voor, denk je?
1: Ook.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke spier in je mond gebruik je om te proeven?
1: Tong.
0: Met welke vrucht werd Sneeuwwitje vergiftigd?
1: Appel.
0: Hoeveel is 17 plus 55?
1: 72.
0: Van welke zanger is de huidige top 40 hit Mr. Know-It-All?
1: Teddy Swims.
0: In welke stad staat het Mauritshuis?
1: Pas.
0: Op welke tv-zender is vanavond de reality-serie De Hanslers te zien?
1: SBS6.
0: Hoe noem je de schoenen waarmee ballerina's op hun tenen dansen?
1: Spitsen.
0: Welke letter is bij het spel Scrabble in Nederland de meeste punten waard?
1: Den Haag.
0: Welke letter is bij het spel Scrabble in Nederland de meeste punten waard?
1: Pas.
0: Wat is de officiële munteenheid van Zwitserland?
1: Pas.
0: En wie is de secretaris-generaal van de NAVO?
1: Rutte?
0: Dat is goed. Welke letter bij Scrabble het meeste punten waard?
1: De Q.
0: Ja, munteenheid van Zwitserland. Laatste vraag. Munteenheid Zwitserland.
1: Dat is... Oh my god. Nee.
0: De Zwitserse frank.
1: Frank, ja. Klopt, ja.
0: En daarmee boor jij jezelf 2510 euro door de neus.
1: Ja, heel kut.
0: Oh, Tessa, sorry. Echt heel kut. Ik kan het niet anders samenvatten.
1: Oh my god.
0: Ik dacht, jij zit zo lekker te googlen. Je hebt die Q nog binnen gegoogeld. Mark Rutte, die heb je gegokt volgens mij.
1: Ja, ik wist het niet zeker.
0: Ja, ik wil er ook niet te lang bij stilstaan, want je hebt echt geweldig gespeeld, Tessa.
1: Dankjewel.
0: Je hebt echt lekker gespeeld. Ik mag je feliciteren met 9 goed beantwoorde vragen. Keer 10 euro is 90 euro cash van Q Music en Tempo Team. Maar het is niet die gedroomde 2600 euro.
1: Ja, helaas.
0: Dank voor het meespelen, Tessa. En ik wens je een hele mooie maandag verder.
1: Yes, fijne uitzending.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q Music app.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Zij was bijna Mrs. Know-it-all. Tessa, 9 vragen goed beantwoord. Ze ging nat op de 9e vraag in het rijtje. Wat is de officiële munteenheid van Zwitserland? Ja, ze kwam niet op het antwoord. In ieder geval buiten de zoomer. De Zwitserse frank was het juiste antwoord geweest voor 2600 euro. Ze pakte 90 euro cash met de hartelijke groeten van Q-Music en Tempo Team. Ja, in de buurt, het kan dus echt. Meld je aan via Q-Music.nl of de Q-Music app voor jouw plek in de arena. En speel mee met dubbel je salaris in 1 minuut. Onderweg naar 5 uur, het laatste nieuws krijgen ze van Eefje.
1: Goedemiddag. De Hardenbergerbrug op de snelweg A28 bij Nijkerk. Die is dicht en blijft voorlopig dicht.
0: En zometeen muziek van Coldplay.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Nu bij Dirk, Gourmet Gold 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Nog 309.000.
23: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
24: 7 sturen.
23: Alcantara bekleding.
25: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
28: Klokslag 5 uur. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kuhnen.
29: Goedemiddag. De Hardenbergenbrug op de snelweg A28 bij Nijkerk blijft nog zeker 48 uur dicht. Rijkswaterstaat heeft de brug afgesloten om veiligheidsredenen. Volgens Omroep Gelderland zijn er bij metingen afwijkende waardes ontdekt. Veel Nederlandse bruggen en wegen zijn er slecht aan toe door achterstallig onderhoud. De politie laat vanavond in opsporing verzocht de stem horen van een verdachte van de grote hack bij telecomprovider Odido. De data van miljoenen klanten werd toen gestolen. De stem is die van een man die de klantenservice van Odido belde en zich voordeed als IT-medewerker. Zo kwam hij het interne systeem in. De politie hoopt dat mensen zijn stem herkennen. Premier Jette noemt de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een wake-up call. Ook in andere Europese landen wordt bezorgd gereageerd. Franse en Poolse ministers spreken van een zorgwekkend signaal. En misschien heb jij ze vandaag ook zien overvliegen, legervliegtuigen. Er is deze week namelijk een grote militaire oefening begonnen. Militairen van 11 landen, waaronder Nederland, oefenen vanaf vliegbasis Eindhoven met het droppen van ladingen en parachutisten. En voor die oefening moeten ze heel laag vliegen, dus het geeft behoorlijk wat geluid. De oefening duurt nog tot volgende week vrijdag. Het weer, vandaag flink wat zon, 24 tot wel 29 graden. Maar vanavond dan krijgen we meer bewolking. En morgen belooft het grijs, regenachtig te worden en 19 graden.
30: Lekker.
31: Helemaal niet lekker.
30: Lekker knus.
31: Nee man.
30: Lekker met een geurkaas onder een dekentje.
31: Ja,
30: nou, niet met een geurkaars onder een dekentje. Dat is heel gevaarlijk.
31: Ja, dan steek je het woel in de hand.
30: Nee, dat moet je niet doen. Nee, de geurkaars op het tafeltje en papa onder een dekentje. Nieuwe keer van Flitsmeister. Ik begin even met die brug, die Hardenbergenbrug op de A28. Ja, die is dus gesloten vanwege veiligheidsmaatregelen. Wil je op de A28 richting Zwolle, dan kun je beter Apeldoorn volgen over de A1 en de A50. En wil je richting Amersfoort, dan volg je ook Apeldoorn over de A50 en dan de A1. Dat is vrij logisch. De A1 zelf, Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat het nu vast over 11 kilometer tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Je vertraging daardoor is een half uur. A27, Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Avelingen. In de Citroën Avelingen, daar is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer, vertraging anderhalf uur. En de A27, Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum. Daar 14 kilometer met 40 minuten. Hoppa! En zo zat de eerste werkdag van deze week er alweer op. Inpakken, wegwezen, want jij bent...
32: klaar met je werk!
33: Oké, let's go.
34: Music.
35: Domien en Anton.
30: Goedemiddag.
31: Goedemiddag.
30: Het is de middagshow van maandag met Kelly Clarkson. Zometeen Stella Lefty komt eraan. Dit is Coldplay, The Sky Full of Stars.

0: Q Music. Coldplay in a sky full of stars. Gezellig.
1: Gezellig.
0: Mark Wijker was dit. Het is 7 minuten over 5. Goed dat je erbij bent. Maandagmiddag show voor 7 september 2026. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music app. Er komt een bericht binnen van Nonja. Dat is eigenlijk aan jou gericht, Eefje, over het nieuws van 5 uur. Ja, Nonja heeft namelijk
2: iets fout gedaan.
0: Nee hoor, nou, ze heeft een vraag.
3: Even een vraagje, maar lege vliegtuigen, hoe kan je van de grond zien dat die leeg zijn?
0: Ja, hoe zit het met die lege vliegtuigen?
2: Leger.
0: Ja, dat begreep ze later ook. Ze stuurt daarna, oh wacht, het gaat om leger vliegtuigen.
2: Een oefening met leger.
0: Leger. Leger. Van leger. Legervliegtuigen, lieve Nonja. Dat is wat net gezegd werd. Dan nog wat felicitaties die binnenkomen op de huwelijksdag van mijn ouders. Vandaag 47 jaar getrouwd.
1: 47 jaar, man.
0: Oh jee, dat is echt gefeliciteerd met je ouders. 47 jaar getrouwd. Mijn ouders ook vorige week. Gefeliciteerd. En Matthijs, ja, en vele anderen. Matthijs vraagt zich af, wanneer wordt Somber gedraaid? Deze week tickets voor zijn concert volgend jaar in de Ziggo Dome. Het is heel eenvoudig. Hoor je een track van Somber, dan stuur je een bericht in de Q Music app. En ik beloof je, bij deze beste Matthijs, nog voor 6 uur vanavond gaan wij iets van Somber voor je draaien.
1: Ja, 5:45, 6:20.
0: Ja, dat is een beetje het spelletje. Dat ga ik niet verklappen nu. En dan nog een bericht van Emily. Die heeft een vrij taaie maandag. Die is nog herstellende van haar vrijgezellenfeest afgelopen zaterdag. Was fantastisch. Maar ja, toch een dagje ouder. Inmiddels 46 jaar, dus het herstel duurt wat langer. Maar het was het helemaal waard. We zijn gaan ziplinen van de pier van Scheveningen.
1: Zo.
0: Daarna bij een strandtent gaan borrelen. Eten, veel gedronken. Workshop cocktails maken. En afgesloten in de Crazy Piano's. In tijden niet zo dronken geweest. Het was hilarisch. Maar ik doe dit niet in 3-4 vrijgezellenfeesten. Doe ik dit nog niet eens.
1: Nee, dit is een soort trilogie. Is dit.
0: En drinken en eten. Wat een geweldige dag moet jij gehad hebben, Emily. Veel sterkte vandaag.
1: Ik was afgelopen weekend uit eten.
0: Ja, dat zal wel weer, ja.
1: Ja. Ja, ik moet wat. Dus ik ben uit eten gegaan, ook bij een strandtentje. En het was gewoon niet zo lekker.
0: Oei.
1: Ja.
0: En we gaan nu man en paard noemen. Ja. Welke strandtent was het? Wie wordt er door de radio heen getrokken?
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Oké, okay,
1: nee, want dan kan ik me nooit meer daar vertonen.
0: Nee, oké, dat is heel netjes.
1: Want ik kom natuurlijk gewoon terug.
0: Het was in Zandvoort?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Mosselpannetje had ik besteld.
0: Lekker mosselpannetje? Ja. Oh, lekker hoor, mosselpannetje.
1: Nou, was niet gaar.
0: Oh, hoe?
1: Sausjes vergeten.
0: Het verdemmen.
1: Dus op een gegeven moment, weet je wel, ben je lekker aan het eten zo. En denk je van, nou, komen de sausjes nog? En dan komen ze net op het moment dat je aan toetje toe bent. Oh, dus daar heb je niks aan.
0: Nee.
1: Dus nou, gewoon niet lekker dus. En toen vroeg die mevrouw, was het lekker?
0: Ah.
1: Ja, wat zeg je dan als het niet lekker is?
0: Dan zeg je dat het niet lekker was.
1: Ja, ik durf dat dus niet te zeggen.
0: Heb je niet gezegd dat het niet lekker was?
1: Nee.
0: Je moet altijd zeggen dat het niet lekker is.
1: Ja, nou, ik zeg dan toch van, was heel lekker.
0: Maar dat meen je dus niet.
1: Nee.
0: Ik had het laatst ook. Ik ben laatst met Ruben van dit radioprogramma ben ik gaan eten. Ook bij een strandtent, ergens anders. En toen aten wij een gerecht van, gambas geloof ik waren het. Dat was echt niet lekker. Het was echt heel goor. Was echt...
1: Maar wat heel droog.
0: Nee. Het was gewoon niet gaar. Het leek alsof het gewoon nog net uit de koelkast gehaald
1: dat
0: was.
1: Dat is soms bij die strandtent zo'n rouswerk.
0: Nou ja, dat kan natuurlijk. En zeker op drukke dagen. Maar toen hebben wij wel, nou hij vooral, want ik doe het wel heel tof. Ik moet het altijd zeggen. Ik durf het eigenlijk ook niet. Toen heeft hij tegen de bediening gezegd, het was echt niet lekker. Je moet het wel even doorgeven aan de kok. Even aan de keuken doorgeven dat het geen goed gerecht was.
1: Ik denk dan ook van, zit die bediening daar wel op te wachten? Willen ze dat wel echt weten dat je zegt, nee, het was niet te vreten?
0: Ja. Nou, ik kan zeggen van dit incident, dat het inderdaad totaal niet is aangekomen. We hebben er niks meer van gehoord ook.
1: Je moest bijbetalen.
0: Nou, maar je verwacht toch dat er nog een soort van, weet ik veel, excuses komen.
1: Gratis toetje, kopje koffie van het huis.
0: Ja, nou, even een kopje koffie van het huis. Maar wij kregen helemaal niks. Maar jij denkt dat de bediening helemaal
1: ik denk dan van, want dan zeg je zo in zo'n vol restaurant, nee, was niet lekker. Nou, dat horen die tafels eromheen ook. Die open staat eigenlijk voor lul, weet je wel.
0: Zachtere toon.
1: Ja.
0: Was niet zo lekker eigenlijk.
1: Hè?
0: Was niet zo lekker.
1: Ja, weet je, dan hoor je gewoon, hè?
0: Maar het is vandaag natuurlijk maandag. Het is, hoe noem je het, horeca weekend?
1: Horeca, oh.
0: Het is horeca weekend. Dus iedereen die in de horeca werkt, die is
1: luister
0: meestal
1: nu.
0: Ja, die is meestal maandag, dinsdag zo'n beetje vrij. Die zijn een beetje aan het bijslapen. Kijk, ik denk dat het vooral zit in de hiërarchie binnen bediening en keukenbrigade. Weet je, bediening vaak toch wat jongere mensen. Hangt een beetje vanaf waar je natuurlijk gaat eten en gaat drinken. Keukenbrigade vaak wat ouder. Ik kan me ook voorstellen als je als vakantiebaantje op zo'n terras werkt, dat je niet tegen de kok durft te zeggen, hey, zit een man met een petje, vindt het niet zo lekker.
1: Nee, precies. Nee, dit was wel een jonger iemand, denk ik, ja.
0: Nou, werk jij in de horeca, werk je in de bediening, wil jij echt weten of iets lekker was? Ja of nee? Laat het gewoon even weten via de Q Music app.

0: Son. Behind These Hazel Eyes bij Q-Music. Groot vraagstuk vandaag dat behandeld wordt in de Q-middagshow na aanloop naar aanleiding van jouw restaurantbezoek afgelopen zaterdag.
1: Ja, het was gewoon niet zo lekker. En toen vroeg ik me af, toen ze vroegen, was het naar wens? Moet ik dat dan ook eerlijk zeggen, ja of nee? Ik durfde het niet te zeggen.
0: De Q-Music app is zelden zo gelijkgestemd geweest als in de afgelopen 6 minuten. Dat is echt niet normaal. Nou heb ik ook wel een beetje het idee dat alle bedrijfsleiders van horecazaken in Nederland zich even verenigen daar.
1: Ze zijn in de app geklommen.
0: Ze zijn in de app geklommen, want ja, eigenlijk volmondig zegt iedereen, ja, je moet het echt aangeven. Daan zegt, ik heb vroeger in de horeca gewerkt. Ik wil altijd graag weten als je tafel vervelend of ongezellig was of als het niet lekker was. Elze zegt, ja, we willen het echt weten. Als het niet lekker is en niemand zegt het, dan weten we het ook niet. En dan kunnen we er ook niks aan veranderen. Dan een bericht van Ellen.
2: Maar als het eten niet lekker is of niet gaar is, dan moeten jullie dat teruggeven tijdens het eten en niet na het eten. Want dan kunnen ze er nog wat aan veranderen, krijgen en een nieuw bordje.
0: Ja, dit zeggen heel veel mensen. Die zeggen, je kunt niet je bord leeg eten en dan achteraf zeggen, het was eigenlijk niet zo lekker.
1: Nee, maar ik vind dat dan ook weer vervelend als je het dan tijdens zegt. Want dan denk je, ze hebben het al zo druk. Kom jij met je gezeik aan?
0: Maar ik wil er even doorgaan, want echt veel mensen die zeggen, we willen het graag weten. Ja, El stuurt dat nu. Lars werkt op het strand van Zandvoort. Wij willen altijd heel graag de eerlijke mening weten. Zo kunnen we wat doen als het niet lekker was. Daniel als eigenaar van de horecazaak wil het altijd weten. Dan kan hij namelijk direct bijsturen. En Caroline zegt altijd zeggen, dan kunnen we het namelijk oplossen. Maar, er is ook een bericht van Kenny. Kenny, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Want, kijk,
0: ja, ik zeg het al, het zijn toch veel horecabaasjes en de mensen die wat hoger in de boom zitten wat betreft horecaervaring. Jij zegt dat de interesse niet bij iedereen zo groot is.
3: Nee, klopt. Ik merk zelf, ik ben ober geweest, barman, manager, bedrijfsleider. En ik zie heel erg dat juist als ober, dat het de meeste eigenlijk helemaal niks interesseert.
0: Nee toch, dat is meer een soort van beleefdheid. Je komt het ophalen, de informatie, en daarna doe je er niks mee.
3: Ja, en eigenlijk wat je ook zei, als het je bijbaantje is, ja, dan is het maar je bijbaantje. Laat het daar maar bij zitten. Ze doen het omdat ze het moeten vragen. En dan hoop je maar dat ze het aan je doorgeven als manager of bedrijfsleider zijn.
0: Maar heb jij het altijd gedaan, netjes, als jij de informatie kan ophalen, de feedback?
3: Nou ja, als open moet ik zeggen, minder vaak dan. Dan als manager of bedrijf zijn. Want ja, dan ga je er ook wel echt voor geven en dan ga je iets serieuzer nemen in je werk.
0: Ja.
3: Dus dan wil je het ook wel doorgeven aan de keuken natuurlijk. En dan moet de keuken het ook wel horen. En dan wil je ook graag dat het verbetert. Maar ik heb vaak genoeg heb ik er niks mee gedaan ook.
1: Dan ga ik de volgende keer, dus tijdens het eten al zeggen, het is niet te vreten.
0: Nee, wat je moet doen is als er zo'n 16-jarig meisje aan je tafel komt, moet je de bedrijfsleider vragen.
1: Zo'n 16-jarig meisje?
0: Mag ik je manager even spreken?
1: Ja, maar dat is ook zo pedant. Dat is ook zo pedant.
0: Dat wordt gezellig avond. Ja. Hey, Kenny, dankjewel voor je feedback. Ik wens je een mooie maandag. Hey,

0: Dit is Steve, All I Know bij Q-Music. Moeten we dit ook niet doen met de middagshow?
1: Wat, evalueren?
0: Gewoon iedere middag, zo 5:30, zeg maar, als het gerecht half gegeten is. Ja. Dan ben je dan om 5:30 even de feedback sturen. Dan kunnen we nog de anderhalf uur kunnen we nog even naar de keuken.
1: Oh ja, dat je dat tijdens het eten doet, zeg maar. Ja, dat moet natuurlijk, ja.
0: Dat mensen denken, nou ja, we zitten nu even anderhalf uur te luisteren. Nou, dan mag wel een beetje dit bij, we mag een beetje dit af.
1: Ja, misschien kunnen mensen alvast even doorgeven.
0: Ja, maar alleen positief. Alleen als je het lekker vindt, mag je het laten weten. We gaan onderweg naar 5:30. Het laatste nieuws krijgen ze van Eefje.
2: Ben je single en op zoek naar een partner? Nou, wetenschappers hebben de allerbeste manier ontdekt om iemand aan de haak te slaan.
0: Welke dat is, hoor je zo meteen. Nou, Cameron Whitcomb, komt eraan.
3: Woensdag een landelijke OV-staking.
4: Rijden de meeste bussen en treinen niet.
5: Dan kunnen we niet naar werk.
6: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja.
7: Ga ik last van hebben, ja.
8: Ja, en als je in de problemen komt hierdoor, heb ik misschien de oplossing.
9: Hey, Mattie!
8: Taxi! Woensdag laat ik 100 taxis door het land rijden. Heb jij een taxi nodig? Meld je dan aan via qmusic.nl. En als je instapt, dan weet je wat je moet zeggen.

0: Lieve vuurwerken, .nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Dodo.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is de Q-middagshow. Bericht in de Q-app van, even kijken, Jaelle. Jaelle die vraagt zich af, moet ik hier appen als ik een liedje van Somber hoor? Jazeker, hoor je een track van Somber? Stuur je Somber, maak je kans op tickets voor volgend jaar Ziggo Dome. Dan een bericht van Sharona, die vraagt zich af wat er aan de hand is op de A27. Ik sta al 1:15 stil. Het is zelfs zo erg dat ze de auto maar uitgegaan is en dat ze nu van iemand anders die ook vaststaat daar wat knakworsten heeft aangeboden gekregen.
11: Nou, dat is romantisch.
10: Ja, het is heel romantisch daar. En er komt ook nu een bericht van Sharona achteraan dat de weg nu weer open lijkt te gaan. Matrixborden die staat op 70 km/u, geen rood kruis meer. Ja, het is dan wel echt ellendig. Er is een ongeluk gebeurd op de A27, Breda richting Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Gorkum. Staat daarom nu 11 km file, 1:11 vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam, 12 km, 1:14.
11: Kunnen we dat niet gewoon doen, dat wij een keer knakworsten gaan uitdelen in de file? Best leuk.
10: Hoe, Anton?
11: Ja?
10: Dan moet je dus in die file staan toevallig.
11: Ja? En maar dat kan ik toch doen voor je? Dan blijf jij gewoon zitten en dan stuur jij mij naar zo'n file.
10: Hoe dan? Hoe dan? Hoe ga je dat? Je kunt er niet...
11: Oh, zo. Nou, ja.
10: Hoe zie je dit gewoon...
11: Met de chopper.
10: Oh, ja.
11: De Q-middagshow chopper.
10: Nou, we nemen het nog even mee in de brainstorm.
11: Oh, maar het kost weer te veel geld, zeker.
10: Andere, nou,
11: het lijkt weer te veel geld.
10: Waar ga je landen dan? Dit is toch, ik vind het echt een heel lief idee. Ik vind het echt een heel lief idee.
11: Gewoon in het weilandje.
10: Maar we kunnen beter mensen oproepen. Ga je morgen met de auto, neem een blik knakworsten mee. En als je dan in een hele heftige file komt te staan, dan ga je die knakworsten uitdelen namens de Q-middagshow.
12: Oh, ja. Eet je dan koude knakworsten?
10: Ja, of beefies, maar bijna.
11: Ja, dat maakt niet uit. Die zijn jaren geldig, hè?
10: Geldig.
12: Koud is toch lekker?
11: Jawel, ik vind net als koude koffie, kan ook prima drinken.
10: Mocht je willen weten wat andere files staan, check even de Flitsmeister app.
11: Het is flink zonnig, hè? 24 tot 29 graden. En ja, dan komt hier de grote weersomslag. Morgen namelijk regenachtig en 19 graden. In Meppel is het nu nog 25,6 graden. En in het buurtschapje Broek in Zuid-Holland is het 22,7 graden.
10: Op de motor.
11: Op de motor.
10: Ja. Op de motor.
11: Ja, maar dan moet jij hebt motorrijbewijs.
10: Ja, ik ga nooit meer op de motor. Zeker niet door de fiets. Oké, belangrijke zaken. We gaan naar het nieuws. Dat gaat ook over snelwegen. Even een goedemiddag.
12: Ja, de Hardenbergerbrug op de snelweg A28 bij Nijkerk. Ja, die ging vanmiddag ineens dicht. En die blijft ook nog zeker 48 uur dicht. Rijkswaterstaat heeft de brug voor de zekerheid afgesloten. Volgens Omroep Gelderland zijn er bij metingen afwijkende waardes ontdekt. In Frankrijk is een enorme lading cocaïne onderschept. Volgens de Telegraaf was de lading van drugscrimineel Bolle Jos. Hij wordt ook door meerdere media gelinkt aan de schietpartij in Overasselt vorige week bij weer een andere drugscrimineel, Jan G. De drugs die zijn onderschept, die werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van Ghana naar Antwerpen. De container zou daarna naar Dordrecht moeten gaan. Er is vandaag een grote militaire oefening begonnen. Militairen van 11 landen, waaronder Nederland, oefenen vanaf vliegbasis Eindhoven met het droppen van ladingen en parachutisten. En voor die oefening moeten ze heel erg laag vliegen, dus dat geeft behoorlijk wat geluid, kan wat overlast veroorzaken. Deze militaire oefening duurt nog tot volgende week vrijdag. En ben je single en op zoek naar een partner? Nou, wetenschappers hebben onderzocht hoe je iemand aan de haak kunt slaan. Een mooie glimlach en oogcontact werken altijd goed. Maar dé manier om iemand te versieren? Een goede grap maken.
10: Oh ja.
12: Humor is met humor. Afstand.
10: Ja.
12: De manier om iemand te veroveren. Dat is belangrijker zelfs dan hoe je eruit ziet of wat je aan hebt. Ja, samen lachen, dat zorgt ervoor dat je dezelfde emotie deelt. En dan klikt het sneller.
10: Maar ook wel heel gevaarlijk vind ik dit altijd, hoor. Humor is zo smaakgebonden. Het kan toch zijn dat je met iemand aan het tafeltje zit en dat je dit dus hebt gehoord in de Q-middagshow, dat je denkt, oké, ik moet blijkbaar af en toe een goede grap maken. Of
12: Dan ben je dus niet voor elkaar gemaakt.
10: Nee, precies. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat er echt een moppetopper bij je aan tafel zit en dat jij helemaal niet van dat soort grapjes houdt.
11: Dan wordt het te overdreven, dan gaan ze overcompenseren.
10: Dat zou natuurlijk ook kunnen.
11: Zoals Marije een keer bij me weggelopen in het begin, hè, toen we aan het daten waren.
10: Wat dan?
11: Nou, zij vond mij dat ik aan het overcompenseren was. Dus ik was de hele tijd leuk aan het doen, zeg maar.
10: Jij?
11: Ja, weet je wat ik hier ook iedere middag doe?
10: Nou, René, die vindt het een goed idee trouwens, van die knakworsten.
0: Doe mij maar laten weten welke file jullie knakworsten gaan uitdelen. Dan rijd ik er even naartoe.
11: Nee, hè.

0: bij Q Music in de middagshow van maandag. Ik heb op de radioschool geleerd dat je altijd dingen moet samenvatten, omdat niet iedereen op hetzelfde moment aan het luisteren is naar het radioprogramma.
1: Oké. Okay.
0: Sharona, die stond vast op de A27. Er is een ongeluk gebeurd, daar was de file meer dan een uur. Ja. En zij zegt, ik ben er maar even uitgegaan, op de vangrail heb ik even gehangen. En toen is daar iemand langsgekomen die ook vast stond in die file met knakworsten. En toen dacht jij, Anton, dat is een leuk idee. Kunnen wij dat ook niet gaan doen? Knakworsten uitdelen in de file.
1: Ja, dat is de samenvatting. Dat doe je goed.
0: Ja, dank je.
1: Ja, dus ik dacht, dat is toch geweldig dat wij dan de Domine en Anton worst gaan uitdelen. En dan zo, weet je wat, zo erin gegraveerd in die worst.
0: Gebrandmerkt.
1: Bij onze worsten weggeven.
0: Dat is heel raar. Nou, los daarvan, kijk, het weggeven van worst, nou, daar kan ik nog wel in komen. Maar het weggeven van worst aan mensen die dan vaststaan in de file. Ja, hoe kom je dan bij die mensen die vaststaan in de file? Nou, de motor die is al geopperd.
1: Ja.
0: Er komen eigenlijk best wel wat reacties binnen. Ja, soms denk ik, jij bent knettergek. Maar blijkbaar denk jij zoals de gemiddelde Nederlander.
1: Ja.
0: Want iedereen hier die zegt hartstikke goed idee. Danny bijvoorbeeld, je kunt zich even het blik knakworsten. Die kun je gewoon ook onder de motor leggen. Zijn mensen die hele gerechten maken onder de motorkap.
1: Dus ja, heb je niet Kassin Adriaan deed dat ook, hè?
0: Is dat zo?
1: In de woestijn toen, in de Nevada, in de woestijn.
0: Dat is waar jij jouw...
1: Ja, toen ging ze een eitje bakken op de motorkap.
0: Recepteninspiratie vandaan had. Ja, Kassin Adriaan. Erika die zegt, je kunt toch zelf een file maken? Nee, dat mag niet. Dat zouden we nooit doen.
1: Klein bruggetje saboteren.
0: Nee. Frank die zegt, voor de knakworsten kun je ook meerijden als passagier van een bergingswagen. Dan kun je vooraan de file beginnen.
1: Kijk, en dan doen we die hele bak, die doen we dan vol met blikjes knakworst. Ik zie, dit is zo geweldig dit.
0: Maar wat dus ook interessant is dat de baas luistert.
1: Kijk.
0: En die zegt, de knakworsten chopper.
1: Zie je, hij wil het wel betalen. Hij heeft er budget voor, zegt hij eigenlijk.
0: Nou, er staan ook drie emoji achter.
1: En ja, uitroeptekens?
0: Nee. Dus het zijn pop, ja. Dus wat ik dan altijd doe als ik het... Soms sturen mensen mij emoji van een poppetje. En dan begrijp ik het poppetje niet zo goed.
1: Mm.
0: Dus dan vraag ik als een translate tool om het even uit te leggen. Om het uit te spreken wat er dan gezegd wordt.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb het even in een translate tool gegooid.
2: De knakworsten chopper.
0: Ja. Met drie keer het gezicht dat een gekke bek trekt. Zegt de tool.
1: Oh.
0: Dus ik denk niet dat hij het heel serieus meent.
1: Kijk, je kan een WhatsAppje altijd verkeerd interpreteren. Dus laten wij hier gewoon even een gesprek over doen.
0: Maar ik krijg nu een bericht van een andere afdeling.
1: Welke afdeling is dat dan?
0: Dat is de afdeling reclame. Moet ik Unox vast bellen?
1: Ja! Dit wordt geregeld.
0: Ik kan ook rookworsten gaan uitdelen als het slecht weer is.
1: Ja, dat is toch super?
0: Attentie, attentie. Dit is Somber, my body isn't ready in de Q Music Middag.

0: 2027, dat lijkt nog heel ver weg. Dat is het vandaag ook nog, maar het is altijd dichterbij dan je denkt. Dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Q Music present Somber. Deze hele week bij Q, jouw kans op tickets. Hoor je een track van Somber, dan stuur je zijn naam in de Q-app. Kom je op de radio, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij er volgend jaar bij. Dit is Q, dit zijn Domien en Anton. Goedemiddag, wie ben jij?
1: Ben ik er doorheen? Ja?
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Wie is dit?
1: Met Laura.
0: Laura, ik denk dat je er doorheen bent.
1: Yes!
0: Laura, stel je even netjes voor. Wij zijn Robine Anton van de Q-middagshow. Wie ben jij?
1: Hoi, ik ben Laura. En nou ja, ik ga in ieder geval volgend jaar naar Somber.
0: Ho, ho, ho. Misschien hangen er nog wel twee andere kandidaten. Ga ik zo meteen een hele moeilijke quizvraag stellen.
1: Nou dat komt ook wel goed, denk ik.
0: Dat is niet zo, Laura. Dat is niet zo. Dat is helemaal niet aan het. Nee. Met wie zou je naar Somber willen gaan volgend jaar? En waarom vooral?
1: Nou ja, ik ga met mijn zusje. In ieder geval, nou ja, die had in ieder geval mij vanochtend een berichtje gestuurd. Van, hé, hey, Lau, wil je proberen om mee te doen?
0: Ja.
1: Want ja, ze is zelf op vakantie. Dus dat doet ze dus niet. Doet ze er niet mee. Maar en nu ben ik er doorheen.
0: Eigenlijk ligt het lot van jouw zusje in jouw handen. Zij is op vakantie en zij heeft tegen jou gezegd, jij moet dit gaan regelen.
1: Nou, dat is. En gewoon, nu komt ze straks terug. Nou, ik denk echt dat ik een favoriet hoor. Favoriete zus.
0: Want je bent niet de enige, begrijp ik?
1: Nee, ik heb nog concurrentie met mijn broertje.
0: Heerlijk dat je de favoriet bent. Hoe heet je zusje, Laura?
1: Die heet Mira.
0: Laura en Mira, ik heb geweldig nieuws. Jullie gaan naar Somber, man! Yeah!
1: Yes.
0: Heel veel plezier, 31 mei, Ziggo Dome. Jij en Mira, jullie zijn erbij.
1: Ja, super vet.
0: Gefeliciteerd, Laura. Fijne maandag.

0: Dua Lipa bij Q-Music Dance the Night. En Laura daarvoor pakte 2 tickets voor volgend jaar. Maandag 31 mei, Ziggo Dome, Q-Music Presents Somber. Ik heb hem 2 weken geleden live mogen zien op Lowlands. Een van de grootste festivals van Nederland. Stond er op het grootste podium ook van het festival. Echt heel goed.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Maar ik ging dat dus terugkijken op Nederland 3. En toen, toen dacht ik van... Maar ik voel hem toch een beetje... Het is dan meer punk of zo. Of meer, het is niet zoals op de plaats, zeg maar. En hij zat er ook een paar keer naast. Kijk, daar hoor je niet als je daar live staat natuurlijk. Maar...
0: Je moet er live heen. Ik vind ook sowieso... Ik heb heel lang bij een radiozender gewerkt... waar we heel veel live muziek uitzonden.
1: Ja, ja.
0: En live muziek op de radio of op televisie... komt nooit echt zo goed over als dat je in de zaal staat.
1: Je hoort ook ieder detail natuurlijk.
0: Daarom. En je moet live muziek ook meemaken. En kijk, dit zijn natuurlijk de grote artiesten. Maar ik zou ook willen aanraden... als je van muziek houdt en je wilt graag meer live muziek... opzoeken, doe het ook bij je in de buurt. Dat is echt een probleem aan het worden. Die kleine zalen in Nederland, die staan echt op omvallen. Omdat de kosten, die reizen allemaal de pan uit. Er gaan dus steeds minder mensen ook naar gewoon de wat kleinere clubs. Mm. Dus niet allemaal naar Avans Live en Ziggo Dome en dat soort dingen. Dat gaat allemaal prima. Daar zit gewoon heel veel budget achter. Maar het gaat echt om die kleine zalen waar je dus vandaag het talent van over 5 jaar ziet. Dus misschien wel de artiesten waar we over 5 jaar tickets voor gaan weggeven voor de Ziggo Dome. Dus hou je van live muziek. Ja, ga het live meemaken. Want inderdaad, je kunt Somber ook kijken op YouTube. Moet je ook doen, want echt een geweldige show.
1: Ja, maar Somber komt natuurlijk niet in theater, het stoepje in Nieuwe Pekela.
0: Dus zou ik wel leuk vinden.
1: Ja, nee. Ja, dan komt hij niet hoor.
0: Nee. Hij staat in de Ziggo Dome. Deze hele week maak je bij Q kans op tickets voor die show volgend jaar in mei. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Dat krijg je zo van Eefje.
2: Ja, in de zaak Overasselt zijn weer wapens gevonden. Ik praat je zo bij.
0: En Walk the Moon komt eraan. Shut up and dance.
3: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
0: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
14: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldzinkadvies.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
6: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest.
19: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
22: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
23: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
31: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap...
32: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
33: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
34: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
35: Simyo.
36: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunnen.
2: Goedenavond. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek in Overasselt, waar vorige week een schietpartij was, waar 35 mensen voor zijn aangehouden. Er worden nog steeds voorwerpen gevonden, volgens de Gelderlander, onder andere wapens en een kogel. De transportbranche baalt van de problemen met de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg dicht na een inspectie. En dat kost de sector €1 miljoen per dag, zeggen ze. De brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. En vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. In Indonesië zijn duizenden vluchten geschrapt na een vulkaanuitbarsting. Door de as in de lucht is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. Meer dan 250.000 reizigers zijn gestrand, ook Nederlanders. Volgens de Telegraaf is het een chaos op het vliegveld van Jakarta. FC Utrecht heeft de eerste verdachte in beeld van het gedoe tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zaterdag. De club heeft ook al een paar stadionverboden uitgedeeld. Die wedstrijd werd gestaakt omdat Utrecht supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. Het koelt af naar 17 graden. En morgen wordt een bewolkte grijze dag met regen en max 19 graden.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Er is één enorme vertraging op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de toch al geplaagde Merwedebrug. 8 kilometer, 1 uur en 24 minuten vertraging. En dat komt allemaal door een ongeluk.
1: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
1: Met Luc.
5: Hey Mattie!
1: Annemarie.
7: Hey Mattie!
1: En de redactie.
8: Hey Mattie! Hey
1: Mattie! Iedere ochtend bij Q Music.
9: Domien en Anton.
0: Hey Anton.
10: Hey Domien.
0: Heb je de nieuwe alarmschijf van Miley al gehoord?
10: Nee.
0: Ga ik zo meteen voor je draaien. Bait Persuade, Now Walk the Moon.

0: morgen. Het is de grote landelijke OV-staking. Waarom opent Mattie voor één dag zijn eigen taxicentrale? Vanmorgen natuurlijk begonnen, hè? Hey Mattie, de ochtendshow. Waarin hij nou, vooral jou centraal stelt. Hij wil jouw verhaal horen. Hij is er met Luc, met Annemarie, met iedereen van de redactie. En overmorgen dan wil hij dus voor jou een taxirit regelen. Grote OV-staking. Ja, laat weten waar je naartoe moet. En waar jij dus een taxirit voor kunt gebruiken. Er gaan mega veel auto's het land in. Niet alleen Mattie zelf, want ik kan natuurlijk niet al die luisteraars zelf gaan wegbrengen.
1: Maar misschien kunnen ze dan een knakworst meegeven. Om uit te delen.
0: Ja, als ze dan in de file komen te staan, dan zijn we de knakworsten kunnen uitdelen. Vind ik heel erg leuk. Mattie zelf gaat wel in één van die vele taxis rijden. Ja. Vanmorgen gaf hij een ritje weg aan vier moeders. Die een tripje gaan maken naar Valencia. En aan hun reactie te horen beloofde het een behoorlijk gezellige rit te worden.
1: Wow. Ik ga met... Ik ga met vier dames in de taxi richting Schiphol. Nou, is dat ongekend. Zeg. Hartstikke leuk.
2: Ga jij ook mee, Massie?
1: Ja, wat denk jij? Natuurlijk. Ik stap het mee vliegen.
0: Zijn dat Mattie donderdagochtend niet aanwezig is, omdat hij lekker bij deze dames in Valencia zit.
1: De eerste week van zijn show.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hey, ik wil even een tip geven voor iedereen die nog een goede serie zoekt voor vanavond.
1: Ja.
0: The Gentleman is terug.
1: Oh, dat is op Netflix, toch?
0: Ja, Netflix. Omdat jij dat kent.
1: Nou, bij de Formule 1 hadden ze een heel hotel afgekocht.
0: Ja.
1: Er was een enorm spandoek van The Gentleman was te zien.
0: Ja, het is een geweldige serie gebaseerd op de film van Guy Ritchie uit 2019. Even in één zin. Een hele rijke Britse familie van adel komt erachter dat in hun achtertuin een miljarden drugskartel opereert.
1: Oeh.
0: Ja, en het is grappig, het is spannend. Er zit heel veel geweld in, maar wel op een Guy Ritchie manier. Ja, als je houdt van de films van Guy Ritchie, ik was er helemaal niet van. Mijn vriendin blijkbaar wel, die heeft mij helemaal meegenomen in het repertoire van Guy Ritchie. Dan is het echt een geweldige serie. Seizoen 2 is nu online op Netflix.
1: Maar is het een beetje zo Godfather?
0: Nee. Nou, het heeft Godfather. Nee, het is Godfather met humor eigenlijk.
1: Dat oh ja, oh, leuk. Ja.
0: Gentlemen, seizoen 2. En de avond dat ik je zo meteen graag wil laten horen. Een bijzondere cover. We hadden het net over live muziek. Een live cover van Raccoon Oceaan. Maar dan niet gedaan door Raccoon. Nou, de alarmschijf van Miley.
3: De Q Music. Alarmschijf.

0: Cars by Q-Music. I just might. We hebben het net heel kort in de middag zo even gehad over live muziek. Naar aanleiding van Somber.
1: Oh ja, maar ik vond dat live toch wat slecht op tv.
0: Ja, jij vindt het moeilijk om te kijken naar een optreden op een festival. Wat dan uit wordt gezonden door in dit geval NPO 3. Of ja. Wat je terug kunt kijken op YouTube. Ja. Nou hebben wij hier op vrijdagavond ook altijd live muziek in Stefans Piano Bar. Dat is natuurlijk iets heel anders. Dat is niet een kolkende festivalmenigte. Dat is echt een live optreden waar alle faciliteiten perfect zijn om het ook echt live goed op de radio over te brengen.
1: Intiem?
0: Zeker. En afgelopen vrijdag, toen waren mijn vrienden van Flair hier. Dat zijn deze gasten.
2: Schatje, durf je dit te gaan?
0: Door het oog van de nacht enorm pleidooi voor gehouden in de middagshow. Uiteindelijk hebben ze zelfs een top 40 hit meegescoord. Gaat hartstikke lekker met die gasten. En vrijdag waren ze dus de gast bij Stefan Bouwman in zijn pianobar om met hem muziek te spelen. Nou, hebben ze uiteraard ook hun hit gedaan door het oog van de nacht. Maar ze hebben daar ook een cover gedaan van Raccoon. En dat is best wel bijzonder, want dit was hun allereerste cover die ze ooit hebben gedaan. En dan moet je van goede huizen komen, wil je dat ook echt goed neerleggen. Een cover van Raccoon en zeker ja. Oceaan. Dat is voor veel Q-luisteraars een heel bijzonder...
1: Bijna heilig.
0: Ja, dat is een heilig, bijzonder liedje. Nou ja, dat hebben ze gedaan. Dat is inmiddels online te vinden op Instagram via de Q-Music app. En daar gaat hij echt door het dak. En ja, ik ben groot fan van Flair. Dus ik dacht, ik wil deze versie ook aan je laten horen op de radio. Live in Stefans Pianobar, Flair en hun versie van Raccoons Oceaan.

Flair. En de meest getalenteerde Q-Music-collega van allemaal, Stefan Bouwman. Q-Music. Ongelooflijk, gast kan alles. Beelden check je via Q-Music.nl of via de Q-Music-app. Zij deden Raccoons Oceaan. 10 minuten van alles.

0: Topic en Becky G en Sorry Poppy by Q. Zometeen even een 6:30, nieuwe top 40 update. En Cat's Eye.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeelmarkt.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
7: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Nog 309.000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 sturen.
1: Alcantara bekleding. En,
23: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
28: Terstal. Maak elk moment mooi.
29: De mega jackpot van

0: Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-middagshow, verkeer van Flitsmeister. Eén vertraging nog die opvalt. Op de A15 Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 9 kilometer, 31 minuten vertraging.
5: En dan krijg je het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. Dat is een opmaat naar morgen, want morgen is het grijs en regenachtig en 19 graden. Op dit moment in Tiel nog 25 graden. En in Wapserveen in Drenthe is het 22,3 graden.
4: Eefje heeft het laatste nieuws.
6: Goedenavond. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek in Overasselt, waar vorige week die schietpartij was, waar 35 mensen voor zijn aangehouden. Er worden ook nog steeds voorwerpen gevonden. Ook vandaag is er weer wat gevonden, volgens de Gelderlander onder andere wapens en een kogel. De politie laat vanavond in opsporing verzocht een stem horen. Het is de stem van een verdachte van die grote hack bij telecomprovider Odido. De data van miljoenen klanten werden toen gestolen. Die stem is van een man die de klantenservice van Odido belde en zich toen voordeed als IT-medewerker. Zo lukte het hem om in het interne systeem te komen. De politie hoopt nu dat mensen zijn stem herkennen.
4: Hey, maar het zou toch ook kunnen zijn dat dit helemaal geen echte stem is? Want dit is natuurlijk zo'n bizarre hack geweest. Die zijn zoveel gegevens gestolen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat deze hack...
5: AI.
4: Dat dit gewoon een AI-stem.
6: Nee, daar gaan ze niet van uit. Okay. De politie gaat er echt van uit dat dit gewoon een stem van een echt mens is. En ze hebben ook een stemdeskundige erbij ingeschakeld. En ze hopen dus echt dat vrienden of familie die man herkennen.
4: Wel moeilijk hoor, om op basis van alleen een stem. Ja. Kijk, als je mijn stem hoort, dan kan ik me voorstellen, hè, dat je mij dan nog herkent van de radio, of jou. Maar ja, dan moet dus maar net ook degene kijken.
6: Ja, er schijnen wel wat kenmerkende klanken of zo ook in zijn stem te zitten.
4: Goedemiddag, dus... meneer. Dan weet je in ieder geval dat het geen hagenees is. Dat zou helpen. Oké, ik vind het wel spannend hoor vanavond.
6: Iedereen heeft natuurlijk wel eens last van een wat mindere dag. Somberheid, stress, zenuwen. Ja. Ook kinderen. Ja, ook Anton.
5: Heb je pillen voor, hè?
6: Nou, wat je ook kunt doen, is even een mentaal minuutje inlassen.
4: Oh. Ja, nou, daar kom je vrij laat mee bij Anton.
5: Dat had je een half jaar geleden niet kunnen zeggen.
4: Dat had een half jaar ellende geschild, hè?
6: Ja, maar dat kan ook nu preventief werken, zodat het niet weer fout gaat. Op scholen doen ze dat. Ze doen samen mee aan een actie. Dus op kinderen gericht. De mentale minuut, het idee 1 minuutje stil zijn en nadenken over hoe je je voelt. En dan daarna daar samen over praten.
4: Vind ik supergoed.
6: Ja, toch?
4: Ja, we lachen het een beetje weg nu. Ik vind dit supergoed. Omdat kids hebben natuurlijk echt te maken met een hoop stress. En die ontwikkeling.
6: En ook woorden eraan geven. Ja. En echt voelen is echt moeilijk en belangrijk.
4: Supergoed.
6: Ik heb tv-nieuws.

0: nog eventjes maar. Het televisieringgala zit er weer aan te komen. Ja. Hè? Het jaarlijkse tv-feestje. Jan Smit gaat dat presenteren. Maar dat gaat hij niet meer doen met Chantal Jansen. Dat klinkt in een filmpje op Instagram.
1: Ja, dat pak ik even bij, het filmpje op Instagram. Ik heb het gevonden.
2: Jan Smit en Chantal Jansen.
3: Dat was mooi vorig jaar. Maar het iconische duo is terug. Jan Smit en Peter Pannenkoek.
4: Ja hoor. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ze zijn eigenlijk weer herenigd, hè, want ze deden het al 2 keer eerder samen. Maar vorig jaar was Peter Pannenkoek te druk met zijn oudejaarsconferentie. Dus toen sprong Chantal Jansen in. Het Gouden Televisiering Gala is op 8 oktober.
1: Iconisch duo worden ze genoemd, hè, online.
4: Nou ja, kijk, Jan Smit in zijn eentje is natuurlijk een saaie bedoeling. Dat is geen flikker aan.
1: En geen duo ook.
4: Nee, dat klopt. Dus ik ben blij dat Peter Pannenkoek de boel een beetje komt op schudden.
1: Ik vind dus die chemie samen. Ja, als je op papier zegt dat Jan Smit en Peter Pannenkoek een leuke match zijn, dan zou je denken, nou, we moeten het eerst maar even zien.
4: Nee, maar samen is dat wel leuk.
1: Ze hebben het al vaker gedaan en ik heb er altijd wel echt van genoten. Daar moet ik ook wel zeggen, het filmpje dat erbij zit, de video die je online kunt vinden, is ook wel echt heel geinig. Je ziet er dus Jan Smit staan die de hand van Chantal loslaat. En dan zie je, los van echt de persoon die het is, zie je een kinderhandje in die van Jan Smit glijden. En dat is dan zogenaamd de hand van Peter Pannenkoek. Ja, goed.
5: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
5: Dit is de top 40 update.
1: Here we go. Het dossier van maandag 7 september 2026. Zometeen op nummer 1. Niet de nummer 1 van afgelopen vrijdag. Maar eigenlijk de nummer 1 van afgelopen weekend. De grootste Nederlandse superstar van dit moment. Roxy Dekker. Op 2 dat huidige goud in de lijst van Shakira. En op 3 een nieuwe binnenkomer van Dolly Parton. Eerst Extra Alarm zijn van Cat's Eye. Is ondertussen al een paar weken een top 10 hit. Stijgt nu zelfs lekker door daar. Zijn te vinden op plekje 7. In de update staat Animal op.
5: Nummer 4.

afscheid van countrykoningin Dolly Parton. Haar overlijden zorgt ervoor dat haar muziek weer meer gedraaid wordt. En daardoor is nu, 52 jaar na dato, Jolene alsnog een top 40 hit geworden. De oudste hit ooit die zijn intrede maakt in de lijst. Want inderdaad geen re-entry, maar echt voor het eerst te vinden in de Nederlandse top 40. En daarom vanavond op nummer 3, Dolly Parton.

sinds afgelopen vrijdag voor het eerst officieel een hit in Nederland. Een top 40 hit. Jolene, Dolly Parton, nummer 3 vanavond. Dan 2, ja, daar staat het huidige goud in de lijst. Vanavond dus op de zilveren plaats op het erepodium op plek 2. Nummer 1 gaat namelijk naar iemand die records aan het pakken is. We kunnen de absolute top niet overslaan. Je hoort nog steeds voor de 11e week op rij in de top 40 haar op nummer 1 staan. Met hem, Burna Boy. In de update staan zij vanavond op

0: De nummer 1 op nummer 2.
1: Top 40 update.
0: Van maandag 7, 9, 20, 26 had als volgt de archief in. Met Cat's Eye, Animal op 4. Dolly, Jolene op 3. En Shakira met Burna Boy, Die Die. De nummer 1 van Nederland vanavond op de zilveren positie. Want die nummer 1 die kan vanavond voor maar één iemand zijn. Roxy Dekker. Het kan je niet ontgaan zijn. Ze stond afgelopen weekend 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Ze was de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest die dat heeft geflikt. Tijdens haar eerste show in de Ziggo, toen heeft ze meteen maar even bekendgemaakt dat ze volgend jaar een nog groter showtje gaat geven in de Johan Cruijff Arena. En ook hier is logischerwijs het geval. Zij wordt de eerste vrouwelijke artiest, sowieso van haar leeftijd, die daar haar eigen show gaat geven. Gaat ze dit uitverkopen? Het zijn meer dan 50.000 kaarten. Het is wel de vraag die nu gesteld wordt. Vanmorgen was de pre-sale. Vanmiddag deelden ze mee dat die gewoon uitverkocht is. En overmorgen, dat is aanstaande woensdag dus, dan is de reguliere kaartverkoop van start. En dan krijgen we antwoord op die vraag. Mijn inschatting, dat gaat wel lukken hoor. Zij gaat die Johan Cruijff Arena hartstikke uitverkopen. Zeker na het enthousiasme over de shows van afgelopen weekend. Daarom staat zij, Roxy Dekker, vanavond met Bare Minimum op
2: nummer

0: lekker.
1: Gezellig. Sound of Silence.
2: Bram Krikke hier niet is. Hij heeft een heleboel afgebroken.
1: Je gaat echt door het lint van deze. Cyril met The Disturbed en Sound of Silence. De stem die je hoort is niet de stem van Joost Winkels, maar van Tom van der Weer.
3: Hallo, vrienden.
1: Ik vind het altijd zo leuk dat jij... Jij zegt heel vaak hoi mooitjes.
2: Mooitjes?
1: Ja, vind ik altijd zo leuk. Hey,
2: mooitjes?
1: Ja.
2: Zijn mooitjes. Ja. Ja. Over maatjes.
1: Nee, mooitjes. Mooitjes. Gewoon
2: mooie mensen.
3: Oh, mooitjes.
1: Ja, mooitjes.
3: Ik dacht, mooitjes van mooi, goeiedag.
2: Nee, dat is jouw wereld.
3: Ja, sorry, ja.
1: Komt Tom binnen en dan zegt hij, hoi, mooitje. En dan denk ik, ja, ik ben wel echt een mooitje ben ik, denk ik dan. Ja. Dat is even goed voor mezelf vertrouwen.
3: Ik denk dan niet van leuk, mooitje Tom.
1: Zeg ik ook terug. Mooitje, mooitje, maatje Tom, ja. Tom, even uitleggen. Wij hebben een systeem. Ja, ik blijf het uitleggen, vooral voor mezelf. Tegenwoordig is de maandag voor Anton, voor dankbaarheid. Mm-hmm. Op dinsdag doe ik hem, dan D. Dan op woensdag is Joost. Dus dat is jouw dag dan?
2: Ja.
1: Je bent er woensdag tot denk ik.
2: Woensdag ben ik er, ja.
1: Donderdag hebben we Stefan Bouwman met Quinty als ik
2: ja.
1: Dus dan is Quinty aan de
3: gids.
1: Beurt.
3: Radiogids.
1: Ja, radiogids.
2: Ik ben het nu al kwijt, maar oké.
1: Jij bent woensdag aan de beurt. Dus je moet even zorgen dat je ergens in de komende 48 uur dat je ergens dankbaar bent.
2: Oké, ja, dus vandaag.
4: Dankbaarheidsmomentje.
1: Is vandaag dus voor Anton.
3: Ik ben dankbaar voor de mevrouw van de FOMAR. Want die zei van achter de kassa toen ik bij haar afrekende...
1: Mooitje.
3: Wat heb jij een mooie lach.
1: Echt?
3: Ja, zei ze vanochtend.
2: Dat is wel heel lief.
3: Ja, 65 was ze.
1: Ja, maar dat maakt er niet uit.
3: Nee.
1: Oh, wat leuk.
3: Dus toen heb ik er omhelst en aangerand... en ze heeft natuurlijk wachtig geniet bij haar.
1: Echt struikelende finish is dit.
3: Ja.
1: Struikelende finish.
3: We gaan nu naar huis.
1: Nee, we gaan even langs vertrouwenspersoon. Ja. Kom nou eens op.
5: Zo, daar
1: wil
5: we
1: zien met Tom, met Ed Sheeran.
5: Het geluid. Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
6: Nou, ik ben er klaar voor, zet maar aan.
7: Oh, wow. Oh, ja.
6: Hè?
7: Het is een driestapsraket.
6: Jongens, dit kan alles zijn.
7: Klik, klik, klik, klik.
6: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets
7: er is een veer bij betrokken. De
6: ik heb wederom weer geen flauw idee.
7: Ik ben nu alweer boos.
5: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
5: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
7: Zeg even, wat is het?
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op Numbers.

0: KLM.com.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.

0: Boingo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
4: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: zoals bij Bol.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Wow! Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Het is 7 uur, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
11: Goedenavond. De Hardenbergenbrug op de snelweg A28 bij Nijkerk blijft nog zeker 48 uur dicht. Rijkswaterstaat heeft de brug afgesloten om veiligheidsredenen. Volgens Omroep Gelderland zijn er bij metingen afwijkende waardes ontdekt. Woensdag is er een landelijke OV-staking. En wat dat kan betekenen voor de verkeersdrukte op de weg op die dag, vertelt de ANWB.
12: Het is natuurlijk op woensdag wat minder druk dan op de dinsdagen en de donderdagen. Er zal meer verkeer op de weg zijn. En op het moment dat er dan ook nog een wegafsluiting bij komt, dan kan ik me zo voorstellen dat het druk wordt op die routes.
11: De gemeente Nijkerk vraagt inwoners goed na te denken of ze overmorgen wel de weg op moeten gaan. Van naar Eerbeek in Gelderland, de moeder van de 12-jarige jongen die vrijdag dood werd gevonden, blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie verdenkt haar van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de jongen werd in een huis gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Premier Jette noemt de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een wake-up call. Ook in andere Europese landen wordt bezorgd gereageerd. Franse en Poolse ministers spreken van een zorgwekkend signaal. En FC Utrecht heeft de eerste verdachte in beeld van het gedoe tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die pot werd zaterdag gestaakt omdat Utrecht supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Go Ahead stond op dat moment met 3-1 voor. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het grijs, regenachtig en 19 graden.
10: Ritmeister dan, 1 file gemeld op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Het komt door een ongeval, 5 kilometer en een kwartier vertraging. En flitsers, die staan er zeker, dus check de app.
13: Hey Mattie!
14: Hey Mattie!
15: Hey Mattie!
16: Met Luc.
17: Hey Mattie!
16: Annemarie.
18: Hey Mattie!
16: En de redactie.
19: Hey Mattie!
20: Hey Mattie!
16: Iedere ochtend bij Q-Music.
21: Tom van der Weert.
10: Ja, verrassing. De avondshow. Tom hier. Welkom, welkom. Ellen Langley komt eraan met Houston, Texas. Maar we starten met Ed Sheeran. Hier is As He's Am.

0: 8 minuutjes over 7. Nogmaals een warm welkom. Het is de avondshow van Q-Music. Tom hier op de plek van Joost. Ja, hoe die het doet, geen idee. Maar de man had blijkbaar nog zoveel vrije dagen in zijn portefeuille. Die is gewoon nog even lekker op vakantie. Nou, geef hem groot gelijk natuurlijk. Volgens mij zit hij ergens in de omgeving Portugal of zo. Lekker hoor. Overigens is de show daar niet minder goed gevuld door. Integendeel, ik zag de eerste berichten in de Q-Music app al binnenkomen met... Hallo Tom, heb jij dan ook kaarten voor Somber? Zeker. Ook ik ga deze avond iets van hem draaien om ervoor te zorgen dat jij naar zijn show in de Ziggo Dome kan volgend jaar. Moet ik wel bijzeggen, ja, superveel mensen nemen hun telefoon niet op als er een onbekend nummer belt. Doe dat nou gewoon. Waarschijnlijk zijn wij het gewoon en is het niet een of andere tussenpersoon van een energieleverancier met het allerbeste aanbod ter wereld. Hé, wij zijn het in dat geval. Hé, en zometeen wil ik het even hebben met je over een game van een band die zo hard flopte dat hij gelijk weer van de markt is gehaald. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook de Bowser komt eraan met Magnetic en nu On The Floor van J-Lo en Pitbull.
1: J-Lo!

Nummer 2 in de Nederlandse top 40, de Bauza op Q-Music, Magnetic. Ja, eerlijk is eerlijk, als je een gamer bent, dan leef je in een waanzinnige tijd. Er is echt voor ieder wat wils, hè. De nieuwe GTA die eraan komt, FIFA voor de voetbalfans, en volgens mij gaan de Marvel games op dit moment ook hard. Kortom, de gamers komen niks tekort. Iemand die dat ook wel zag zitten, lekker geld verdienen in de gamewereld, dat is de zanger van Imagine Dragons, Dan Reynolds. Hij richtte ooit een gamebedrijf op, pompte er miljoenen dollars in en wist het zeker, dit wordt een succes. Nou, nog een paar miljoen aan investeringen. Toen kwamen de eerste trailers uit, maar dat was gedoe. De kijkers van de trailers die hadden namelijk allemaal een mening. Hier zit helemaal niemand op te wachten. Nou, Dan verdrietig, die zag zijn idee in elkaar storten. Maar hij wist precies wat hij moest doen. Gewoon nog een miljoen er tegenaan gooien. Nou, mag jij ze verraden hoeveel mensen uiteindelijk die game van hem gespeeld hebben? Op het absolute hoogtepunt, hou je vast, speelden er wereldwijd exact 582 mensen tegelijk. Later zakte dat zelfs naar tientallen. Eindstand, spelletje, heeft Dan maar gewoon offline gehaald. En toen is hij liedjes gaan maken. Nou, dat is best wel goed gegaan, kunnen we stellen. Want je hoort hem nu met Imagine Dragons op Q-Music, Demon.

0: Sienna Sparrow, Q-Music, Great Expectation.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, verwachtingen liggen zeker hoog, want zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Het is bijna weer zover en dit is het moment om ervoor te zorgen dat ik je telefoonnummer heb. Stuur het woordje klok nu in een berichtje via de Q-Music app deze kant op. Bel ik je zometeen terug, dan mag je meespelen. Heb ik een klok voor je? Ja, en dan werkt het heel erg simpel. Je moet maar één ding doen en dat is op tijd stop roepen. Doe je dat op het goede moment, dan kan je de klok misschien wel lekker helemaal leeg spelen. En ben je binnen nu en 20 minuutjes een stukje rijker dan dat je nu al bent. Ja, addertje onder het gras, je hebt het vast wel eens gehoord. Ik blijf het zeggen, je moet niet te happig zijn. Want als de klok helemaal uit elkaar spat, dan is het 0 euro. En dan heb je spijt. Dit is dus het moment, aanmeldmoment. Gooi je telefoonnummer in de Q-Music app deze kant op door het woordje klok in te sturen. En ook zometeen Bruno Mars.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Veronica. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Tom van der Weert.
4: Avond, Mike Posner komt eraan. Eerst All My Soul van Bruno Mars.

Mikey Posner bij Q-Music uit Tukapil in Ibiza. Aanmeldingen voor Klok tegen de Klok, die staan nog heel eventjes voor je open. Aanmelden dat kan door het woord Klok te sturen in de Q-Music app. Wellicht bel ik je zo meteen voor een mooi geldbedrag. Eerst nog even naar Teddy Swims, onze wandelende tatoeage. Hij is in Amerika om zich voor te bereiden op zijn tour. 32 shows gaat hij doen in 58 dagen tijd. Nou, dat zijn er toch best een hoop. Dat betekent dat je iedere twee dagen sowieso wel een keertje onder de pannen bent. Nou, mocht je je afvragen, hoe vindt Teddy dat? Verschrikkelijk. Ja, of nou ja, het optreden dat vindt hij natuurlijk leuk voor de mensen. Maar het toeren, dat kan hem dus echt gestolen worden. Slapen in een bus, ongezond eten, zijn familie en vrienden missen. Allemaal gedoe. Maar gelukkig voor Teddy duurt zo'n showtje maar 1,5 uur, hè. Daarna weer de bus in. Lekker klagen, ongezond eten. Teddy Swims hoor je nu op Q-Music. Hier is Break Up in Reverse.

0: Damiano David bij Q-Music, Born with a Broken Heart. Nou, daar gaan we.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Iedere avond rond de klok van 19:15 een nieuwe ronde Knok tegen de klok. En vanavond is het de beurt aan Justine. Goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Uit het prachtige Friesland. Hoe was je maandag vandaag?
2: Druk.
0: Ja, wat heb je gedaan? Gewoon lekker gewerkt?
2: Ja, werken en... Ik ben nu nog aan het werk, maar dit kwam even tussendoor, dus dit was belangrijk.
0: Even tussendoor wat geld verdienen bij Q.
2: Ja, precies.
0: En dan vanavond nog wel even de tijd voor jezelf even lekker de pootjes omhoog op de bank? Of ga je echt doorbikkelen totdat je naar bed gaat?
2: Ja, nog even door tot 10.
0: Oh, nou dat is nog even. Dat heb ik ook. Gezellig.
2: Ja.
0: Hey, en knok tegen de klok. Stel, hey, je wint zo meteen een mooi geldbedrag. Waar ga je dat dan uitgeven?
2: Ik wil graag mijn tanden laten bleken.
0: Je tanden laten bleken?
2: Ja.
0: Maar je moet ook niet zoveel roken.
2: Nee, af en toe, hè?
0: Hey, maar hoe, ja, waarom?
2: Nou ja, een beetje de devroefing.
0: Echt waar? Moet het helemaal spierwit worden?
2: Nee, een beetje dat is erin.
0: Oké. Nou ja, als we daar een steentje bij kunnen dragen, dan ja, waarom niet, hè? Als het jouw wens is.
2: Ja, dat zou toch zijn.
0: Ja, zeker. Wat moet dat ongeveer kosten, het kleurtje wat je wil?
2: Ja, 280 euro.
0: 280 euro. Nou, oké. We gaan eens even kijken zo meteen wat er in je klok zit. Je hebt het vast wel eens gehoord. Ik zal het toch even aan je uitleggen. Je hoort zo direct in jouw klok een reeks geldbedragen. Die gaan in wisselend tempo oplopen. Aan het eind van de reeks gaat de klok een keer af. Maar jouw truc gaat zijn om voor die tijd heel hard stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Dan stop ik je klok. En dan gaan we kijken wat het laatst volledig uitgesproken bedrag is. Dat is hetgeen wat je wint. Wacht je te lang, neem je te veel risico. Dan ja, spat de klok uit elkaar en dan wordt het niks. Maar daar gaan we niet van uit.
2: Nee, dat hoop ik niet.
0: Ben je er helemaal klaar voor, Justine? Heb je nog vragen voor mij? Wil je nog even gaan zitten? Wil je nog een slokje water? Wil je...
2: Nee, kom maar op.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dan is dit jouw klok. Heel veel succes.
1: 47 euro. 75 euro. 99 euro. 140 euro.
0: Dat dacht ik dus ook. Ik dacht, nou, hierna gaat ze wel stoproepen. Nou, ik vind 140 ook wel een beetje tammetjes begin van deze week, hoor.
2: Ja, wel
0: klokjury.
2: Erg karig.
0: Ja, ik kijk even naar links. Ja. Sorry, Justine.
2: Ja, helaas.
0: Verdikke me. Nou, dan moet je toch vanavond maar een uurtje langer door voor die wittere tanden.
2: Ja,
0: maar
2: een uurtje langer door. Misschien kan het dan.
0: Hey, wel leuk je even gesproken te hebben. En nou, werk ze vanavond. En wie weet...
2: Ja, hetzelfde.
0: Tot een volgende keer.
2: Ja, dankjewel. Dag.
0: Vanavond rond 19:15 bij Joey. Een nieuwe ronde van...

0: Music met Temper City en Self Aware. Het is bijna 8:00. Nathalie is aangeschoven voor het laatste nieuws.
1: Ja, misschien heb je ze vandaag ook wel gezien. Laagvliegende legervliegtuigen. Geen paniek, vertel zo wat er aan de hand is.
0: En muziek komt eraan. Turn the lights off, hoor je zo meteen bij Q.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste Boti Deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is Beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten.

0: dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
6: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
5: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
6: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
5: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
7: Q sounds better with you.
8: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De mega-jackpot.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is 8 uur, een hele goede avond. Het Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
3: Goedenavond. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met zijn wapenstok, wordt niet vervolgd. Justitie vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek in Overasselt, waar vorige week een schietincident was. Er worden nog steeds voorwerpen gevonden volgens de Gelderlander, onder meer wapens en een kogel. Na de schietpartij werden 35 mensen aangehouden. Dan een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskast te spekken. Veel Oekraïense OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. En misschien heb jij ze vandaag ook zien overvliegen, legervliegtuigen. Er is deze week een grote militaire oefening begonnen. Militairen van 11 landen, waaronder Nederland, oefenen van een vliegbasis Eindhoven. Droppen van ladingen en parachutisten. En voor de oefening moeten ze laag vliegen, dus je hoort het al, dat geeft behoorlijk wat geluid.
2: Oh, wat een herrie maken die dingen, zeg.
3: Ja, ongekend, hè? Ook zo dichtbij. De oefening duurt nog tot volgende week vrijdag. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een buitje. Het koelt af naar 17 graden. Morgen grijze, natte dag, 19 graden.
2: Flitsmeister dan, geen files, wel snelheidscontroles. Eentje op de A6 richting Emmeloord bij 83.6. En op de A16 richting Dordrecht, 51.7.
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Met Luc.
8: Hey Mattie!
7: Annemarie.
9: Hey Mattie!
7: En de redactie.
10: Hey Mattie!
11: Hey Mattie!
7: Iedere ochtend bij Q Music.
12: Tom van der Weert.
2: Ja, en tickets voor de show van Somber in de Ziggo Dome heb ik binnen nu en een half uurtje voor je. Nu op Q Music, turn the lights off.

0: Justin Timberlake bij Q Music. Ja, was hem. What goes around comes around. Het is de avondshow. Goedenavond, Tom hier. De maandag van Q. Ja, en even goed om te weten. Woensdag, dan mocht je dan met het OV naar het werk moeten of naar andere dingen in het land. Ja, dan wordt dat een lastig verhaal. Komende woensdag is er namelijk een grote OV-staking waarbij echt het hele treinverkeer op zijn gat ligt. Nou, dan kan je een dagje thuis gaan werken als je die luxe hebt. Maar kan dat niet, moet je echt op pad, moet je ver op pad. Ja, dan kun je dus een beroep gaan doen op ons aller Mattie Valk.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
1: Hey,
0: Mattie! Hij gaat de hele ochtend namelijk in zijn eigen taxi door Nederland crossen. Hij heeft nog 99 andere taxis geregeld. Dus we kunnen een hoop Q-luisteraars van A naar B brengen. Gratis en voor niks uiteraard. Radiootje staat op Q, dus je wordt goed luxe wordt je vervoerd. Zit je nu met de handen in het haar voor woensdag, dan moet je even gaan naar qmusic.nl/taximattie. Vul daar een formulier in waarin je haarfijn uitlegt waar je naartoe moet en waarom jij een taxiritje nodig hebt. Ja, en misschien word je dan wel teruggebeld in de ochtendshow met het verhaal dat Mattie jou gaat rijden. Dat gebeurde vanochtend ook.
3: Wow, ik ga met...
4: Ik ga met vier dames in de taxi richting Schiphol. Nou, is dat ongekend. Zeg.
5: Hartstikke leuk.
6: Ga jij ook mee, Mattie?
4: Ja, wat denk jij? Natuurlijk. Ik stap het mee vliegen.
0: Woensdag dus. Taxi Mattie, wil je jezelf aanmelden? Ga naar qmusic.nl of open even de Q-app. Sowieso een lekker weekje bij Q. Want we hebben ook tickets voor Somber. Die staat volgend jaar in de Ziggo Dome. Het is heel simpel. Hoor je een liedje van hem voorbij komen op Q, dan app je Somber in de Q-music app. En ik ga even klappen. Dat duurt niet lang meer. Dit is eerst Taylor Swift. I knew it, I knew you. Bij Q.

0: zult hem hebben. Somber bij Q-Music Undressed.
1: Q-Music presents Somber.
0: Hoor je deze week een liedje van Somber voorbij komen? Pak dan je telefoon en app Somber in de Q-Music app deze kant op. Word je teruggebeld? Pak dan je telefoon op, want dan kan het feest zijn. Goedenavond met Tom.
2: Hoi Tom, met Demi.
0: Hey Demi, hoe is het?
2: Ja, een beetje nerveus nu ik jou aan de lijn heb.
0: Nee, ja, dat hoeft toch helemaal niet. Hoe was je maandag tot dusver?
2: Ja, iets minder, want ik heb net mijn voet gekneusd, maar verder goed.
0: Hoe?
2: Ik ben op twee oppashondjes aan het oppassen. En de herder was heel enthousiast dat ik terug thuis was. Dus die heeft het voor elkaar gekregen om de hek uit zijn schoef op mijn voet te krijgen.
0: Oh nee.
2: Dus ik lig nou lekker met mijn poten omhoog thuis.
0: Oh, een blok ijzer op.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar we zijn zo gek op de honden, hè?
2: Ja, klopt. Het zijn wel schatjes verder.
0: Hey, en vanavond gewoon lekker rustig aan?
2: Ja, gewoon lekker rustig aan, inderdaad. Ik heb dus straks mijn paard gemangeerd en ik zit natuurlijk heel de dag al bij de radio.
0: Wat zit je lekker in de dieren? Waar woon je? Heb je een boerderij of zo?
2: Nee, was het maar zo'n feest. Nee, die staat gewoon op de stal helaas.
0: Ja, oké, maar je bent dus wel echt gek op dieren.
2: Ja, klopt.
0: Nou, dan hadden we vrienden kunnen zijn, Demi. En dan moet dit ook geregeld worden natuurlijk. Maandag 31 mei, ik ga ervan uit dat je nog een lege agenda hebt.
2: Ja, klopt. Ik ben een paar dagen ervoor jarig, dus...
0: Ach, dat had zo moeten zijn, Demi. Want vanaf nu is je agenda gevuld. Maandagavond 31 mei, je bent erbij. Somber in de Ziggo Dome.
2: Yes! Eindelijk! Ja! Top!
0: Vanuit gefeliciteerd. Twee tickets voor Q-Music Presents Somber zijn voor jou. Wie ga je meenemen? Je paard, je herder?
2: Nee, ik ga mijn moeder meenemen.
0: Groot gelijk. Heel veel plezier alvast. En beterschap met je enkel.
2: Dankjewel.
0: Dag, Demi.
2: Een fijne show.
0: Hoe is Fancy hoor je nu met Daddy Yankee?

0: Nieuwe muziek van Kygo op Q-Music, Take Me Back. Hey, we spelen zometeen weer een gloednieuwe ronde van Hoger Lager... met vandaag de categorie Leeftijden van bekende mensen. Nou, dus de vraag is zometeen in het spelletje of de volgende persoon in de reeks... jonger of ouder is dan die daarvoor. Zo spelen we tot de 10. Zoveel krijg je ervoor je kiezen. En degene die de laatste, dus de 10e, goed raadt... ja, die gaat er vandoor met het Q-prijzenpakket. Wil je meespelen en denk je dat je wel goed zit in de leeftijden van bekende mensen? Stuur dan nu even Hoger Lager in een berichtje in de Q-Music app. Wie weet spreken we elkaar zometeen. Verder heb ik muziek van Rihanna, Diamonds komt eraan. En ook deze van Alex Warren.
1: Woensdag een landelijke OV-staking.
2: Rijden de meeste bussen en treinen niet.
3: Dan kunnen we niet naar werk.
4: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja.
5: Ga ik last van hebben, ja.
6: Ja, en als je in de problemen komt hierdoor, heb ik misschien de oplossing.
7: Hey, Mattie!
6: Taxi! Woensdag laat ik 100 taxis door het land rijden. Heb jij een taxi nodig? Meld je dan aan via qmusic.nl. En als je instapt, dan weet je wat je moet zeggen, hè?
8: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller-milk, the moe you can't resist.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: 18 plus, speel bewust.
21: Ja. Echt serieus?
22: 7, 7, 7, 7.
21: Wat een geld.
23: 18.000, wat verdikken me.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere
10: van
11: Hey, goedenavond. Rihanna komt eraan. Eerst Passenger van Alex Warren.

0: Rihanna bij Q-Music Diamonds. We spelen een nieuwe ronde van Hoger Lager. Met vandaag de categorie leeftijden van bekende mensen. Dus de vraag is of de volgende persoon in de reeks jonger of ouder is dan de persoon die je daarvoor gehoord hebt. Nou, zo spelen we tot de 10 en degene die de 10e goed raadt, die krijgt het Q-Music prijzenpakket. Aanmelden dat kon via de Q-Music app door Hoger Lager in te sturen in een berichtje. Ja, en laten we dan eens even gaan beginnen met Monique. Goedenavond.
1: Goedenavond, hoi ja, hoi.
0: De eerste persoon die ik voor jou heb, dat is Gordon. Die is 58.
1: Ja.
0: Sla je die even op?
1: Ik sla hem op.
0: Gordon van 58. En dan is de vraag, Marco Borsato, is die jonger of ouder dan 58?
1: Die is ouder.
0: Die is ouder, zeg jij?
1: Ja.
0: Klopt. Dan gaan we naar Koningin Maxima. Is zij jonger of ouder dan Marco Borsato?
1: Jonger.
0: Dat klopt inderdaad ook. Dan, nummertje 4 al, Ilse de Lange. Jonger of ouder dan Koningin Maxima?
1: Jonger.
0: Klopt ook. Je gaat lekker. Gaan we naar nog een zangeres. Adele. Jonger of ouder dan Ilse de Lange?
1: Jonger.
0: Klopt ook. Ja, dit gaat hartstikke goed, Monique. We zijn al bij nummertje 6. En dat is voetballer Virgil van Dijk. Is hij jonger of ouder dan Adele?
1: Ik gok jonger.
0: Dat klopt ook. Dan gaan we naar nummertje 7 al in de reeks. En dat is zangeres Taylor Swift. Jonger of ouder dan Virgil van Dijk?
1: Ik denk ouder.
0: Oh, wat ga je goed, Monique. We zijn bij nummer 8 in de reeks. Dit wordt zo een hele snelle editie. Het wordt dus ook wat spannender.
1: Ja.
0: Nick Schilder. Is hij jonger of ouder dan Taylor Swift?
1: Ouder.
0: Klopt ook. Dan, Jolante Cabau. Jonger of ouder dan Nick Schilder?
1: Jonger.
0: Ga je hem nou compleet uitspelen, Monique?
1: Ja.
0: Lijkt mij hartstikke leuk. Ik hoop zo dat je niet voor de finishlijn gaat struiken. Nou, oké, daar gaat. Nummer 10 in de reeks van Hoger Lager is Sven Kramer. Jonger of ouder dan Jolante Cabau?
1: Jonger.
0: Sven Kramer, jonger dan Jolante Cabau. Oké, Jolante Cabau is 41. Sven Kramer is 40.
1: Dat is goed.
0: Je hebt er gewoon helemaal uitgespeeld, Monique.
1: Ja, nou. Dat hoort het eigenlijk ook, hè?
0: Ik hoor dit spelletje wel eens vaker, maar dan wisselt het nog wel eens wie er meespeelt. Want als je dus af bent, dan komt de volgende Q-luisteraar in beeld. Ah, jij bent gewoon een wandelende encyclopedie van leeftijden van bekende mensen.
1: Nou, dat valt ook wel weer mee. Nou, maar ik vond ze niet zo moeilijk op een paar na.
0: Nou ja, er zaten er toch een paar. Ze zaten echt heel dicht bij elkaar, hoor. Want bijvoorbeeld Virgil van Dijk, die is 35. Daarna komt Taylor Swift, zij is 36. Dus het is allemaal
1: net aan.
0: Heel goed gedaan. Van harte gefeliciteerd. Ja. Je wint het Q-prijzenpakket.
1: Nou, leuk.
0: Dank voor het meespelen. Wie weet tot de volgende keer.
1: Nou, heel graag. Dankjewel. Een fijne uitzending.
0: Doei, doei.

weer echt te gek, hè? Nieuwe single van Direct bij Q-Music, My Friend. Ze komen dus volgende maand met het nieuwe album. Op 9 oktober is daar I Keep The Fire On. Ze gaan dan ook een paar dagen gaan ze signeersessies doen. Nou, dat, ik zat te denken, ik vind toch Direct is wel een van de meest vette bands. Zo niet de vetste band van Nederland. Laat ik eens naar zo'n signeersessie gaan. Dan kijk je naar het schema. Ja, nou, vrijdag 9 oktober komt dus het album uit. Dan zijn ze natuurlijk in hun eigen Den Haag. Zaterdag, dan zijn ze in Zwolle. Dat is bij mij om de hoek. Ik woon in Kampen. Zaterdag 12:30. Wat doe ik op zaterdag 12:30? Dan zit ik hier tegenover Bram Krikke. Ja. Helaas geen signeersessie van Direct voor mij. Maar die dag zullen we zeker weten een liedje van Direct draaien. Je hoorde ze net op Q-Music. En nu Loreen Tattoo.

0: Shakira op je music en Zoo. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, de Harderbergenbrug bij Nijkerk zou eerst 48 uur dicht blijven, maar dat gaat voorlopig langer duren.
0: Verder zometeen de alarmschijf van Miley, maar ook Teddy Swims komt voorbij.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Trappen, ja, daar ga je. Wat.
20: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Het is 9 uur, goedenavond. Dit is het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
22: Goedenavond. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. De brug is er te slecht aan toe, zegt Rijkswaterstaat. En daarom moet die eerst gerepareerd worden. Betekent dat de A28 bij Nijkerk in beide richtingen ook voorlopig dicht blijft. Hoe lang het gaat duren is nog niet bekend. Opnieuw zijn er wapens gevonden in Overasselt. Daar was vorige week natuurlijk die schietpartij. Tientallen gewapende mannen liepen toen 's nachts door het dorp. Een beveiliger van 51 werd toen doodgeschoten. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen daar niet weg. Ze zijn namelijk gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de as is het voor de vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En hij is weer thuis. De oranje bus is weer in zijn standplaats Kaam in Brabant. Half april vertrok de grote dubbeldekker naar Noord-Amerika voor het WK voetbal daar. Nou, de filmpjes die kennen we inmiddels wel. Bij elke wedstrijd van Oranje liepen duizenden fans achter de bus mee naar het stadion. Was altijd één groot feest. De bus kreeg een warm welkom met een fanwalk in Kaam. Lang blijft hij daar trouwens niet. Want halverwege november gaat de bus alweer naar Berlijn voor de kwalificatiewedstrijd van Oranje voor de Nations League. Dan nog het weer. Voorbij uw radar. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. En dan koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het grijs, regenachtig en 19 graden.
21: Flitsmeister, alleen een paar flitsers op de A6 richting Emmeloord, 83.6. De A16 naar Dordrecht, 51.7. En op de A27 in de richting van Almere, let op, 108.4.
0: Hey Mattie!
1: Hey Mattie!
11: Hey Mattie!
23: Met Luc.
24: Hey Mattie!
23: Annemarie.
25: Hey Mattie!
23: En de redactie.
26: Hey Mattie!
27: Hey Mattie!
23: Iedere ochtend bij Q-Music.
28: Tom van der Weert.
21: Ja, we moeten zo meteen zeker nog even terug naar vanochtend bij Hey Mattie. Ook de alarmschijf komt eraan en nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Alarmschijf van Miley hoor je deze week extra vaak op Q-Music. Het is 10 minuutjes over 9, de avondshow op maandag. Ja, even terug naar vanmorgen, de ochtendshow. Mattie maakte namelijk de eerste zonder Marieke Elsinga. Ja, voor de paar mensen die het toch nog gemist hebben. Ja, Marieke is gestopt met de ochtendshow. Maar ze blijft natuurlijk gewoon op vrijdag show maken hier op Q. Dus die lach hoeven we gelukkig nog niet te missen. Maar wat me dan wel weer opvalt. Ik zit vanochtend te luisteren naar Hey Mattie. Wie hoor ik? Ja, Marieke Elsinga. Ze moest toch nog weer even haar woordje doen. Mattie, die was even benieuwd naar één ding.
1: Toch heel even, hoe is de eerste ochtend zonder?
2: Nou, ja, en lekker. Kijk, maak je natuurlijk geen illusies. Ik was gewoon om 5 uur wakker, want Jip had in zijn bed geplast. Dus
1: ja,
2: die stond naast mijn bed. Maar toen heb ik daarna wel nog even gedut. En ik heb ook wel, ik heb ook heel veel over jou gedroomd. Dus ja, voordat het wordt, kan natuurlijk niet weer opnieuw sentimenteel worden. Want dat hebben we nou echt wel
1: gedaan. Nee, nu zijn de tranen zijn echt op, hoor.
2: Maar ik was wel ook echt, ja, ik was ook echt met je bezig. Ik was echt ook, ja, ik dacht, jeetje, het gaat beginnen, weet je
1: ja,
2: wel. Hey,
1: ja, ja, ja, ja, nou, het is een beetje wennen hier. Zo eerlijk ga ik gewoon met je zijn. Het is gewoon een beetje wennen.
2: Oh ja, nou, ik kan er met 20 minuten zijn, dus kijk
0: maar.
2: Ja.
0: Morgenochtend hoor je natuurlijk gewoon weer een fonkelnieuwe Hey Mattie. Ja, en of het dan met of zonder Marieke is, nou, dat moet je zelf maar gaan luisteren. Morgenochtend bij Q Music. Nu Luke komt.

0: Love you, babe.
1: Chris Cross Amsterdam, Back Your Music, My Oh My. Er is een nieuwe editie van Toonaangevend onderweg. Mocht jij een wandelende jukebox zijn, ja, dan heb ik jou zo meteen nodig. We gaan eerst even een stop maken in het jaar 2010. De wereld maakte toen voor het eerst kennis met, let op, Instagram, de iPad en, ook in dat jaar, Bruno Mars. Een gast die al wat liedjes voor anderen had geschreven, maar vooral zich nog achter de schermen aan het verstoppen was. Ja, in 2010 kwam daar verandering in toen hij zelf met Nothing On You kwam. Dat begon een klein beetje storm te lopen en ja, toen moest hij toch ook een keer zichzelf laten zien op de rode loper. Daar zei hij toen dit over. Al dat rode loper gedoe is leuk en aardig, maar mijn droom is gewoon dat mensen mijn nummers meezingen als ik op het podium sta. Als ik dat de rest van mijn leven mag doen, dan heb ik gewonnen. Nou, en kijk hem eens even. 16 jaar later, één van de grootste sterren van onze aardbol. En dus nu zijn doorbraak op Q Music, Nothing On You. Beautiful.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis op Q-Music. I hate that it's true. Ja, ik zei het net al. Ben jij een wandelende jukebox, dan heb ik je nodig. Want zometeen spelen we toonaangevend. Misschien wel met jou. Idee is simpel. Ik ga je in dat spel de eerste toon van een liedje laten horen. En dan is aan jou de vraag, wie is de artiest en wat is de titel? Nou, er vallen allemaal punten mee te verdienen en zo. Maar goed, aan het einde van de rit moet het gewoon het ding zijn dat jij het Q-prijspakket mee naar huis neemt. Wil je meespelen? Dan mag je nu gokken. Wat is de kwalificatietoon? Open de Q-Music app en stuur me daarin wie de artiest is en wat de titel is van dit. Zeg het maar via de Q-Music app. Miles Smith van The Horn, die hoor je ook zo meteen met Drive Safe.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: Fomar. Erop uit met een camper, in de natuur.
16: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
17: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Tom van der Weert.
11: Met Edge of Desire van Jonas Blue, maar eerst...

0: Blue bij Q Music, Edge of Desire. Jura, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, wat was dit dan?
1: Dit is Taylor Swift met Cruel Summer.
0: Ja, natuurlijk.

0: Cura, mag ik jou van harte welkom heten bij een nieuwe ronde toonaangevend.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe was je maandag?
1: Ja, prima. Alleen een beetje gewerkt. Ik heb er niet zoveel gedaan.
0: Oh, en vanavond op tijd het mandje in, begreep ik toch? Want hoe laat gaat de wekker morgen?
1: 6:15.
0: Oh. Wat ga je doen?
1: Gewoon spelen. Of bedoel je vanmorgen?
0: Ja, maar morgen inderdaad.
1: Moet je naar school.
0: Ook wel, dan moet je naar school. Oké. Okay. Nou, dan kun je misschien wel nog even wat meepakken van... Hey Mattie, zo is het ook wel weer.
1: Ja, misschien wel.
0: Hey, en wellicht voor morgen op school een goed verhaal... dat je gewoon even het Q-prijzenpakket hebt gewonnen vanavond in toonaangevend. Ben je een beetje, zoals ik net al zei, een wandelende jukebox?
1: Vaak wel.
0: Ja? Ben je goed in hitster?
1: Ik heb het nog nooit gespeeld, maar ik denk het wel.
0: Ja, dan gaan we dus even achterkomen of dat een spel voor jou gaat zijn. Want ik heb dus voor jou 5 keer de eerste toon van een liedje. De toon laat ik aan je horen. Daarnaast de vraag wie is de artiest en wat is de titel. Nou, totaal dus 10 punten te winnen, te pakken. En bij 5 van de 10 is het al feest. Krijg je van mij het Q-prijspakket.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Jawel.
0: Dan is dit de eerste toon. Wie is de artiest en wat is de titel van dit?
1: Mag ik hem nog
0: eens horen? Ja, dat kan zeker. Even kijken. Klik, klik, klik, klik, klik. Vooruit, omdat het de eerste is.
1: Is
0: dit
1: Swedish House Mafia?
0: Nee, het zit wel in de DJ-hoek. Maar het is niet de Swedish House Mafia. Nederlandse DJ.
1: Martin Garrix?
0: Nee, ja, dan ga ik je helpen. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like.
1: Oh, ja, hoor je.
0: Oké, niks aan de hand, want we gaan gewoon naar toon nummer 2. Wie is de artiest? Wat is de titel van dit?
1: Panic at the Disco, High Hope.
0: Ja, natuurlijk. Heel goed. Vol overtuiging. Je hebt 2 punten te pakken. We gaan naar de volgende. Wie is de artiest? Wat is de titel? Oh, dat was wel een lastige.
1: Mag ik hem nog één keer horen?
0: Vooruit.
1: Ik heb echt geen idee.
0: Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile.
1: Oh, tuurlijk. Ja. If the world
0: was ending. Goed liedje ook, moeten we weer eens draaien. Dan de volgende. Ja, het kan nog hartstikke goed gaan hoor, want er zijn nog 4 punten die je kunt verdienen. Je hebt er 2, dus het zou goed moeten komen. Wie is de artiest? Wat is de titel van dit? Ze begint vrij snel met zingen hierna. Dat kan ik wel als tip geven.
1: Ik heb echt geen idee.
0: Oh,
1: Sia?
0: Ja? Ja? Met?
1: Chandelier?
0: Ja, natuurlijk! Wow. Hij kwam toch nog even te binnen.
1: Ja.
0: 4 punten. De laatste, daar moet je toch de helft van weten dan. Om op die 5 uit te komen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Wie is de artiest en wat is de titel van?
1: Rihanna met Umbrella.
0: Jura, gefeliciteerd.
1: Yes!
0: Nou, op het laatst ging het gewoon hartstikke goed hoor. 6 punten heb je gehaald. Hitster is bij deze een spel voor jou.
1: Yes.
0: En je krijgt het Q-prijspakket opgestuurd. Gefeliciteerd daarmee en heel veel succes met de wekker morgenochtend.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond.

0: Sommy Eupke Music Feels Part 2. De late avondshow komt eraan. Hij is binnen, Joey.
1: Yay.
0: Hallo.
1: Hi.
0: Gaat het gebeuren dan?
1: Nou, zometeen Douwe Bob in ronde 9 van Repeat of Niet. En je zou een spelletje kunnen winnen. Als je zometeen omloopt, uitstapt bij de auto, even in je achterbak kijkt. Kan je het spelletje zometeen winnen.
0: In je achterbak kijkt?
1: Ja.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd.
1: Nou, dan moet je zo meteen luisteren.
0: Dat ga ik zeker doen. Zometeen lekker op de A10 luisteren naar Joey. Veel plezier met hem. Deze komt eraan.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Kleding.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50

0: Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladin. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Saladin. Vakanties voor reizigers.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven 1 per 7.

0: een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Exact 10 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedenavond. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. De brug op de A28 is er te slecht aan toe, zegt Rijkswaterstaat. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De brug ging vanmiddag al dicht, dat zorgde toen voor flinke files. Hoe lang het allemaal gaat duren, dat is niet bekend. De politie heeft vanavond in opsporing verzocht de stem laten horen van een verdachte van de grote Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido. Je hoort hier het fragment. De stem van de vrouw hoort bij de reconstructie.
4: Je spreekt met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vannacht een ticket die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
5: En welke is dat dan?
4: Ik kan het nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht.
3: Doordat hij de medewerker liet inloggen op een nep-Odido-site, kreeg de hacker vervolgens toegang tot een intern systeem. En hierop werden de data gestolen van miljoenen klanten. Het wordt druk morgen in Den Haag. Vakbonden protesteren tegen de kabinetsplannen op de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Die zijn al deels teruggedraaid, maar vakbonden vinden dat niet genoeg. Er staan ook veel stakingen op de planning. Zo leggen vanaf morgen schoonmakers van het Rijk voor een week het werk neer. En woensdag is er een landelijke OV-staking. En Frankrijk is tot slot bang voor het allerslechtste wijnjaar in 30 jaar tijd. Dat komt door de extreme hitte daar. Dus misschien moet je toch maar eens overstappen op een Nederlands wijntje, want hier was het juist weer ideaal voor de wijndruiven. We hebben misschien zelfs het beste wijnjaar ooit. Sluit af met weer van Buienradar. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. Koelt af naar 17 graden. Morgen wordt het grijs, regenachtig en 19 graden.
2: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. A16 Breda Dordrecht bij 51,7. A27 Hilversum Almere bij 108,4. Dan de A35. Dat is Enschede Hengelo. Daar staan ze bij 69,0. En de laatste, dat is de A67. Eindhoven, Belgische grens. De hoogte van Veldhoven. Daar staan ze bij 18,0.
6: Hey Matty.
7: Hey Matty.
8: Hey Matty.
9: Met Luc.
10: Hey Matty.
9: Annemarie.
11: Hey Matty.
9: En de redactie.
12: Hey Matty.
13: Hey Matty.
9: Iedere ochtend bij Q Music.
2: Joey van der Velden. Ja, Douwe Bob die zit al in ronde 9 van Repeat of Niet. Wat vind je eigenlijk van zijn nieuwe track? Mag je laten weten naar Topic en Becky G. En dit is Sia. Never

0: Repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Ja, ik wil van je weten, wat is je eerste reactie als ik dit liedje voor je ga draaien van Douwe Bob? Denk je, ja, leuk, leuk, doe nog maar een keer. Of denk je, wow, ja, ik weet het niet. De vraag is het repeat of niet vanavond voor Note to Self? Mocht je nou hier niet vallen, hier in Nederland, dan geen stress voor Douwe, want er liggen ook kansen in Amerika. Dit liedje ging al viral op TikTok. Hij is opgepakt door Zac Brown. Die heeft in de country hitlijsten 13 nummer 1 hits gehad en 3 Grammys heeft hij gewonnen. Dus je weet wel een beetje waar hij het over heeft. En die heeft dus Douwe Bob uitgenodigd om daar een voorprogramma te komen spelen bij zijn eigen show. Dus ja, hoe cool is dat? Het zou kunnen zijn dat we hem kwijtraken over de plas, want hij heeft ook al afspraken met een aantal platenmaatschappijen, Douwe Bob. Dus ja, de vraag is, ben je net zo enthousiast over dit liedje? Dat mag je laten weten in de app van Q. Stuur me repeat als je denkt, Joey, dit is echt waanzinnig, wil ik vaker horen. En stuur me niet als je denkt, nou, dit is helemaal uien. En je krijgt bonuspunten als je wat inspreekt.
0: Repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.

0: Douwe Bob. In repeat of niet, ronde 9. Een notencel.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, nu wil ik van je weten, wat vind je nou van dit nieuwe liedje van Douwe Bob? Stuur maar in de app van Q. Repeat als je denkt fantastisch. Niet als je denkt, nou, ik vind dit echt helemaal verschrikkelijk. Het is uien. Melissa Fabri die zegt, wauw, Douwe bewijst wel weer dat hij echt een van de allerbeste zangers van Nederland is. Voor mij is het echt een dikke repeat. Dan, Douwe Bob is altijd een dikke vette niet. Dat schrijft Lydia Hissink. En daar begrijp ik dan zelf helemaal niks van. Maar ik moet onpartijdig blijven. Repeatje voor Wilma Rekkers. Zo'n mooi nummer schrijft ze. Repeat voor Douwe Bob. Komt ook nog audio binnen van Sander.
3: Ja, dikke repeat hoor. Douwe Bob is gewoon supergoed. Het nummertje is superlekker. Deze gaat gewoon door.
0: Duidelijk.
4: Normaal gesproken ben ik wel fan van liedjes van Douwe Bob. Hm? Maar dit is voor mij een heel goed nummer om van in slaap te gaan vallen. Dus nee, voor mij niet. Dankjewel.
0: Ja, Michael, is dat dan nog een appje van Tom die zegt repeat? En daarna komt er meteen nog een appje binnen die zegt, ik ben alleen bang dat we hem niet in Nederland kunnen houden. Die gaat internationaal doorbreken. Ja, die kansen die zijn er voor Douwe Bob. En ik ben het wel met je eens, Tom. Ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Dan even kijken, Danny.
5: Menno, vraag je. Mag je dit nummer keihard meezingen?
0: Dat mag zeker. Aurélie.
6: Ja, dit heeft wel iets. Ik zeg dikke repeat.
0: Dikke repeat.
2: Repeat. Of niet.
0: Nou, er is een uitslag. Thanks trouwens als je berichtjes hebt gestuurd de afgelopen minuten of iets hebt ingesproken. Er is een uitslag. Het is een hele duidelijke repeat. Ja, eigenlijk maar een paar nietjes te vinden in de appbox van Q. Dus door naar ronde 10. De laatste ronde morgen om 4:15 bij de enige echte Wim van Helden. En zangeres Ray, nou, die vindt één ding echt verschrikkelijk. Maar echt verschrikkelijk. En toch loopt ze de hele dag ermee rond. Ik vertel het je zo meteen aan Martin Garrix en Ed Sheeran. Eerste script. Dit is Hall of Fame bij Q.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q. En Repeat It. Een mensenhoofd is natuurlijk een raar fenomeen. Het is vooral goed in het doen van tegenstrijdige dingen. Want misschien is hij wel eens opgevallen. Maar zangeres Ray die loopt dus heel vaak op blote voeten op het podium.
1: Just perform without shoes more. So I think it feels like grounding. I also wear heels. And I sing in heels and I'm thinking about the shoes, not thinking about what I'm singing. Mm. Which is not the vibe.
2: Right, thinking you're gonna fall.
1: Yeah.
0: Ja, blote voeten, lekker gegrond, lekker op de vloer staan. Geen hoge hakken, want dat kan ze dus helemaal niet. Ze heeft helemaal geen idee hoe ze moet zingen op hoge hakken. Maar wat wil nou het geval? Wat denk je? Wat ga ik nu zeggen? Ze houdt dus helemaal niet van voeten. Ze vindt voeten echt verschrikkelijk. Die van anderen, maar ook haar eigen voeten. Ze walgt er echt van, maar ja... Zingt wel lekker. Het is goed voor je performance en toch een soort noodzakelijk kwaad geworden. Ray

0: Haspen.
1: Straks een nieuwe ronde van Ik Weet Het Beter. Over een minuut of, nou het zal zijn, een minuut of 10. Begint een beetje mijn favoriete spelletje te worden. Het werkt eigenlijk als volgt. Je mag zo meteen tegen iemand gaan opbieden om binnen 1 minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 te noemen. Die top 20, dat kan dan echt van alles zijn. Vakantielanden binnen Europa, huisdieren, filmgenres. Noem het maar op, dat ga ik zo meteen bekendmaken. Eerst maar eens even op zoek naar spelers. Ik heb er 2 nodig. Heb je zin om mee te doen met Ik Weet Het Beter? Dan zou ik zeggen, stuur even Ik Weet Het Beter. Of je mag ook Ik of Weet of Het of Beter. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, vergeet het. Stuur gewoon Ik Weet Het Beter in de app van Q. En dan ga ik je bellen en dan spelen wij het spel zo meteen samen. Na deze. Just another day in the kingdom of fear.
2: Woensdag een landelijke OV-staking.
3: Rijden de meeste bussen en treinen niet.
4: Dan kunnen we niet naar werk.
5: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja.
6: Ga klas van hebben, ja.
7: Ja, en als je in de problemen komt hierdoor, heb ik misschien de oplossing.
8: Hey, Mattie!
7: Taxi! Woensdag laat ik 100 taxis door het land rijden. Heb jij een taxi nodig? Meld je dan aan via qmusic.nl. En als je instapt, dan weet je wat je moet zeggen, hè?
9: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op 1 plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Kroon!

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Joey van der Velden.
13: Yo! Q-music. Draait zometeen Bruno Mars. Still, eerst Cameron Whitney.

0: Music met ATC en Around the World. Zometeen Taylor Swift.
1: Ja, hier weet ik echt alles van.
2: Nou, dat weet ik wel.
3: Ik zet in op...
2: Ja, dit is helemaal mijn ding.
1: Hé, dit is een leuke.
0: Ik weet het beter, doe ik met Ilona, ze is 39 jaar. Ze komt uit Zwartsluis. En ook Ricardo, 37 jaar, uit Zoetermeer. Welkom in de show.
4: Hey.
0: Hi. Ilona, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Goedenavond. Is er een onderwerp waar je echt heel veel van af weet?
5: Nou, niet per se een speciaal onderwerp.
0: Maar is er een onderwerp dat je heel leuk vindt?
5: Ja, goed, een moeilijke vraag. Oh. Ik zei net tegen je collega, ik vind Formule 1 heel leuk. Ik vind bloemen heel leuk.
0: Oh.
5: Dus dat zou leuk zijn.
0: Hé, maar bloemen, dat hoor ik niet zo heel vaak. Wat is dan je favoriete bloem?
5: Ik vind gerbera's heel leuk.
0: Heb je ook altijd bloemen in huis?
5: Altijd.
0: Wat staat er nu op de keukentafel dan?
5: Ja, gerbera's.
0: En waarom zijn die dan zo speciaal?
5: Nou, niet per se speciaal hoor, maar ze zijn leuk gekleurd en ja, het staat vrolijk.
0: Oké. Okay. Ricardo, heb je ook een gerbera's op de keukentafel staan, of niet?
4: Nee, ik heb wel bloemen op de keukentafel staan, maar ik heb geen idee wat voor bloemen het zijn.
0: Het zijn echt een man ook, geen idee. Ja, het staat, het ruikt, het ziet er mooi uit. Maar is er een onderwerp waar jij heel veel van weet?
4: Ja, ik weet veel van techniek en van dieren.
0: Van wat?
4: Dieren.
0: Oh, van dieren. Oh, wat leuk. Oké, okay, heb je ook huisdieren dan?
4: Ja, ik heb een baregam, ik heb nog wat andere reptielen, ik heb mieren.
0: Oké,
4: okay.
0: Mieren zitten tussen de bloemen.
4: Nee, een hokje. Okay.
0: Nou, welkom bij Ik Weet Het Beter. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel ook echt mee spelen. Lukt het je binnen 1 minuut, dan krijg je het Q-Music prijspakket. Neem je de uitdaging aan, maar lukt het je niet, dan gaat het prijspakket naar de ander. Zo werkt het. De top 20 die ik voor mijn neus heb is: wat ligt er in de achterbak van de auto? Dus de top 20, wat ligt er in de achterbak van de auto? Ilona, hoeveel antwoorden denk jij te kunnen geven in 1 minuut?
5: Ik mag straks nog overbieden, denk ik, hè?
0: Zeker.
5: Ik begin veilig met 5.
0: Nou, oké, 5. Ricardo, hoeveel antwoorden denk jij te weten?
4: Ja, minimaal 7.
0: 7? We gaan er steeds met 2 over, we gaan gewoon met 2 over 1. Ilona?
5: 8.
0: Ricardo? 1 minuut de tijd, hè?
4: Ja, 9.
0: 9. Ilona, maak jij daar 10 van? Of misschien wel 11?
5: Nee, dan mag Ricardo het proberen.
0: Zeker weten?
5: Zeker weten.
0: Oké, okay, Ricardo, let op. Ik ga het spel met jou spelen. De vraag is: hoeveel van de 20 meest genoemde kan je opnoemen binnen 1 minuut? Dus wat ligt er in de achterbak? Als je niks hoort, ga dan gewoon door. Neem je tijd en noem ze 1 voor 1 op. Ik wens je veel succes. Jouw minuut gaat nu in.
4: Een reserveband. Een vloeistoffen. Olie. Krik. Papieren. Een koffer. Een tas. Een jerrycan. Een paraplu.
0: Paraplu staat erop, inderdaad. Ja, je hebt er nog 5 te gaan. En nog, nee, sorry, een bezem.
4: Ja, wat heb ik in mijn achterbak zitten?
0: Nog 5 te gaan, je hebt nog 23 seconden. Je moet een beetje vaart maken.
4: Papieren, mappen, schooltassen, broodrommels, kinderwagen.
0: Nee. De top 20, hè?
4: Reservelampjes.
0: Ja, die staan erop, hoor.
4: Zekeringen.
0: Nog 4 te gaan.
4: Telefoonhouder,
0: Nee, tijd voorbij. Oh, Ricardo viel toch tegen opeens.
4: Ja, ik had een beetje in paniek.
0: Ja, nou, dat kan gebeuren. Autolampjes, zei je, daar zitten ook die zekeringen bij. Boodschappentas, reservewiel, ruitenwisser, vloeistof, paraplu heb je allemaal gezegd. Maar je had bijvoorbeeld nog kunnen noemen vliesdeken, parkeerschijf, trechter. Gevarendriehoek. Ik denk, wanneer komt die gevarendriehoek nou om de hoek?
4: Nee, die heb ik nog nooit gebruikt.
0: Veiligheidshesje ook niet achterin.
4: Ja.
0: Water,
4: zeker.
0: Ijskrabber, brandblusser, duct tape, laadkabel, als je een moderne auto hebt. Spanbanden, zaklamp. Nou, we kunnen nog wel even doorgaan. Helaas, Ricardo.
4: Dag, helaas.
0: Ilona, gefeliciteerd.
5: Yay! Goed gespeeld, Ricardo.
4: Ja, jij ook, Ilona. Heel goed gedaan. Gefeliciteerd.
0: Je krijgt een Q-Music prijspakket, Ilona, krijg je van me.
5: Nou, leuk.
0: Kan je in de achterbak leggen.
5: Nou, lijkt me fantastisch.

0: Forever zometeen en nader.
1: Knok tegen de klok.
0: En over een kwartiertje is het weer geld verdienen in een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Ja, eigenlijk is het ongekend hoe snel en hoe gemakkelijk het gaat tijdens dat spel. Mits je de zenuwen een beetje in bedwang weet te houden en je ook durft. Even een goed voorbeeld daarvan. Vorige week speelde Luc mee met het spel.
2: 111 euro. 132 euro.
3: Stop.
4: Oeh, ik hoorde een kleine aarzeling nog. Je wachtte even met stoproepen.
3: Klopt. Ik dacht, ga ik er nog eentje? Maar ik denk, pakken wat je pakken kan.
0: Ja, pakken wat je pakken kan. Hij zei bij 132 euro, zei hij stop. En dat was ook gewoon wat erin zat. Dus ja, ik zeg bij deze, kan je dat trucje ook? Kom die klok maar slopen over een kwartiertje. Speel even voor een mooi geldbedrag. Wil je dat doen, gooi klok met een berichtje in de Q-Music app. Dan ga ik je bellen. Na het nieuws met de Naad. Wat zit daarin?
5: Nou, je hoort zo wat de beste flirttechniek is.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen...

0: Even kort sluiten.
1: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Is ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
1: Goedenavond. De politie heeft vanavond in opsporing verzocht de stem laten horen van een verdachte van de grote Odido-hack. Het is de stem van een man die zich voordeed als een IT-collega van Odido. Hij belt de klantenservice en zegt vervolgens dat er een probleem is.
2: U spreekt met de ICT-dienst bij Odido. Ik bel vandaag nog een ticket die nog open staat bij de locatie en die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
1: Op een gewiekste manier weet hij vervolgens via een medewerker het systeem in te komen. Hierop werden de data gestolen van miljoenen klanten. De politie hoopt dat iemand de stem van de verdachte herkent. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. De brug op de A28 is er te slecht aan toe, zegt Rijkswaterstaat. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De brug ging vanmiddag al dicht en dat zorgde toen voor flinke files. Hoe lang het allemaal gaat duren is niet bekend. Van een steekpartij in Brabant, dat gebeurde vanmiddag in een bos in het dorp Gemert. Volgens Omroep Brabant was er vlak daarvoor een ruzie tussen tieners. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 15 is opgepakt. En tot slot flirten. Daar is onderzoek naar gedaan. En daaruit bleek dat echt goed flirten niet echt per se zit in een wereldse openingszin. Niet in de perfecte kleding dragen. En ook niet in het thuis oefenen van een nogal zelfverzekerde houding. Nee, het zit hem in humor. Nou, precies, ja. Samen lachen zorgt er volgens psychologen voor dat je heel even dezelfde emotie ervaart en daardoor sneller een klik voelt. Daarnaast zou het een soort visitekaartje van je intelligentie zijn.
0: Oh, maar even, dit is wel een dunne lijn natuurlijk, want humor is natuurlijk ook multi-interpretabel. Als ik op een eerste date moppen ga zitten tappen, ja, ik weet niet of dat nou echt op prijs wordt gesteld.
1: Nee, moppen tappen vind ik ook wel weer gelijk.
0: Ja, maar dat is wel humor. Een beetje. Weet je, dus humor is een hele grote vlag waar heel veel onder.
1: Ja, het is wel risico.
0: Weet je wat mijn favoriete mop is?
1: Oh god, nou vertel.
0: Ja, het is niet echt een mop of zo, maar ik vind het gewoon zo'n grappige opmerking. Ik moet altijd heel erg om lachen. Is dat. Gisteren zat ik op een terrasje, zat ik soep te eten. En toen ging het regenen. Toen ben ik 2 uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen.
1: Probeer je nou te flirten?
0: Maar het werkt wel. Dus.
1: Het werkt wel. Oh, ja. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui. En dan koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het grijs, regenachtig en 19 graden.
0: En dankjewel voor keer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad staan ze bij 69,2. A12 Maarn-Ede. De hoogte van Ede bij 105,9. Dan de A27 Hilversum-Almere bij 108,4. De A58 Bergen-op-Zoom-Groes bij 140,8. Dat is bij Schoren. En de A67 Eindhoven-Belgische grens. De hoogte van Veldhoven. Daar staan ze bij 16,0.
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie.
6: Met Luc.
7: Hey Mattie.
6: Annemarie.
8: Hey Mattie.
6: En de redactie.
9: Hey Mattie.
10: Hey Mattie.
6: Iedere ochtend bij Q Music.
11: Joey van der Velden.
0: Zometeen even wat centen scoren in Knok tegen de Klok. Dat is over een minuut of 5 na Morgan Wallen en Tate McRae. Dit is

0: Knok tegen de klok.
1: Eerst ben ik een rondje Knok tegen de klok. Dat doe ik met Jeffrey, 42 jaar en komt uit Beuningen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond Jeffrey. Ik weet waar jij het geld aan gaat uitgeven dat we zo meteen gaan verdienen.
2: Nou, dat is mooi, vertel het eens.
1: Ik begrijp dat jij morgen nog gaat barbecuen.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ben zeer positief ingesteld en ik denk dat het gewoon nog lekker weer wordt. Dus dat wordt de laatste barbecue van het jaar.
1: Ja, nou Jeffrey, maar dat hou ik van positieve mensen. Het is ook goed dat je dat doet, maar inderdaad even, want de weersvoorspellingen voor morgen... Het was vandaag toch de laatste hele lekkere dag en morgen was het 17 graden en regent pijpenstelen.
2: Ja, dat klopt, weet je wel. Maar je moet het zelf ook een beetje mooi maken. Hè? Een graadje of 20 is ook al mooi, toch?
1: Ja, dat is ook waar. Heb je ergens een afdakje waar je nog een beetje onder kan staan?
2: Ja, die heb ik wel, ja, inderdaad. Dus in nood kan ik altijd nog onder het afdakje gaan staan.
1: Wat gaat er op de barbecue dan? Waar hou je van?
2: Nou, ik hou wel van een lekker stukje, zo'n buffetje of een ribpijtje. Een beetje sperrepie erop. Lekker hoor.
1: Ben je even vent barbecuer?
2: Nou, ik ben geen ware specialist, maar ik vind het altijd wel lekker om op te eten. Ja, dat
1: ook,
2: wel,
1: ja. Ja, ook om het op te eten. Maar ik wou nog vragen, heb je nog een barbecue tip van iets wat altijd gewoon werkt?
2: Nee, dat moet je niet met mij weten. Ik ben niet echt specialist, dat niet.
1: Oké, nou, Jeff, we gaan het, ik noem je even Jeff. We gaan het spel gaan we spelen. Hoeveel wil je eigenlijk hebben uit de klok? Is er een bedrag waarvan je zegt, ja, als ik dat kan winnen, dan ben ik al weg?
2: Nou, als je richting 150 euro gaat, dan is het wel mooi. Ik heb een mooi feestpakketje van halen, toch?
1: Ja. Oké, nou dan gaan we dat regelen. Je hoort een reeks geldbedragen zo meteen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk ze om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk, dan win je wellicht 150 euro. Beter laat, dan krijg je helemaal niks. Ik wens jou heel veel succes.
2: Dank je.
3: 7 euro. 22 euro. 81 euro. 137 euro.
2: Top.
1: Top. 137 euro. Het was wel een vertwijfelde stop, was het, Jeffrey.
2: Ja, ik voel ergens dat er wel iets verder komt, maar ik denk, nou, ik neem gewoon genoegen met een lekker bedrag.
1: Ja, hij begon traag, hè, deze klok.
2: Ja, daarom. Dus ik had er niet zoveel vertrouwen in. Maar ik denk dat we iets verder op kunnen gaan, maar oké, okay, nou, we nemen gewoon genoegen met dit. Hè.
1: We gaan even luisteren. Je hebt sowieso 137 euro, maar hoeveel zat er eigenlijk in?
3: Kom er 250 nog euro.
1: Wat? Oh. 250.
3: 332 euro.
1: Nee, toch. Dat 3,32 zat erin.
2: Ja, doet toch wel een beetje pijn, hè?
1: Ja, bij mij doet het ook pijn. Want ik had je gewoon gegund naar de 300. Nou, misschien Jeff, oké, 137. We gaan er gewoon, want je bent een positief mens. We gaan er nog even met een applaus uit.
2: Ah, dat vind ik fijn. Dankjewel, jongen.
1: Ik ga het direct naar je overmaken. Ik wens je een waanzinnige barbecue, morgen.
2: Toppie, dankjewel. Fijne uitzending nog.
1: Spink, pink.

0: En Burna Boy en Die Die bij Q. Even over dit.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
0: Hey, Mattie! Nou, dit is echt een hele, hele grote tip. Mattie die tackelt in zijn eerste week gelijk een behoorlijke probleem. De staking in het openbaar vervoer aanstaande woensdag. Ja, alsof hij nog niet druk genoeg is met die nieuwe show, gaat hij woensdag ook gewoon nog een taxiservice runnen. Hij brengt die echt van deur tot deur. Dus je kan hem inschakelen als je bus of trein of wat dan ook niet rijdt aanstaande woensdag. Maar misschien heb je gewoon zin om een keer gereden te worden, of heb je geen zin om te fietsen. Vanochtend werden de aanmeldingen teruggebeld die al binnen zijn. En deze meiden die waren maar, ja, die waren maar wat blij dat Mattie de taxi gaat rijden.
2: Waar moeten jullie vandaan komen aankomende woensdag, voordat jullie op Schiphol zijn?
3: Uit Kampen.
2: Uit Kampen, oké. Okay. Ja. En ja, hier zit natuurlijk helemaal omhoog nu. Want ja, er rijdt geen trein, er rijdt geen bus, er rijdt helemaal niks.
3: Nee, dat klopt. Dus inderdaad, daar zaten wij best wel mee.
2: Dan zeg ik bij deze.
4: Mattie, de taxirit is bevestigd.
2: Ik ga met... Ik ga met vier dames in de taxi richting Schiphol. Nou, is dat ongekend. Hartstikke leuk.
3: Ga jij ook mee, Mattie?
2: Wat zeg je?
3: Jij gaat ook mee.
2: Ja, wat denk jij? Natuurlijk. Ik stap het mee vliegen. Dames, ik zie jullie aankomende woensdag.
0: Ja, woensdag ook meteen de laatste dag van het taxibedrijf. Want Mattie die zit in Valencia. Wil je nou ook een taxi? Werkt heel simpel. Ga even naar qmusic.nl. Kan trouwens ook in de Qmusic app. Daar kan je je taxirit aanvragen. En wie weet word je dan aanstaande woensdag wel opgepikt door Mattie of een van zijn andere collega's van het taxibedrijf. Spannend hè, woensdag. Yes,

0: Avicii bij Q en Levels. Ja, het kan eigenlijk niet dat je nog nooit van hem hebt gehoord. Zijn naam is Somber. En Somber die heeft iets mysterieus en onafvolgbaars. Maar de muziek is dan weer heel duidelijk. En die is dansbaar en die gaat nooit meer uit je hoofd. En binnenkort staat hij in de Ziggo Dome. Volgend jaar is dat, 31 mei en 1 juni. En ik ga je zo meteen vertellen hoe je daarbij kunt zijn. Hoe je kaartjes voor die show kunt verdienen. Doe ik naar deze, want ja, nieuwe muziek ga ik ook nog draaien van Adela. Zo fan van dit liedje. Eend in de leeg. Mooi zo.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Joey van der Velden.
0: Zometeen Dua Lipa, Break My Heart. Eerst de Bauza. Dit is Magnetic.

Onthoud die naam, Somber. Somber, die naam moet je echt even goed in je oren knopen, want dit is echt een goed voorbeeld van hij kwam, hij zong en hij overwon. Volgend jaar staat hij gewoon in de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn eigen show. Op 31 mei en 1 juni 2027 is hij daar. Maakt hij van de Ziggo Dome één groot danspaleis. En eigenlijk, ja, het is gewoon ongekend hoe snel deze vriend hits heeft verzameld. Even een rijtje dat de top 40 heeft

dat is Homewrecker. En die ga ik zo meteen draaien over een minuut of nou drie. Het is 2 minuten 44 om precies te zijn. Hoor je nou de eerste klanken van dit liedje? Dan zou ik zeggen, stuur zo snel als je kan somber in de Q-Music app. Dan ben je er wellicht volgend jaar bij op die 31 mei of die 1 juni. Dat zou toch helemaal te gek zijn. Oké, zo.

0: van de Sommer die gaat echt pijlsnel. Hit na hit brengt hij uit. En volgend jaar staat hij met al die hits. 31 mei en 1 juni hebben we het dan over in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus weergeloos en meebelrabel. Dat kunnen we nu wel al zeggen. Wil je daar naartoe? Deze hele week weer je tickets bij Q Music. Hoor je Sommer? App dan Sommer in de app van Q. En dan kan het zijn dat de telefoon... Oh. Hallo, met wie?
1: Met Vanessa.
0: Hey Vanessa, je spreekt met Joey van de radio.
1: Hallo.
0: Hallo, jij hebt Sommer geappt. Waarom wil jij die tickets voor Sommer zo graag hebben?
1: Nou, ik wil ze aan mijn vriend geven als verjaardagscadeau.
0: Oh, wat leuk. Want je hebt geen tickets kunnen krijgen?
1: Nee, helaas niet.
0: Wat ging er mis?
1: Ja, ik kwam gewoon niet door de verkoop heen.
0: Ai. Dus toen...
1: Dat was gewoon heel zuur.
0: Ja, maar is hij al jaren geweest?
1: Hij is bijna jarig.
0: Oh!
1: Dus dat zou dan heel mooi zijn.
0: Ja, dus we zijn nog op tijd, zeg maar, Vanessa.
1: Ja, zeker.
0: En jij gaat natuurlijk met hem mee.
1: Ja.
0: Vanessa, gefeliciteerd! Woehoe! Hoe heet je vriend?
1: Wat zei je?
0: Hoe heet je vriend?
1: Brian.
0: Nou, Brian heeft een waanzinnige verjaardagscadeau. Vanessa, op de valreep is het gewoon nog gelukt.
1: Ja, geweldig.
0: Nou, de tickets die zijn voor maandag 31 mei. Zet die alvast in je agenda. Het is in de Ziggo Dome. En ja. Je krijgt ze van Q Music. Heel veel plezier en alvast gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel. Echt enorm.

zit even naar de klok te kijken. Over een kleine 3,5 minuut is er weer een nieuwe dag aangebroken. Het is dan dinsdag 8 september 2026. Ik zeg tijd voor een goed foute start. Daar heb ik weer een hele grote computer heb ik hier staan. Dan geef ik een slinger aan. Dan komt er als het goed is een genre uit. En dan gaan we op zoek naar een fout liedje. De hysterische muziek, jongens. Wie heeft het aangezet? Nou, we doen het er maar mee. Oké, wat, welk, ja, Oh, dit is, nou, dit is wel echt een waanzinnige. Dit zijn kroegmeezingers. Oké, als je de Q-Music app zometeen opent, dan vind je een poll. Kan je kiezen uit de 3 liedjes die gewoon regelrecht uit de kroeg komen. En die je keihard kan meezingen als je er zin in hebt. Wat dacht je van...

0: Wat wil je? Justin de Wild, André Hazes of wil je Rowan Hazes? Stemmen kan vanaf nu in de app van Q. En je hebt daar een kleine 3 minuten voor.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: 1 over 12, goeienacht. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mario Kwaaitaal.
5: Goeienacht. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord. Maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dankjewel Mario, dank je. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Oh, trouwens één ding. Als je de Q-app opent, dan vind je daar een poll voor de foute start voor over een minuut. Het gaat tussen Justin de Wild, Cheerio, André Hazes en Uit Mijn Bol en Rowan Hezen met Bestel Maar. En nou gaat het eigenlijk nog tussen Justin de Wild en Rowan Hezen. Het is echt een paar stemmen verschil. Wil je daar een verandering in brengen, dan zou ik zeggen open nu. Ik laat de poll nog heel even lopen. Je kan de app nog even openen. Nu is de winnaar Rowan Hezen. Het kan zijn dat je het er niet mee eens bent. Oh, Rowan Hezen loopt echt verder uit. Blijkt een sportwedstrijd. Oeh, Rowan Hezen loopt nog verder uit. Ik dacht eerlijk gezegd Justin de Wild. Want die begon heel sterk. Goed, nou, stemmen kan in de app van Q. Even kijken hoor. Vertragingen? Nee. Flitsers op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad staan ze bij 69,2. A12 Arnhem-Ede bij 119,6. A27 Hilversum-Almere bij 108,4. A28 Amersfoort-Zwolle, het hoogte van Hulshorst bij 60,0 staan ze. En op de A67 Eindhoven-Belgisch-Grens, de hoogte van Veldhoven bij 18,0. Dan ga ik weer terug naar mijn scherm. Ja, het is heel spannend, maar ik ga hem toch echt aftoppen. Ik stop hem hier.
6: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
7: een foute start.
8: Music.
9: Joey van der Velden.

puzzelaar bij Q-Music. Tot zover. Als je nou een hele goede puzzelaar bent, dan is het een review-raadsel dat ik zo meteen ga spelen. Echt spekkie naar je bekkie. Geef je 3 reviews en die wijzen allemaal naar 1 product. Weet je om welk product het gaat? Dan krijg

0: Enrique Iglesias bij Q en El Perdón. Nou, zometeen Bob Sinclar draaien en ook Harry Styles met American Girls. Even over Teddy Swims. Ja, die zit denk ik in de meest enerverende periode van zijn leven. Hij scoort hit na hit, is niet meer uit de hitlijsten weg te denken. Maar hij heeft ook net een break-up achter de rug. En echt de ogen uit zijn kop gejankt. Ja, en als je dan weer een beetje bent opgeknapt, dan is er ook dat moment dat je voelt, hey, ik ben single en ik ben ook bekend.
1: I've never been like single and also famous, so that's been like a quite a journey, you know. I mean, I was like, yeah, I haven't acted too much on that, but I'm just like, hold on, you know, I can have that, you know, let's just go.
0: Ja, hallo, hoe ga ik daar opeens mee om? Ik snap ook dat het als artiest best wel lastig is, want ja, vinden ze dan Teddy Swims leuk of Jayton Colin Dimsdale, zoals Teddy eigenlijk heet? Ja, dat is natuurlijk dan altijd de grote vraag. Hoe het ook loopt, er is altijd inspiratie door alles wat er is gebeurd voor een goed liedje. Goed liedje zoals deze. Dit is Break Up in Reverse bij Q Music. Oh, trouwens, zometeen het reviewraadsel. Eerste review ligt goed in de hand. Zometeen meer.

0: Patrick Lara back, you and Love Generation.
1: Three reviews. Het review raadsel.
2: Ja, hoe vaak lees je eigenlijk reviews? Heel eerlijk tegen hem zijn. Eigenlijk nooit, toch? Nee, niet heel vaak. Je leest niet bij alles wat je koopt, lees je een review. En dat zou ik maar wel eens gaan doen, want dan kan je heel makkelijk winnen bij dit spelletje. Want als je vaak reviews leest, dan weet je het zo te ontcijferen. Ik ga je drie reviews geven, die horen bij één product. Mocht je nou een idee hebben bij welk product het hoort, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Dan kan het zijn dat ik dat product ook naar je op ga sturen. Beginnen we bij Ze noemen me Annie. Ze noemen me Annie, die gaf 4 sterren. Zegt, ligt goed in de hand. Mij niet bellen, gaf ook 4 sterren. Zowel voor jong als oud werkt deze perfect. En toppertje Thomas, die heeft maar 2 sterren gegeven. Die zegt, geeft geen plakken, maar hompjes. Ja, normaal is mijn tekst dan, ben benieuwd of dat je eruit komt. Ik denk dat de prijs van vanavond wel een beetje een weggever is. Oké, wat zoek ik? Heb je een idee? Stuur een berichtje in de app van Q. Je mag het ook inspreken. En wellicht spreek ik je dan naar Ed Sheeran, Sapphire. En dit is Harry Styles bij Q in America.

0: Het reviewraadsel.
1: Ed Sheeran bij Q Music en Sapphire, zometeen Nell Horan en Slow Hands. En ook Olivia Dien ga ik draaien met So Easy. Remco, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welkom in de show.
2: Yay.
1: Hey, wat heb je gedaan vanavond?
2: Ik kom net uit mijn werk.
1: Ach, zo laat nog.
2: Ja, avonddienst, hè.
1: Ja, en wat voor werk doe je?
2: Ik werk in een kaasfabriek.
1: Dat meen je niet.
2: Dat meen ik serieus.
1: Oké. Ik ga deze zin nog even niet afmaken, Remco. Jij werkt in een kaasfabriek. Wat ontzettend leuk. Wat is je favoriete kaas?
2: Dat is Red Hot Dutch. Dat is een chili kaas. Die lijkt pittig.
1: Oh, en hoe wordt die gemaakt?
2: Wij verraspen de kaas. Dus wij maken de kaas niet zelf, maar wij verraspen het naar geraspte kaas toe.
1: Ja, oké. Dus jullie krijgen een hele grote kaas binnen en dan gaat die door de rasp heen.
2: Yep.
1: En wat is jouw taak in het proces?
2: Ik ben lijnoperator en reserve-hefdrukchauffeur.
1: Ja, oké. Remco, het is wel toevallig dat ik jou aan de lijn heb. Want ik heb hier drie reviews in het reviewraadsel. Die allemaal horen bij hetzelfde product. De vraag is aan jou, om welk product gaat het? Als je dat zometeen weet, dan krijg je het product. Ik neem nog even de reviews door voor iedereen die er net bij is. Ze noemen me Annie, gaf 4 sterren. Ligt goed in de hand. Mij niet bellen gaf ook 4 sterren. Zowel voor jong als oude werkt deze perfect. En toppertje Thomas, 2 sterren, geeft geen plakken maar hompjes. Ging meteen een lampje branden bij jou, of niet?
2: Bij de tweede review ging er al een beetje een belletje rinkelen. En ja. De derde, ja, dat was gewoon een schot op open doel voor mij.
1: Oké, roep maar. Wat heb ik gekocht?
2: Ik denk dat het een kaasschaaf is.
1: Dat zijn we goed. Nou, het is toch ongelooflijk dat ik jou dan terugbel, werkend in een kaasfabriek.
2: Ja, dat is wel echt geweldig inderdaad.
1: Hoeveel toeval kan er bestaan? Je hebt een kaasschaaf gewonnen.
2: Aha.
1: Had je die al?
2: Ja, ik heb er wel een paar liggen thuis.
1: Ja, natuurlijk van je werk of zo, weet je wel. Ja,
2: onder andere.
1: Iemand die in een kaasfabriek werkt die nog geen kaasschaaf heeft, dat bestaat natuurlijk niet. Nou,
2: nee,
1: het zit als volgt. Jij krijgt de kaasschaaf van mij, die krijgt in totaal 3,9 van de 5 sterren. Nou heb ik ook een envelop liggen in de studio met een ander product met een waardering van 4,6 sterren. Vraag aan jou is, ga jij voor de kaasschaaf of ga jij voor de verrassing in de enveloppen?
2: Hmm.
1: Ik heb ook een review bij dat product. Wil je
2: die
1: horen?
2: Die review zou wel handig zijn, okay. Ja.
1: Perfect formaat, kan overal mee naartoe. Ja, dat heb je eigenlijk
2: ik
1: net.
2: Voor het verrassingsproduct.
1: Jazeker?
2: Zeker.
1: Ja, eigenlijk ja, als je al 8 kaasschaven hebt liggen, dan is dat verrassingsproduct altijd win-win natuurlijk.
2: Ik wou net zeggen.
1: Oké, ik ga de envelop ga ik openmaken.
2: Ja.
1: Vraag even aan Romy. Heb je nog een envelop?
3: Ja, we hebben.
2: Ja, anders mensen, frommel je een papiertje.
1: Voor mensen die kijk live aan hebben, die zien dat het een grote poppenkast is. Normaal gesproken zit ik ook gewoon een beetje te miemen met die envelop. Oké, wat zit er in de envelop? Doe nog even de papiertjes geluiden. Wordt die oude wikkel, wordt er. Je krijgt een opwindbare zaklamp!
2: Oh, dat is wel echt nice eigenlijk.
1: Wat zei je?
2: Dat is wel echt nice.
1: Nou, dan, ja, serieus. Ik zat dit te bedenken. We zaten dit te bedenken vanmiddag, vanavond. En ik zei, een opwindbare zaklamp, wat een ontzettend coole gadget is dat, zeg.
2: Ja, dat is altijd handig om te hebben.
1: Ja, maar het is toch een onwijs vet ding. Dat is een zaklamp die je kan opwinden.
2: Ja, dat is ideaal. Juist voor in de auto, voor noodgevallen of zo.
1: Noodgevallen voor in de auto als de stroom thuis uitvalt. In het keldertje, weet je wel. Of je moet even onder het huis zijn. Een opwindbare zaklamp kan gewoon nooit leeg raken.
2: Nou ja, dat inderdaad. Dat is tien keer beter dan een kaasschaaf.
1: Ja. Echt, ik vind het een waanzinnige prijs. Opwindbare, ik ga denk ik ook even voor mezelf bestellen. Nou, tot later.
2: Yes,
1: hoe lang nog tot huis trouwens?
2: 5 minuutjes.
1: Oh, red je wel.

0: zo meteen de alarmschijf. Die is van Miley. En je gaat ook George Michael horen. Ja, wat is jouw eerste associatie bij het woord links? En het woord vroeg, snelweg en kerk. Vanochtend waren dat de woorden in vier op een rij. Dat speelt Mattie elke ochtend. Je krijgt dan vier woorden. En maak je bij dezelfde woorden dezelfde associaties als Mattie, Annemarie of Luc, dan win je gewoon 2500 piekies. 2500 euro. En vanochtend speelde Richard mee. Hij kreeg dus de woorden links, vroeg, snelweg en kerk. Maar gaf Luc de juiste associaties.
1: Het eerste woord is links.
2: Rechts.
1: Vroeg.
2: Mooi.
3: Laat.
2: Perfect.
1: Snelweg.
3: Auto.
2: Oh.
3: Oké. Okay.
2: Ik reken op je, hè, Luc?
3: Ja, nee, tuurlijk, Richard.
1: No pressure.
3: De druk was er al niet.
1: Oké, daar gaan we. Laatste woord is kerk.
3: Toren.
0: Richard Hom, gewoon 2500 euro. En morgenochtend om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij. Bij

Q-Music met Limp Bizkit en Behind Blue Eyes. Ik wil je een waanzinnige nacht wensen. Wat je ook gaat doen, misschien kom je net thuis van je werk. Of ga je wel aan het werk, ben je echt net wakker geworden. Of rol je naar de kroeg, of rol je net uit de kroeg. Of heb je net lekker staan karaoke. Of nou, maakt niet uit. Het wordt een waanzinnige nacht met de muziek van Q. Zometeen onder andere Martin Garrix.

Goeienacht. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP.

Goeienacht. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.